0: terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Hi zuster, kom je ook? 19 september vanaf 1 uur tot 8 uur bij de Veerpolder 6A in Warmond. The Wings of Healing. Het Strong Her vrouwenevenement. Met krachtige bediening, mooie worship, sisterhood, sport, beauty, fashion, art, food, valetparking en goodiebags. Kom, voel je thuis en meld je aan. Gratis via Eventbrite Strong Her. En word fit in je geloof.

0: en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. God draagt ons op om dankbaar te zijn. En daarom wil ik vandaag iets moois met je delen over dankbaarheid. Want naast dat het onze ziel losbreekt van vastzitten in onze focus op zorgen en problemen, is het zelfs vanuit wetenschappelijk onderzoek bekend dat het een stressverlagend effect heeft op ons lichaam. De hoeveelheid stresshormonen in ons bloed neemt af als we actief dankbaar zijn. Wauw. Pak dus een schrift of maak een notitie in je telefoon en noteer vandaag eens 5 punten van dankbaarheid. Denk aan de mensen waar je van houdt, de glimlach van een vreemde, je financiële meevaller, de leuke collega's op je werk. En kijk eens of je hier een dagelijkse gewoonte van kan maken. Want voor je het weet, ben je weer meegesleurd in de waan van de dag en vergeet je bewust te kijken naar de mooie dingen waar je dankbaar voor mag zijn. En dit is eigenlijk heel jammer, want het is niet alleen voor onze geest en ziel, maar dus ook voor ons lichaam enorm opbouwend, versterkend en gezondheidsbevorderend.
2: Order number 17.
3: Boys and girls, the Lord Jesus Christ is the one who gives us new life, and he's doing a new thing for us.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus?
3: I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Lord, why did you come?
3: Take away the storm. What is he doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
5: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
6: Friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio, for an hour with Jesus.
7: Dit is God Radio. De beste gospel en christelijke muziek. Het geluid van hoop.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
6: Publieke zenders worden betaald uit belastinggeld. Maar God Radio klinkt dankzij mensen die vrijwillig meezaaien. Kijk op god.radio/zaaimee.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
8: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook Gods engelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
9: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.

Dit is God Radio, de zender die je dichter bij God brengt.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik vroeg me af, geloof jij dat woorden kracht hebben? Ik hoor de uitdrukkingen regelmatig. Woorden hebben kracht. Maar weet je dat de Bijbel hier ook over spreekt? Niet voor niets staat er in Spreuken 18 vers 21 dat dood en leven in de macht van de tong zijn. Dat is nogal wat. Maar dat is ook iets moois. Want blijkbaar kunnen we mooie dingen doen met onze woorden. We kunnen leven spreken, over en tegen anderen. Maar ook over onze situatie en onszelf. Leven spreken betekent dat je jouw woorden verbindt aan Gods woorden. Dat je spreekt wat God zou spreken. Woorden van liefde, opbouw en bemoediging. Woorden die geloof en vertrouwen bewerken. Woorden die gericht zijn op waarheid, gerechtigheid, genezing, herstel en vreugde. Woorden van leven dus. Mag ik je aanmoedigen bewust met je woorden om te gaan en te kiezen voor het spreken van leven? Het bouwt op en heeft zelfs de kracht om iemand die in de put zit eruit te trekken.
2: Nice. If you don't believe, I need you to get up and move.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst. Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
7: Publieke zenders worden betaald uit belastinggeld. Maar God Radio klinkt dankzij mensen die vrijwillig meezaaien. Kijk op god.radio/zaaimee.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer.
9: Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen. Maar de schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
10: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
11: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en weet je dat God van je houdt en je wonderlijk heeft gemaakt? Maar echt, weet je dat? Besef je dat? Of twijfel je hieraan omdat je jezelf vaak tekort voelt schieten? Weet dan dat God goed is en je met een bedoeling op deze aarde heeft gezet. Je bent bedoeld en bestemd. Hij maakte absoluut geen fout toen hij jou schiep. Hij is een goede vader en weet precies waar hij mee bezig is. Het is door de gebrokenheid van deze wereld en onze vervelende ervaring dat vaak niet alleen ons zelfbeeld, maar ook het beeld van God en de manier waarop wij denken dat hij naar ons kijkt, verstoord kan raken. Daarom wil ik de woorden van David uit Psalm 139, vers 13 en 14 met je delen. U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepste van mijn ziel. Dit mag je weten. Je bent wonderlijk gemaakt en bedoeld door God zelf.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
0: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
4: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it. But I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De Schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt. Maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
6: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
7: What did you mean about going to Lazarus?
8: I said what I said.
6: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
9: Lord, why did you come?
8: Take away the storm. What is he doing?
6: Download nu de gratis app en start met kijken.
10: Hi sister, kom je ook? 19 september vanaf 1 uur tot 8 uur bij de Veerpolder 6A in Warmond. The Wings of Healing. Het Strong Her vrouwenevenement. Met krachtige bediening, mooie worship, sisterhood, sport, beauty, fashion, art, food, valetparking en goodiebags. Kom, voel je thuis en meld je aan. Gratis via Eventbrite Strong Her. En word fit in je geloof.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je vandaag meegeven dat Gods liefde er altijd is. Dat je mag weten dat je geliefd bent en dat je ertoe doet. Je bent van waarde voor Hem. Hij ziet je altijd en je kunt met alles bij Hem terecht. Niks is te gek of te groot voor God. In 1 Petrus 5 vers 7 staat, werp al je zorgen op de Heer, want Hij zorgt voor jou. Wanneer het goed gaat, maar ook als het niet goed gaat. We kunnen soms zo worstelen met dingen. En dat niet alleen. Vaak schamen we ons ook voor bepaalde zaken in ons leven. Dingen die we niet goed doen. Misschien worstel je met verslaving, pornografie, boosheid, bitterheid of andere dingen waardoor je je schaamt om naar God te gaan. Laat je door schaamte niet weghouden bij God, want God is juist degene die zoveel van je houdt dat Hij je wil helpen. Hij wil niet dat dit soort dingen je de afgrond intrekken. Hij wil je ervan vrijzetten in zijn liefde, zodat je leeft ten volle. Bij Hem is vergeving, herstel en kracht. Bij Hem is ware vrijheid. Ren naar Hem toe met al wat in je is en laat je grijpen door zijn liefde.

0: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame. En helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
6: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat stand houdt. Dit was het goede nieuws.
9: Counting down!
10: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst.
9: Top 33!
10: Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.
11: God is nog niet klaar met jouw verhaal. Komende zaterdag de herstelconferentie in Nijkerk. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs en gebed met ruimte voor Gods herstel in jouw leven. Ben jij erbij? Bestel je tickets op herstelteam.nl.

0: Zou jij bij een hechte christelijke community willen horen? Eentje die op zondag samenkomt en op alle dagen van de week verbonden is? Kom bij One Community. Dit is jouw plek als je diepe vriendschappen wil opbouwen, actie wil ondernemen voor het koninkrijk met je mede-communitygenoten en vanuit Bijbelse principes wil leven. We noemen het geen kerk, want het is meer dan dat. Het is familie. Het is het lichaam van Christus. We starten op 15 juni in het Kruispunt in Barneveld. Iedere zondag vanaf 2:30. Vooraf aanmelden is niet nodig. Kom gewoon langs.
1: Brenda Toet nodigt jou uit voor het Women's Event op 14 juni in het Kruispunt Barneveld. Dompel je onder in toffe teachings, waanzinnige workshops en je gaat naar huis vol zelfvertrouwen en inspiratie. En met het nieuwste boek van Brenda, Uit de Schaduw, haar ongefilterde levensverhaal. Tijdens het Women's Event zal ze het boek lanceren en signeren. Meld je nu kosteloos aan op oneinhimfoundation.com/events. En kom vooral niet alleen, want de tickets zijn gratis.
2: Welkom bij de One Basics podcast. Iedere aflevering bespreek ik een les uit de One Basics studiegids. Mocht je de gids nog niet hebben, ga dan snel naar onze website www.johantoet.com/webshop. One Basics is gebaseerd op mijn boek Leven in de Volheid en is ervoor bedoeld dat jij erop uit kan gaan, gesterkt en bemoedigd, dankzij de kennis van de fundamenten van het geloof. Let's go!
3: Help Johan en Brenda het evangelie te verspreiden. Bestel nu ook de studiegids One Basics in de webshop op johantoet.com.
2: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de serie One Basics met jullie host Johan Toet. We hebben een geweldige les behandeld, voorgaande les, over de goddelijke drie-eenheid. Geweldig gewoon om gewoon duidelijk voor ogen te zien gewoon wat de taak van ieder is, hè? Dus God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. En wat voor sommige mensen zo lastig is om te begrijpen. En voor mij was het ook lastig om te begrijpen totdat ik me erin ben gaan verdiepen. Totdat ik ben gaan bekijken, opzoeken en gewoon machtig mooie dingen heb ontdekt. En dus ik ben daar enorm door gezegend. En in deze les, waar we het vandaag over gaan hebben, is een veel besproken onderwerp, zou ik bijna kunnen zeggen, of thema. Bij sommige mensen is dat heel lastig. Voor sommige mensen is het heel beangstigend. Sommige mensen maken zich er ernstig zorgen over. Sommige mensen leven een leven lang in angst, zeg maar. Of dat wel of niet zo is. En nou ja, weet je, voordat ik op zaken vooruit ga lopen, wil ik gewoon gaan openen met gebed. En ik ben heel blij dat je weer luistert. Dat je weer van de partij bent. En ik hoop dat je hier ook enorm door gezegend gaat worden. Het woord van God is geweldig, halleluja. En het geeft ons zoveel inzicht en zoveel openbaringen. Halleluja. Vader God, dank u wel, Heer. Dank u wel. Dank u wel voor uw waarheid. Dank u wel voor uw woord. Dank u wel voor wie u bent. Dank u wel voor wie wij zijn in u. En dank u wel, Vader, dat u zo groot bent en zo liefdevol bent en zoveel compassie hebt en zoveel bewogenheid hebt, Vader. Dank u wel dat u zo'n genadevolle God bent, Heer. Die ons niet doet naar onze ongerechtigheden, Vader. Die ons niet afrekent op onze fouten en falen, maar die ons doet naar het offer van Koning Jezus. Dank u wel, Vader. Dank u wel, want u bent een alwetend, almachtige, oneindig grote God. En u bent ook onze Vader. Het is gewoon fantastisch. En het is te hoog, te breed, te wijd, te diep. Het is bijna niet te grijpen. Maar u bent fantastisch, Heer. En ik wil u dan ook eren, loven en prijzen voor uw woord. En voor deze studie ook. En voor alle mensen die luisteren. Vader, dat ze gezegend mogen worden. Dat ze inzichten mogen krijgen. En dat ze uw liefde mogen proeven in alles, Vader. Want u bent liefde. God is liefde, staat er in uw woord. Ik hou zoveel van u, Vader. En ik dank u. In de machtige naam van Jezus. Amen. Amen. Alright, so les 2.2. De titel is voor altijd gered. Of ik zou eigenlijk willen zeggen, eens gered, altijd gered. Zeg maar. En ik wil gewoon gaan kijken naar die vraag die bij vele gelovigen speelt. Deze vraag speelt bij veel gelovigen. Ben ik eens gered, altijd gered? Of kan ik mijn redding weer verliezen? En het is gewoon vreselijk. Het is echt vreselijk dat mensen dit denken. En ik ga dingen zeggen, maar ik ga ze ook onderbouwen vanuit het woord. Er zijn namelijk heel veel gelovigen die leven in onzekerheid aangaande hun redding. En die leven in angst. hebben niet de geloofzekerheid dat ze voor eens en voor altijd behouden zijn. Ik heb verhalen gehoord van mensen. Mensen hun ouders die doodsbang waren op hun sterfbed. Omdat ze niet zeker wisten of ze wel of niet behouden waren. Weet je, en dat is gewoon verschrikkelijk. Ik vind dat is gewoon verschrikkelijk. Weet je, en het feit dat mensen dat hebben, dat komt voort uit het feit dat er veel is onderwezen. Dat het behouden van onze redding afhankelijk is van onze goede werken. Of dat het is afhankelijk of het van het wel of niet begaan van zonde, bijvoorbeeld. Maar weet je, laatst hoorde ik iets en mijn haren gingen gewoon recht overeind staan. Want het is gewoon geen waarheid. Het is gewoon niet waarheid, zeg maar. En er werd gezegd dat als jij geen zielen wint voor koning Jezus, dat je dan je redding kunt verliezen. Ja, sorry, maar dat is gewoon geen waarheid. Dat is gewoon geen waarheid. Ja, en het klopt dat we geroepen zijn om vrucht te dragen. En het klopt dat we geroepen zijn om onszelf te vermenigvuldigen. En het klopt dat we geroepen zijn om het licht te zijn in de wereld en het zout van de aarde. Weet je, en dat als we geen vruchten dragen, ja, weet je, dan wat heb je dan gedaan eigenlijk met hetgene wat God je gegeven heeft in genade? Wat heb je dan eigenlijk gedaan, weet je, met zijn gaven, weet je, met je redding als. Dus ik ben het ermee eens dat we vruchten moeten dragen. Maar het wel of niet dragen van vruchten, daar hangt je redding niet mee samen. Sorry, het hangt er gewoon niet mee samen. Want dat zou betekenen dus dat je het kunt verdienen. En dan is het weer gebaseerd op eigen werken. En de Bijbel zegt dat geen vlees voor hem zal roemen. Dat niemand door werken van de wet of wat voor werken dan ook behouden kan worden of zichzelf kan rechtvaardigen voor God. Is onmogelijk. Dus dat is gewoon niet in waarheid. Sorry, maakt me niet uit wie je bent. Weet je, als jij dit denkt, sorry, het is niet in waarheid. Weet je, het is vreselijk om dat überhaupt te zeggen. Het is een valse doctrine dat het wel of niet behouden zijn samenhangt met jouw prestaties voor God. Het is gewoon een valse doctrine. Het zou betekenen dat wanneer je even niet binnen de lijntjes wandelt, of wanneer je een misstap begaat, je alsnog verloren kunt gaan. En dat betekent dus dat er helemaal geen geloofzekerheid is. En dat is een vreselijke manier van leven en dat is een vreselijke manier van geloven. Maar de vraag is, waar baseren zij die dat prediken op? En waar geloven ze, en waar komt deze overtuiging nu eigenlijk vandaan? En dat is wel belangrijk, omdat ze hebben het ergens vandaan. Ze zijn er heilig van overtuigd dat dat klopt, zeg maar. En dus ik wil even gaan kijken van, joh, wat zegt het woord er dan over? Want het gaat niet om wat ik denk of wat ik ervan vind. Want wat ik denk en wat ik vind is helemaal niet belangrijk. Weet je, maar het gaat erom, wat zegt het woord erover? Nou, ik ga met jullie een aantal bijbelteksten gebruiken die behoorlijk heftig zijn. Zeg maar, en waar heel veel mensen heel veel moeite mee hebben, omdat ze het niet helemaal begrijpen. Dus, maar daarvoor zijn deze lessen, zodat we het uit kunnen leggen. Amen. En we gaan beginnen om te lezen vanuit 1 Korinthe 6 vers 10. En daar staat, dwaal niet, uitroepteken. Ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknapen, mannen die met mannen slapen, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers zullen het koninkrijk van God niet beërven. Wauw, dat is best wel heftig. Paulus spreekt er ook een keertje over in de Galatenbrief, Galaten 5 vers 19. Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, onenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen en dergelijke, waarvan ik u voor zeg, zoals ik al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het koninkrijk van God niet zullen beërven. Nou, dat is toch best wel duidelijke taal. Best duidelijke taal, best heftig ook gewoon. Mensen die zulke dingen doen, die beërven het koninkrijk van God niet. Nou, we moeten even gaan kijken naar de grondtekst. Het doen, hier zo, die zulke dingen doen, hè, in het Grieks is dat het woord praso. En praso wil zeggen iets bewust, herhaaldelijk en als natuurlijke gewoonte constant blijven praktiseren. Dus als jij iets bewust, herhaaldelijk en als natuurlijke gewoonte constant blijft praktiseren. Met andere woorden, ik doe dit en ik vind het normaal. Ik voel me er niet schuldig over. Ik heb er geen moeite mee. Ik lig er geen seconde wakker van. Het is gewoon wie ik ben en wat ik doe. Het maakt niet uit. Weet je, ik heb helemaal niet de behoefte om vruchten te dragen. Ik heb helemaal niet de behoefte om geen zonde te begaan. Ik heb helemaal geen behoefte om in de wil van de Vader te wandelen. Het maakt me allemaal niet uit. Ik lig er niet wakker van. Dit is gewoon wie ik ben. Dit is wie ik ben. You better accept me, want dit is wie ik ben. This is me. Nou, maar lieve mensen, dit kan toch nooit over. Dit is toch dit kan onmogelijk over een wedergeboren geestvervuld kind van God gaan. Dit kan onmogelijk over iemand gaan die Jezus heeft aangenomen als een Heer en Verlosser. Die een ontmoeting heeft gehad met de levende God. Wiens zonden afgewassen zijn. Die een nieuwe schepping geworden is. Die opnieuw geboren is geworden. Die heilig, puur en smetteloos voor God geplaatst wordt. Die zijn natuur totaal veranderd is. En daardoor hij heel veel dingen gewoon van nature niet meer wil. Want hij was van nature een kind des torens. Maar nu is hij van nature een kind van de levende God geworden. Halleluja. En dus die kan nooit over hem gaan. Die twee teksten die we net gelezen hebben, kunnen nooit over een wedergeboren christen gaan. Nooit. Die wordt niet wakker in de ochtend te zeggen van, nou, ik ga vandaag eens even lekker in zonde leven, want daar heb ik gewoon zin in. Ik ben toch onder de genade. Het maakt toch allemaal niet uit. Er is toch geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Dus hey, go for it. Niemand, geen enkele wederom geboren christen die echt een wedergeboren christen is. Geen enkele wedergeboren christen die gaat willens en wetens, bewust, met volle overgave in zonde leven. Of die wil absoluut geen vruchten dragen voor koning Jezus. Die wil absoluut geen verschil maken voor koning Jezus. Geen enkele wederom geboren christen heeft dat. Sorry, ik word daar echt fel over. Omdat dat gewoon onmogelijk gewoon is. Het is onmogelijk als jij wederom geboren bent. Dan wil je in de wil van de Vader lopen. Dan wil je niet meer zondigen. En dan wil je vruchten dragen. Dat is wat je wil, omdat je van hem houdt en omdat je natuur is veranderd. Je hebt zijn natuur gekregen. Je hebt de natuur van Christus gekregen. Je bent een nieuwe schepping geworden. En God, het is Christus die in jou leeft en hij wil die dingen. Simpel. Nou, dat wil niet zeggen dat je nooit geen fouten maakt. Dat wil niet zeggen dat het misschien moeilijk is om vruchten te dragen. Misschien vind je het doodeng om iets te doen voor koning Jezus of wat dan ook. Weet je, er kan van allerlei redenen zijn en ga zo maar door, zeg maar. Maar je doet het niet, je gaat niet bewust dingen doen die tegen de wil van God ingaan. Dat is onmogelijk. Het is schriftuurlijk onmogelijk. We gaan even kijken in 1 Johannes 3 vers 9. Want weet je, ik wilde toch eventjes. Ik ga er nog eens een keertje over spreken, denk ik. In een van mijn studies. Of ik heb er waarschijnlijk al over gesproken in de eerste. Zeg maar, dat we dood zijn voor de zonde. 1 Johannes 3 vers 9. 1 Johannes 3 vers 9, daar staat. Even kijken hoor. Ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet, want zijn zaad blijft in hem en hij kan niet zondigen omdat hij uit God geboren is. Zie je, als jij werkelijk wederom geboren bent, als jij werkelijk een nieuwe schepping bent, kun jij niet zondigen vanuit jouw nieuwe mens. Kun jij niet zondigen vanuit wie jij bent in jouw wederom geboren geest. Is onmogelijk, schriftuurlijk onmogelijk. En jouw nieuwe mens wil niet zondigen. Wil niet buiten de wil van God leven. Wil niet dingen doen die tegen de wil van God ingaan. Maar je hebt ook nog vlees. En we maken fouten. We gaan op ons bek. En op het moment dat je dat doet, realiseer je meteen. Hey, dit is helemaal niet wie ik ben. Dat is helemaal niet wat ik wil. Je voelt je de rot over. Je geweten klaagt je aan. Waarom? Omdat het niet meer is wie je bent. Het is niet meer van nature. Je doet het niet meer willens en wetens. Het is onmogelijk. Sorry, het is onmogelijk. Dus wat zegt Paulus hier nu echt en in welke context worden deze dingen gesproken waarin hij dit spreekt? In de Korinthebrief, daar spreekt Paulus tegen mensen die onderling enorm veel strijd hebben. Ze klagen elkaar aan, ze slepen elkaar voor de wereldse rechtbank, ze gedragen zich onbehoorlijk, onrechtvaardig. En weet je, en ze doen gewoon, ze gaan met elkaar om op een manier die gewoon niet past bij wie we zijn in Christus. En onrechtvaardigen, dat zijn zij die nog in hun zonde zijn en in de duisternis wandelen zonder Christus, die kunnen niet wandelen in de dingen van God. Dus zij gedragen zich onbehoorlijk en onrechtvaardig. En Paulus geeft aan, hey, onrechtvaardigen, dat zijn mensen die dus nog in de duisternis zijn en die nog in hun zonde leven, die kunnen niet wandelen in de dingen van God. En zo gedragen jullie je nu. Hij tikt ze op hun vingers. Dat is wat hij hier doet. Dan zegt hij dan ook in de volgende tekst in 1 Korinthe 6 vers 9. Of weet u niet dat onrechtvaardigen het koninkrijk van God niet zullen beërven? Onrechtvaardigen die beërven het koninkrijk van God niet. Onrechtvaardigen kunnen Gods koninkrijk niet zien. Onrechtvaardigen kunnen Gods koninkrijk niet binnengaan. Onrechtvaardigen. Maar je bent niet onrechtvaardig. Hallo? Ik zeg, je bent niet onrechtvaardig. Dus om in het koninkrijk van God te kunnen komen, moet je rechtvaardig zijn met de rechtvaardiging die uit God is. En als jij zonder Christus bent, kun jij die nooit verkrijgen. Maar jij bent niet zonder Christus, halleluja. Je bent niet zonder Christus. Nou, Paulus gaat verder in vers 11, daar zegt hij in Korinthe 6 vers 11. Sommigen van u zijn dat wel geweest. Wat zijn we wel geweest? Onrechtvaardig, zondaars. Wij zijn dat wel geweest. Maar u bent schoongewassen. Maar u bent geheiligd. Maar u bent gerechtvaardigd. In de naam van de Heere Jezus en door de geest van onze God. Halleluja. He, dus hij zegt, jullie waren onrechtvaardig, maar nu zijn jullie schoongewassen door het bloed van koning Jezus. 1 Johannes 1 vers 7. Jullie zijn geheiligd door het bad van de wedergeboorte. Titus 3 vers 5. En jullie zijn gerechtvaardigd door genade uit geloof. Romeinen 3 vers 22 en 23. Wij zijn rechtvaardig door ons geloof. We worden niet rechtvaardig door onze prestaties. We worden niet rechtvaardig door het houden van de wet. We worden niet rechtvaardig door, omdat we vruchten dragen voor koning Jezus. Nee, we worden rechtvaardig omdat Jezus voor ons betaald heeft. Hij heeft het voor ons volbracht en hij heeft in zichzelf één nieuwe mens geschapen en wij worden door geloof in de genade van koning Jezus worden wij gerechtvaardigd voor God, de enige rechtvaardiging die ik nodig heb om te verschijnen voor de koning der koningen en de heren, mijn majesteit, halleluja. Die genade heeft mij gemaakt tot wat ik nu ben. Die genade heeft mij gerechtvaardigd. Ik ben nu rechtvaardigd. 2 Korinthe 5 vers 21 zegt dat hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden de gerechtigheid van God in Christus Jezus. Ik ben rechtvaardig in Christus Jezus en dat pakt helemaal niets en niemand mij nooit meer af. Nooit meer. Gods genadegaven en roeping zijn onberouwelijk. Halleluja. Halleluja. Lieve mensen, jij bent nu een rechtvaardig kind van God. En omdat je rechtvaardig bent, doe je die dingen niet meer die je voorheen deed. Je wandelt niet meer zo, je handelt niet meer zo. Want dat is niet meer wie jij bent. Dat is niet jouw nieuwe natuur in Christus Jezus. Als iemand in Christus Jezus is, hij een nieuwe schepping. Al het oude is voorbij gegaan, zie alles is nieuw geworden. Ja, dus Paulus waarschuwt ze daarvoor. Wandel niet meer zo, je bent niet meer zo. Je hoeft niet meer zo te wandelen. Ik meen dat in Romeinen 8 vers 12 staat dat wij aan het vlees niet meer verplicht zijn om naar het vlees te leven. Dus we hoeven er niet meer naar te leven. Dus hij tikt ze op de vingers. Hey, doe dat nou niet, man. Die dingen passen niet meer bij jou. Dat hoort bij die onrechtvaardigen. En die onrechtvaardigen die erven het koninkrijk van God niet. Maar jij bent niet onrechtvaardig, je bent rechtvaardig. Gedraag je dan ook zo. Dat is wat hij probeert over te brengen. En in de brief Galaten benadrukt hij in feite exact hetzelfde. Hij wil dat zij begrijpen dat ze elkaar moeten liefhebben als zichzelf. Hij wil dat ze dat gaan zien. Weet je, dus geen misgun, geen jaloezie, geen haat, geen nijd en geen bittere afgunst en dergelijke zaken. Ik ga even snel met je naar Efeze. Sorry, ik wil niet prediken. Ik ben les aan het geven. Ik besef het me. Maar in Efeze, maar dit is zo ongelooflijk mooi. Hij zegt, zo roep ik de gevangenen in de Heer u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. In alle nederigheid en zachtmoedigheid met geduld door elkaar in liefde te verdragen en u te beijveren om de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede. Eén lichaam, één geest zoals u geroepen bent tot één hoop van je roeping. Één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen die boven allen en door u allen en in u allen is. Weet je, laten we die band van de vrede bewaren. Stoppen mee om elkaar te behandelen zoals jullie elkaar behandelen. Stoppen met elkaar om te gaan zoals jullie met elkaar omgaan. We zijn één lichaam. Wandel de roeping waarmee je geroepen bent waardig uit. Dat is wat Paulus zegt. Geen afgunst, geen haat, geen nijd. Lieve mensen, wij moeten elkaar gaan zien naar de geest. Naar wie je bent in Christus. 2 Korinthe 5 en 16 hebben we het daarover. Lees het maar na. Maar wij zijn in de vrijheid gezet door Christus. En daarom moeten wij ons niet meer gedragen naar onze oude mens in de werken van het vlees. Want dat zou gewoon dom zijn als we dat zouden doen. Jij bent rechtvaardig, dus wandel dan ook rechtvaardig. He, dus wandel overeenkomstig wie je nu bent in Christus. Johannes de Doper zegt, weet je, brengt vruchten voort overeenkomstig je bekering. Weet je, en dat is gewoon normaal dat je dat doet. Want dat is als je echt bekeerd bent en opnieuw geboren bent, dan wil je dat ook. Dat wil je dat ook, dat is geen moeten, dat is gewoon willen. Mensen die leven zonder God, zonder de rechtvaardiging die in Christus is, kunnen het koninkrijk van God niet beërven. Wandel daarom naar de geest en je zult de werken van het vlees niet meer volbrengen. Galaten 5 vers 16. Er wordt niet gezegd dat wanneer jij die dingen doet als kind van God, je alsnog verloren gaat. Dat wordt hier niet gezegd. Het spreekt over mensen die zonder God op deze wijze leven. Die zonder God op deze wijze leven. Zij kunnen het koninkrijk van God niet beërven, omdat hun ongerechtigheid hun hiervan weerhoudt. Je kunt niet op basis van je eigen werken, prestaties en weet ik wat allemaal, rechtvaardig voor God verschijnen. Omdat je naast al die dingen ook nog al je andere onzin en troep hebt van je ellendige, zondige staat. Maar wanneer je eenmaal gerechtvaardigd bent in Christus Jezus, Ja, dan hoef je niet meer te wandelen overeenkomstig de dingen van deze wereld, van de geest van de ongehoorzaamheid die werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid. We hoeven niet meer overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht te wandelen. We kunnen nu gewoon wandelen overeenkomstig wie we nu zijn in Christus Jezus. Dat was een mond vol, maar je hebt hem alsnog kunnen volgen, hoop ik. Kijk, lieve mensen, veel voor gelovigen die in de werken van het vlees bewegen, omdat ze gewoon nog fouten maken, kunnen deze tekst van het niet beërven van het Koninkrijk van God interpreteren als dat zij niet de zegen van het Koninkrijk ervaren in hun leven op het moment dat zij in de benoemde werken van het vlees bewegen. Snap je dat? Dus je kunt, wanneer je in de werken van het vlees beweegt, denken dat kun jij niet de zegen ervaren die jij wel zou ervaren wanneer je wel wandelt in de geest. Wanneer je wel wandelt in de dingen van het Koninkrijk van God. Weet je, maar je moet niet denken dat jij dan niet het Koninkrijk van God beërft omdat jij nog fouten maakt of wat dan ook. Want dat is gewoon geen waarheid. Wij zijn nu rechtvaardig voor God en rechtvaardig betekent onschuldig. Jij bent onschuldig voor God. Ik ben onschuldig voor God. Dikaio. Dat is wat onschuldig betekent. Dikaio betekent rechtvaardig. Ja, dus we waren kataklima te veroordelen. Er was verdoemenis. Vanwege onze zonde natuur. Vanwege de zonde die we hadden begaan in ons leven. Vanwege onze gevallen natuur. En omdat we klima hadden gedaan, misdaad hadden gedaan, we hadden gezondigd, was de kataklima. Dat is de straf die volgt op klima. Maar in Christus Jezus zijn wij nu gerechtvaardigd en geheiligd door zijn bloed. En daarom zijn wij nu rechtvaardig verklaard, onschuldig verklaard, dikaio verklaard. Dus jij staat voor eens en voor altijd onschuldig voor het aangezicht van God, als had je nog nooit gezondigd. Jezus bracht namelijk eeuwige verlossing voor ons tot stand. Niet tijdelijke verlossing, niet voorwaardelijke verlossing, nee, eeuwige verlossing. En dat kunnen we lezen in Hebreeën 9 vers 12. Dus daar gaan we ook even naartoe. Hebreeën 9 vers 12. In Hebreeën 9 vers 12 staat. Ik hoop dat ik het allemaal ga redden met mijn tijd. Hebreeën 9 vers 12. Hij is niet door het bloed van bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed eens en voor altijd. Eens en voor altijd. Eens en voor altijd binnengegaan in het heiligdom. En heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht. Een eeuwige verlossing, niet een tijdelijke verlossing, maar een eeuwige verlossing. En Gods gaven en Gods roeping zijn onberouwelijk. Romeinen 11, 29. Als hij jou geroepen heeft, dan is dat eens en voor altijd. Zijn gaven en zijn roeping zijn onberouwelijk, lieve mensen. Hij heeft er geen spijt van. Het is niet zo dat God jou vandaag een nieuwe schepping maakt, je zonde natuur bij je wegneemt en dan zodra jij dan weer de fout ingaat, dat hij dan zegt van, hey, geef die smetteloze natuur maar weer terug en hier heb jij je oude zonde natuur weer terug. Nee, zijn gaven en zijn roeping zijn onberouwelijk. Net zo goed als dat jij niets kan doen om jezelf te rechtvaardigen voor God, zo kan jij ook niets doen om de rechtvaardigheid die jij hebt ontvangen door geloof uit genade weer te verliezen. Het is schriftuurlijk onmogelijk, lieve broeder of zuster. Jij was een zondaar met een zonde natuur en daardoor leefde jij in zonde. En er was niets wat jij kon doen om van die zonde natuur af te komen. En net zo goed kun jij nu als een wedergeboren rechtvaardige nieuwe schepping ook niets meer doen om ook nog van die nieuwe zondevrije natuur af te komen. Dat is de andere kant van de medaille. Gods gaven zijn onberouwelijk en hij kan gewoon niet liegen. Nou, je mag geloven wat je wil geloven, maar ik geloof dit. En ik heb gewoon mijn geloofzekerheid. Ik ben gewoon behouden. No matter what. Ja, ik geef mijn hele leven heb ik op het altaar gelegd. En ik ga 100% voor koning Jezus vol gas. Weet je, maar dat heeft niets te maken met mijn behouden. Ik ben al behouden, al zou ik de hele dag op de bank gaan liggen en Netflixen. Dan ben ik nog steeds behouden. En ja, we zijn geroepen om vruchten te dragen. Begrijp niet verkeerd. Die moet je ook dragen. Het is geweldig als je dat doet, want daarin wordt God verheerlijkt. Maar wel of geen vruchten dragen voegt niks toe aan de rechtvaardiging die je hebt ontvangen door genade uit geloof. Hallo? Probeer dat nou alsjeblieft te begrijpen. Gods gaven zijn onberouwelijk en hij kan gewoon niet liegen, lieve mensen. Die oude mens is mors dood. En ook al kun je soms nog fouten maken in een zonde leven. En ook al is zonde zeer slecht en schadelijk voor jou, God ziet jou voor altijd heilig, smetteloos en rechtvaardig. Voor altijd heilig, smetteloos en rechtvaardig. Voor altijd. Oké, Johan, ik kan je tot zover volgen. Maar hoe zit het dan met die volgende Bijbeltekst? In Hebreeën 6, vers 4 tot en met 6. Hoe zit het dan daarmee? Nou, laten we die eens gaan lezen. Daar staat, want het is onmogelijk om hen die eens verlicht zijn geweest, die de hemelse gaven geproefd hebben en deelgenoot zijn geworden van de Heilige Geest, en die het goede woord van God geproefd hebben en de krachten van de komende wereld, en die daarna afvallig worden weer opnieuw tot bekering te brengen, omdat zij voor zichzelf de Zoon van God opnieuw kruisigen en openlijk te schande maken. Dit wordt zo vaak gebruikt door mensen, en dan gaan mijn haren recht overeind staan, maar je moet het goed lezen. Deze tekst spreekt over een persoon die in de volheid van God gewandeld heeft. Dat is iemand die vol van de Heilige Geest is geweest. Die het boven natuurlijk heeft geproefd. Wonderen en tekenen. De doden opgewekt. De demonen uitgedreven. Zieken genezen. Hij is geworteld in het woord van God. Heeft kennis van het woord van God. Heeft een levende relatie. Een intimiteit met God. En is helemaal in die volheid. Dit spreekt over een volwassen christen. Over een christen die tot volwassenheid is gekomen. En het zegt dat het nagenoeg onmogelijk is dat iemand die zo ver is geweest, dat het onmogelijk is dat als zo iemand afvallig wordt, dat hij dan weer opnieuw tot bekering zou komen. Dat het onmogelijk is. Maar weet je, het is nagenoeg onmogelijk dat iemand die in die volheid en in die volwassenheid heeft gewandeld, die in die dingen heeft gewandeld, die gewandeld heeft, die verlicht is geweest, die de hemelse gaven geproefd heeft, die deelgenoot is geweest van de Heilige Geest, die het goede woord van God geproefd heeft en de krachten van de komende wereld. Voor zo iemand is het nagenoeg onmogelijk om Jezus te verwerpen. Dat hij Jezus ooit zou verwerpen. Onmogelijk. Als je van zijn goedheid en zijn genade en zijn liefde, dat is onmogelijk. Dat is gewoon onmogelijk. Het is gewoon onmogelijk. Het is gewoon niet realistisch. Het is niet realistisch. Maar stel dat zo iemand wel tot een punt komt in zijn leven om zijn geloof te verwerpen. Bijvoorbeeld, hij is iemand verloren en begrijpt niet waarom. Hij heeft ervoor geloofd en de genezing is niet gekomen of whatever. Wat de reden ook is. Stel dat iemand zo zwaar teleurgesteld is en zo boos is dat hij God verwerpt. Hè, dat hij zijn geloof zou verwerpen. Dan is dat een weloverwogen en zeer bewuste keuze om dat te doen. Het is niet zo dat Jezus hem dan niet meer aanvaardt. Want dat is niet wat er staat. Dat lezen we wel zo, maar dat is niet wat er staat. Het is niet zo dat Jezus hem dan niet meer aanvaardt. Als hij boos is geweest en weg is gelopen en heeft gezegd, laat maar zitten, ik hoef het niet meer en zoek het maar uit. Nee, er staat dat zo iemand niet meer valt te bekeren. Hij wil zelf niet meer. Als je zo ver bent gekomen dat jij hem, van wie je verlicht bent geweest, zijn gaaf hebt geproefd, de bovennatuurlijke dingen hebt meegemaakt, het goede woord van God hebt ontvangen en al die dingen, die volwassen christen. Als hij zo ver komt dat hij zich afwendt van zijn geloof en zijn geloof verwerpt, dan is dat een weloverwogen en zeer bewuste keuze. En hij valt dan niet meer te bekeren, want hij wil zelf niet meer. Hij heeft het zelf verworpen. Dat is wat er in die tekst staat. Dat is wat er in die tekst staat. En hetzelfde staat ook in Hebreeën 10 vers 29. Hoeveel te zwaarder straf, denkt u, zal hij waard geacht worden die de Zoon van God vertrapt heeft en het bloed van het verbond, waardoor hij geheiligd was, onrein geacht heeft en de geest van de genade gesmaad heeft. Iemand die dat doet, die zo ver afgezakt is, wat bijna nagenoeg onmogelijk is, maar iemand die zo ver afgezakt is, zeg maar, die valt niet meer te bekeren. Die valt gewoon niet meer te bekeren. Want je moet wel heel ver weg zijn. Wil je zo'n keuze maken nadat je zo ver bent gekomen met de Heer? Het is zeer, zeer, zeer onwaarschijnlijk. Die kans is zeer onwaarschijnlijk. Maar lieve mensen, lieve broeder of zuster, dit gaat niet over jou. Over iemand die een keer boos is op God. Die een keer teleurgesteld is. Iemand die een keer domme dingen zegt. Iemand die een keer vanuit pijn en emotie dingen roept en die eigenlijk niet meent. Of iemand die een keer afglijdt of een misstap begaat. Die in zonde is gevallen. Zo iemand is niet meteen zijn redding kwijt of daardoor afvallig. Weet je, dit is, ik bedoel, come on man, ik maak ook fouten. Ik doe echt niet alles perfect. Iemand die beweert dat hij alles perfect doet is gewoon een leugenaar. Weet je, en een leugen is ook een zonde, amen. Maar ik bedoel, ik maak ook fouten. Ik heb ook mijn strijd. Ik heb ook soms mijn mindere momenten. Mijn minder glorieuze momenten. Ik zit ook wel eens in mijn vlees. Met name in het verkeer. Weet je, ik bedoel, ik heb ook gewoon mijn dingen soms. Hey, maar weet je, mijn hart is dat ik God wil dienen. En dat ik volmaakt in zijn wil wandelen. Ik wil vruchten dragen. Ik wil verschil maken. Ik wil het licht zijn in de wereld. Maar dat ben ik niet altijd. Weet je, en toch houdt hij van mij. En toch ben ik zijn zoon. En toch raak ik mijn redding nooit meer kwijt, lieve mensen. Dit gaat over iemand die Jezus op een intieme wijze heeft leren kennen. Die zijn liefde, genade en goedheid heeft geproefd. En het is gewoon nagenoeg ondenkbaar dat hij zijn Heer en Verlosser dan ooit zelfbewust zou verwerpen. Het is onmogelijk. Sorry, ik kan er gewoon, dat,

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook Gods engelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot Hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt, de test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws. God is nog niet klaar met jouw verhaal. Komende zaterdag de herstelconferentie in Nijkerk. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs en gebed met ruimte voor Gods herstel in jouw leven. Ben jij erbij? Bestel je tickets op herstelteam.nl.

0: Dit is Faith Today, het geloofsopbouwende ochtendprogramma van Frontrunners op God Radio. Luister nu naar een nieuwe boodschap om je geloof te bouwen, je gedachten te vernieuwen en je dag te beginnen met Gods woord. Frontrunners Faith Today. Begin je dag met God. Welkom terug bij Faith Today van Frontrunners. Begin je dag met God.
1: Een van de dingen, dat vind ik mooi in het onderwijs van broeder Keith, is hij heeft soms ook van die one-liners en die blijven dan je leven lang bij. En een van de dingen waar ik hem ooit over hoorde preken, was dat hij zei, when do people need you? Wanneer hebben mensen je nodig? En zijn antwoord was, when they need you, als ze je nodig hebben. Ik heb daar zoveel van geleerd, want ik kwam heel vaak mensen tegen in mijn leven, hè, die hadden iets nodig, maar het kwam me helemaal niet goed uit. Herkenbaar. Of ze hebben financiën nodig of hulp nodig, maar je hebt geen tijd. Of je hebt de financiën niet, of je hebt het eigenlijk ergens anders voor nodig. Of we hebben een excuus. Maar wanneer hebben mensen je nodig? Als ze je nodig hebben. Niet als het jou goed uitkomt. Amen. En daarom is die vrucht van de geest zo krachtig. Want dan helpt de vrucht van de geest helpt je juist om het dan toch te doen. Om dan toch te wandelen in die goedheid. Om dan toch te wandelen in liefde. Om dan toch te wandelen in. Amen. Terwijl je vlees heeft dan allemaal hele goede redenen waarom het geen goed moment is. Waarom het geen goed idee is. Waarom het niet goed uitkomt. Ze gaan tegen elkaar in, zegt Paulus. Het vlees en de geest gaan tegen elkaar in. Nou, wanneer missen we het? Altijd als de duivel ons kan verleiden naar het gebied van gevoel, emotie en ratio. Als die ons daarin kan trekken, verliezen we. Amen. Als het de duivel lukt om je te trekken naar je gevoel of je emotie, dan is die aan de winnende hand. Dat geldt op ieder gebied. Het geldt voor als je in geloof staat voor genezing. Als die je naar je gevoel kan trekken. Dat je aan de winnende hand. Maar het geldt ook over de relaties die je hebt. Over hoe je met mensen omgaat. Hoe je omgaat met omstandigheden. Al kan die je trekken naar gevoel, emotie, ratio. Heel soms, gelukkig niet te vaak, prijs God. Dan moet ik ingrijpen. Of word ik erbij gevraagd bij conflicten die spelen in kerk of bedieningen. En als ik gevraagd word, zeg ik dat allereerst wat ik zeg, is ik wil van harte helpen, maar één ding ga ik niet doen. Want even, soms zeggen ze, moeten we de statuten opsturen? Ik zeg, nee, die hoef ik niet te zien. Ik heb andere statuten. Prijs de Heer. Amen. Als we moeten gaan stemmen, als we statuten moeten, dan is het een verliezende zaak. Hebben we al verloren. Amen. Maar wat zegt de Bijbel over hoe we ons moeten gedragen naar elkaar? En, want ik weet zeker dat conflict. Wat was conflict? Was van het vlees. Amen. Hebben we gelezen toch? De werken van het vlees. Dus hoe we hier terecht zijn gekomen, weet ik nog niet. Maar het was niet omdat iedereen werd geleid door de geest. Dat weten we zeker. Amen. Dus laten we daar eerst naar teruggaan. Omdat, nogmaals, als we in gaan zitten in ratio, in gevoel, in emotie. Gaan we niks bereiken? Missen we het? En wie de wind is de duivel. Dat is het gebied waar die ons wil hebben. Maar wij wandelen door de geest. Wij wandelen door de geest. He, dus in je ratio kan je helemaal gelijk hebben. Ook in omstandigheden. Dat je geen vrede hebt. Dat je geen blijdschap hebt. Dat je geen liefde hebt. Dat je geen geduld hebt. Dat je geen goed. Maar we wandelen niet door ratio. In je emotie kan je helemaal gelijk hebben. Maar we wandelen niet door emotie. Prijs God dat we niet wandelen door gevoel. Wij wandelen door de geest. Galaten 5 vers 16. Wandel door de geest. En vers 25. Als wij door de geest leven, laat dan ook door de geest wandelen. Amen. Nou, dat wandelen door de geest is hetzelfde. En dan kom ik op bij het volgende punt. Is hetzelfde als wandelen in geloof. Want de geest is een geest van geloof. De Bijbel zegt, wij hebben nu dezelfde geest van het geloof. En de Bijbel zegt, wij wandelen door de geest. En de Bijbel zegt, wij wandelen door geloof. 2 Korinthe 5 vers 7. Wij wandelen niet door aanschouwen, wij wandelen door geloof. Dus de vrucht van de geest is geen gevoel. En bijbelschool waar voor de grappen gezegd, hè? Gevoel hou je smoel. Dat is niet helemaal een grap, maar dat zeggen we tegen studenten, zodat we het heel vaak kunnen zeggen. Gevoel hou je smoel. Want we wandelen door geloof. We wandelen door geloof. En wandelen door de geest en wandelen door geloof is hetzelfde. Dus de vrucht van de geest stap je in door geloof. Dus daarom zeg ik, de wandelen in de vrucht van de geest is niet een... is niet een ondiep thema, is niet iets makkelijks. Het is een geloofsthema. Vaak als wij het hebben over geloof, denken we aan doden opwekken, zieken genezen. Ja, het heeft allemaal met geloof te maken. Maar dit is net zo goed geloof. Wandelen in liefde is wandelen in geloof. Wandelen in vreugde is wandelen in geloof. Wandelen in vrede is wandelen in geloof. Sterker nog, door geloof wandel je daarin. Wat is geloof? De Bijbel vertelt ons wat geloof is. Het geloof nu is de zekerheid van de dingen die we hopen. En het bewijs van wat we niet zien. Maar je doet het door geloof. Amen. Dus de vrucht van de geest stap je in door geloof. Dat vind ik zo mooi in Lucas 17. Waar de discipelen beginnen over... Nee, Jezus die had iets gezegd over zondigen. En dan zegt Jezus, als uw broeder tegen u zondigt, bestraf hem. En als hij tot één keer komt, vergeef hem. Als hij 7 maal per dag zondigt en 7 maal per dag naar u terugkomt... en zegt, Heer, ik heb berouw, dan zult u hem vergeven. Toen dachten de discipelen, dat is wel heel heftig. Dan kunnen we hem niet de kerk uitzetten. Dat kan, als u zich niet zou bekeren. Maar nu die zich bekeert, hebben we maar 1 optie. En dat is vergeven. Hoe vaak... 7 maal 70. En de apostelen zeiden, geef ons meer geloof. Lucas 17 vers 5. Ze vroegen niet om meer geloof toen Jezus zei, ga zieken genezen. Ga demonen uitdrijven, ga doden opwekken. Ze vroegen om meer geloof toen Jezus het had over goedheid. Over vriendelijkheid. Over liefde. Jezus zet die thema's zo radicaal neer. Goed doen voor je vijanden. Mensen vergeven. Dat er maar 1 manier is om daarin te wandelen. En dat is door geloof. Door geloof kies jij ervoor om mensen te vergeven. Dat is geen gevoel. Gevoel hou je smoel. Dat doen we door geloof. Dus dit soort dingen hebben te maken met geloof. Omdat wanneer je te maken hebt met een situatie, ga je niet kijken hoe voel ik me. De Bijbel zegt, ik heb het. Toch? De Bijbel zegt, ik kan het. Dus in geloof ga ik het gewoon doen. Ook al gaat het tegen mijn gevoel in. Dan ga ik het gewoon in geloof doen. En raad eens, weet je wat verandert? Je gevoel gaat veranderen. Amen. Je gevoel volgt. Je gevoel volgt. Dus daarom zijn mannen of vrouwen van geloof... zijn altijd mannen of vrouwen ook van de geest. Een vrucht van de geest. Denk na aan die mensen in Hebreeën hoofdstuk 11. Noach. Een van de dingen die Noach had, dat was al een hele hoop geduld. Amen. 180 jaar lang bouwde hij aan een ark. Zonder dat het geregend had. Nog nooit geregend. Hij zei, op een dag gaat het regenen. Iedereen zei, op een dag gaat het wat? De hele aarde was verdorven, maar Mozes, of Noach was een man van goedheid. Hij was een man van genade, had genade gevonden in de ogen van God. David, allemaal geloofsmannen, nederigheid, trouw, zachtmoedigheid. Daniel, Mozes, de meest zachtmoedige man op aarde. Nou, de meeste van ons die hadden de Israëlieten al... Weet je wat, ga maar die kant op. Nee, je moet niet met de wolk mee, je moet van de wolk af, zegt de Heer. Ja, die kant, nog iets verder, ja. Maar Mozes, die had een karaktertraining gehad. In zachtmoedigheid. Want hij had 40 jaar lang door de, hij had al 40 jaar door de woestijn gelopen. Met schapen. Dus hij had al 40 jaar lang gemekken gehoord. Had de Heer hem al voorbereid. Zodat hij dat nog een keer 40 jaar mocht doen. Maar dan met gemekken van de Israëlieten. Mozes nu was de meest zachtmoedige man op aarde. Hij was een man van geloof. Dus geloof en de geest en de vrucht van de geest gaan helemaal samen. Door geloof wandel ik in liefde. Romeinen 5 vers 5 zegt: de liefde van God is uitgestort in onze harten door de Heilige Geest. Dus in geloof kan jij zeggen: ik heb de liefde van God in me. Naar mensen die je pijn hebben aangedaan, naar mensen die je verkeerd hebben gedaan, mensen die onterecht zeggen: ik heb de liefde van God in me. Ik wandel niet in bitterheid. Ik wandel niet in onvergevingsgezindheid. Nee, ik heb de liefde van God in me. Ik heb de liefde van God in me. Door geloof wandel je in blijdschap. Door geloof verheug je. Door geloof heb je vrede. Door geloof wandel je in geduld. Door geloof wandel je in vriendelijkheid. In goedheid. Zelfs door geloof wandel je in de vrucht van geloof. Gaan we het ook over hebben wat dat is. Door geloof wandel je in zachtmoedigheid. Door geloof in zelfbeheersing. Dus je wandelt door geloof in de vrucht van de Heilige Geest. Sterker nog, we hebben ook geloof ontvangen. Waarom is geloofsonderwijs zo belangrijk? Het gaat niet alleen om zieken genezen. Het gaat niet alleen om wonderen. Het gaat om de vrucht van de geest. Als mensen geen geloof hebben, hoe ga je dan ooit wandelen in bovennatuurlijke liefde? Je gaat het niet doen op basis van je gevoel. Amen. Dus sterker nog, je zou zelfs kunnen zeggen: christenen met een gebrek aan liefde hebben een gebrek aan geloof. Want het begint met geloven wat de Bijbel zegt. Namelijk dat de vrucht van de geest is liefde. Dat heb jij al. De liefde van God is uitgestort in je hart. Dus nu moet je erin gaan wandelen door geloof en door de geest. Als mensen dat niet doen, zit er ergens gebrek aan geloof achter. Een gebrek aan blijdschap, vreugde, is een gebrek aan geloof. Want als je in geloof zou wandelen, zou je blij zijn. Amen. Maar als jij wandelt naar je gevoel, ben je niet blij. Amen. Dus geloofsonderwijs gaat zoveel dieper. Mensen hebben geloofsonderwijs nodig om te wandelen in de vrucht van de geest. Gebrek aan goedheid, het is ongeloof. Het heeft allemaal te maken met geloof. Amen. Zo belangrijk om te beseffen. Door geloof stap je, wandel je, leef je in de vrucht van de geest. En het mooie is, dat is ook het volgende punt. Uiteindelijk die vrucht groeit. Het verandert jouw karakter, waardoor het normaal wordt. Waardoor het een levensstijl wordt. Waardoor het veel makkelijker wordt. Waar het automatisme wordt om te wandelen in vreugde. Om te wandelen in vrede. Om te wandelen in geduld. Dat steeds meer en meer je leven beïnvloedt. Maar het begint met wandelen in geloof. Nou, het is ook de vrucht van de geest. Dus nogmaals, het moet groeien. Het moet groeien. En je moet het voeden. Even terug naar het voorbeeld van de moestuin. Geeft heel veel goede voorbeelden. Maar een van de dingen van Femke, die was bezig met een moestuin, is dat ze allerlei soorten grond of zo ging mixen, zodat je de beste grond hebt. En plantjes moeten zon hebben, ze moeten water hebben. Je moet die plantjes voeden, anders gebeurt er niks. Nou, de vrucht van de geest kiezen wij voor om dat te voeden. Wij kiezen ervoor, hoe meer bijvoorbeeld tijd met God je doorbrengt, wordt de vrucht van de geest gevoed. Als jij de Bijbel leest en je laat Gods woord tot je spreken, wordt de vrucht van de geest wordt gevoed. Wij kiezen ervoor om dat te voeden. En hoe meer we ons geestelijk voeden, hoe meer we die vrucht van die geest voeden. Dus er zijn omstandigheden waardoor vrucht beter groeit. Galaten hoofdstuk 6, vers 7 en 8.

Dan lezen we het volgende. Dat gaat hierover. Dwaal niet. Dwaal niet. God laat niet met zich spotten. Dit is zo ontzettend.

het eeuwige leven oogsten. Zie je dat er twee akkers zijn waarop jij kan zaaien? Je kan in je vlees zaaien. En dan ga je ook uit je vlees ga je oogsten. Waarom? Je kan niet oogsten waar je niet gezaaid hebt. Amen. Dat is heel logisch. Als je een boerderij hebt, je kan niet oogsten waar je niet gezaaid hebt. Je kan niet zeggen, nou, ik ga even naar het park. Even naar de eendjesvijver. Dat is een grasveldje. Ga ik even de oogst binnenhalen. Wat heb je daar gezaaid dan? Nee, niks. Je kan niet oogsten waar je niet gezaaid hebt. Zo werkt het ook met de vrucht van de geest. Het komt niet automatisch. Je moet zaaien op dat gebied, op die akker. En hoe meer ruimte je daaraan geeft, hoe meer je daarvan gaat oogsten. Dus jij kiest waar je zaait en jij kiest ook waar je oogst. Daarom zeg ik vaak, toen ik jeugdleider was en dat je jongeren die worstelden met zonde, bijvoorbeeld met pornografie. En het allereerste wat ik altijd vroeg is, hoe is je tijd met God? En het antwoord was bijna altijd hetzelfde, ja niet of nauwelijks. Ik zei, nou dan gaan we daaraan werken. Ja nee, daar kom ik niet voor. Nee, maar wat we zien is een oogst. Maar als we iets anders willen oogsten, moeten we iets anders gaan zaaien. Ik kan niet de oogst veranderen, die is er al. Wat we wel kunnen veranderen, is wat we vanaf nu af gaan zaaien. Amen. Heel vaak kijken mensen naar de oppervlakte. Ze kijken naar de oogst. Maar de vraag is, wat is er gezaaid? Daarom, alles is een zaad of een oogst. Amen. Dus we gaan eerst eens zaaien op een andere akker. We gaan in de geest zaaien. We gaan helpen dat je een krachtige tijd met God hebt. We gaan dat voeden. En dan durf ik te wedden dat er vroeg of laat komt er andere vrucht in je leven. Maar je kan niet alleen naar de vrucht kijken en zeggen, nee, haal die vrucht maar weg. Maar als we hetzelfde blijven zaaien, gaan we hetzelfde oogsten. Dus vrucht moet groeien. De vrucht van de geest groeit en het vermeerdert. Het vermeerdert. Het wordt steeds sterker in je leven. Heb dus ook genade met jezelf. Als je net wedergeboren bent, je bent net met deze dingen bezig, geef het ook tijd om te groeien. Amen. Geef het tijd om te groeien. Dat is een kenmerk van vrucht. Het moet groeien. Het moet groeien. En dan wordt het vanzelf wordt het onderdeel van je levenswandel. En dan het laatste punt even over de fundamenten. En ik denk dat we daarna alleen even gaan inzoomen op liefde. Heeft hiermee te maken. Je hartstochten en natuurlijke verlangens moet je bewust kruisigen. We gaan nog een keer even lezen in Galaten hoofdstuk 5. Vanaf vers 16. Nu gaan we even vooral letten op wat Paulus zegt over dingen die we actief moeten kruisigen of doden. Daar lezen we het volgende. Maar ik zeg, wandel door de geest en u zult de begeerte van het vlees niet volbrengen. Want het vlees begeert tegen de geest in en de geest tegen het vlees in. En die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. Als u echter door de geest geleid wordt, bent u niet onder de wet. Het is bekend wat de werken van het vlees zijn. Noemt die hele heftige dingen op. Maar ook dingen waar we soms goed proberen te praten. Begint met hele heftige dingen, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij. Allemaal hele heftige dingen. Maar dan noemt hij vijandschappen. Mensen die vijandschappen hebben. Ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, oneenigheid, afwijking in de jaloersheid. Even tot zover. Gaan we zo meteen verder lezen. Maar veel van deze dingen worden soms goed gepraat. Denk aan ruzies. Mensen vinden het normaal dat er ruzies zijn. In sommige kerken hebben allerlei soorten mensen ruzies onderling. Nee, die kan je niet bij die in team zetten. Die hebben ruzie. Oh, nee, ik kan ook niet in dat team. Daar hebben ze ook ruzie. De gemeentevergadering ging niet goed. Er was ruzie. Oké. Staat niet in het rijtje vrucht van de geest. De vrucht van de geest is geen ruzie.

kunst. Zijn Nederlandse christenen soms expert in? Stond al in de 10 geboden, want dan denk ik, u zult niet begeren wat van een ander is. Amen. Als ik die positie zou hebben dan. Ja, maar die heb je niet. En dat is begeren wat van een ander is, wat je nu doet. En je bent afgunstig. Je gunt het die persoon niet. Dat moeten we niet goed praten. Dat is van het vlees. Amen. Wat zou de geest zeggen? Wat geweldig dat die persoon die positie heeft. Amen. Die is blij, die wandelt in goedheid. Die wandelt in liefde. Liefde is blij voor de ander. Afgunst misgunt het de ander. Volgens mij had Femke het hier gezegd, het verschil tussen jaloezie en afgunst. He, jaloezie is dat je het een ander niet gunt, of eigenlijk dat je jaloers bent dat jij het wil hebben. En afgunst is dat je iets anders misgunt. Dus je vindt het niet echt dat jij het niet hebt, maar je wil in ieder geval dat zij het niet hebben. Er is heel veel afgunst. Er is heel veel afgunst. Ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, jezelf centraal stellen. Egoïsme. En dan zeg ik, wanneer hebben mensen je nodig? Niet als het er goed uitkomt, dat is egoïsme. Als ze je nodig hebben. Oneenigheid. Lijkt nog iets kleiners dan ruzie. Nee, we hebben geen ruzie, het is gewoon oneenigheid. Oké, is nog steeds niet goed. Nog steeds het verkeerde rijtje. Oneenigheid. Afwijkingen in de leer. Jaloezie. En dan gaat hij verder. Moord, dronkenschap, zwelgpartijen en dergelijke. Wat ik u voor zeg, zoals ik eerder heb gezegd, wie zulke dingen doen, het koninkrijk van God niet zullen beërven. De vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet. Maar wie van Christus zijn? Zijn er hier mensen die van Christus zijn? Wat hebben die mensen gedaan? Die hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd.

0: Johannes 1, vers 8 zegt dat je een medearbeider wordt van de waarheid als je partner wordt van de bediening. Dat is geweldig nieuws, want dat betekent dat jij door jouw maandelijkse bijdrage hebt meegewerkt aan het bereiken van miljoenen mensen via ons onderwijs. En dat mensen gered, genezen, bevrijd, veranderd en vervuld worden met de Heilige Geest. Bovendien help je door jouw partnerschap mee aan de honderdduizenden gratis boeken die we weggeven en de duizenden mensen die we trainen in onze Bijbelscholen. Al die vrucht en al het resultaat wordt ook de vrucht op jouw leven als je partner bent van Frontrunners. Dat is de kracht van partnerschap. Wil jij ons helpen om nog meer mensen te bereiken? En wil je deel hebben aan de vrucht? Word dan partner en vul je maandelijkse gift in via frontrunners.nl. God geneest altijd. Deze opmerking roept veel vragen en reacties op. En daarom heb ik, Tom de Wal van Frontrunners, een boek geschreven over wat Gods woord echt zegt over genezing. En geef ik antwoord op de 35 meest gestelde vragen. Bestel het nu helemaal gratis op frontrunners.nl.
1: Wil jij groeien in genezing, bevrijding, wandelen in je roeping, functioneren in de gaven van de geest, Gods stem verstaan en nog meer belangrijke Bijbelse thema's? Ga dan naar bijbelschool.tv en volg onze part-time Bijbelschool via videoonderwijs. Door het onderwijs word je toegerust om op je bestemming te komen en komt je hele geestelijke leven tot bloei. Maak nu je gratis account aan via bijbelschool.tv.
2: Luister nu verder naar Faith Today van Frontrunners op God Radio. Begin je dag met God.
3: Kruisigen is iets actiefs. Wat jij moet doen. Amen. Dood de daden van uw vlees, zegt de Bijbel. Nou, de kruisdood was een verschrikkelijke dood, omdat het geen hele snelle dood was. Kruisdood was iets anders dan onthoofden. Onthoofden was tjak en klaar. De kruisdood is een uitputtingsdood. Daarom was het zo bijzonder dat Jezus zo snel stierf. Omdat het normaal een urenlange uitputtingsslag was. Waar mensen eigenlijk bijna gewoon door vermoeidheid stierven. Van pijn en vermoeidheid en verstikking. Dat ze zichzelf niet meer overeind konden houden door alle pijn. En dan stikten ze en dan stierven ze. Nou, daar zit iets in met de werken van het vlees. Is een soort, die moet je kruisigen. Dat is een soort uitputtingsslag. Je moet er actief tegen optreden. Je kan het niet meteen doodschieten. Niet zo, poem, zo, dat is het niet meer. Was het maar zo'n feest. Nee, het is soms iets langer proces. Het is een uitputtingsdood. En dus sommige dingen moeten afsterven en dat duurt soms een tijd. We kunnen vanuit ons vlees met andere dingen worstelen. Sommige mensen die hebben moeite met jaloezie of afgunst. Die merken in hun hart van, wacht, ik misgun iemand iets. Of ik ben jaloers, ik zou dat ook willen hebben. Nou, wat moet je daarmee doen? Dat moet sterven. En dat was een oude prediker die zei altijd tegen mensen, jij moet dood. Dat is een positieve boodschap. Maar er zijn dingen in jouw leven die moeten dood. Niet dat mag er zijn, geef er maar ruimte aan. Nee, dat moet dood. Een hele andere boodschap. Niet dat moet er zijn, dat moet dood. Mooie titel van mijn boek, dat moet dood. Nou, als je dat merkt, jaloezie, stel je voor naar iemand in je omgeving, ben je jaloers. Jij zou willen hebben wat zij hebben. Of het een relationeel iets is, of het een financieel iets is, of het een positie is, of het een geestelijke gave is. Of je hebt afgunst, je misgunt hun dat. Dan moet je dat ten eerste, wat je niet moet gaan doen, is dat ruimte geven. Is daarop gaan mediteren. Jezelf verantwoorden waarom jij dat vindt en waarom je nog vindt dat je gelijk hebt ook. Zij verdienen dat helemaal niet. Ze hebben dat ook helemaal niet goed. Dan ben je het ruimte aan het geven. Dat is niet kruisigen. Dat is ruimte geven. Dat is het voeden. Dat is het dikker maken. Dat is het verantwoorden. Nee, je gaat Zodra je dat dan, moet je eerlijk worden. Zodra je dat merkt in je hart, zeg je, wacht. Dit is van het vlees. Dit moet dood. Hier moet ik mee stoppen. En dan zeg je op dat moment, ik bekeer me hiervan. Ik bekeer me hiervan. Sterker nog, nu ga ik wandelen in de geest. En nu ga je wandelen in goedheid en liefde. En nu ga je naar die persoon toe en zeg je, joh, wat fijn dat jij dit of dat hebt of kan. Weet je, als je afgunst hebt naar iemand, stel je voor je hebt afgunst omdat, weet ik, ik noem even een voorbeeld. Iemand heeft, noem eens een voorbeeld. Iemand heeft iets wat jij wil hebben. Een mooie auto, goed voorbeeld. He, dus er is een broer of een zuster in de kerk die heeft een mooie auto. En jij merkt dat steekt jou. Weet je wat je dan gaat doen? Dan ga je heel actief je vlees kruisigen. En dan zeg je tegen je, dan zeg je, want daar wil je vlees niet. Dan zeg je, ik ga naar die persoon toe. En dan zeg je, joh, ik vind het zo tof dat jij zo'n mooie auto hebt. Ik heb het op mijn hart om jou een hele mooie poetsbeurt te geven voor je auto. Hier heb je €200. Kan je een plek vinden die jouw auto gewoon heet, wat die nog mooier glimt. Nou, jouw vlees wil dat niet. Maar gaat heel snel dood op die manier. Want dan denk je, vlees, dat gaan we niet nog een keer doen. Of je bent afgunstig, weet ik veel. Stel je voor, je wil in het worship team zitten. Maar iemand anders zit erin, op die positie. Dan ga je niet kwaad spreken over die persoon. In de hoop dat die persoon eraf gehaald wordt. Nee, dan ga je die persoon juist bemoedigen. En aanmoedigen. Jij bent de persoon op die plek. Je gaat je vlees kruisigen. Je gaat je vlees kruisigen. En als iemand tegen je zegt, vind jij ook niet dat jij worship zou moeten doen? Dan zeg je niet, ja, ik vind eigenlijk wel. Dan zeg je, die persoon is veel beter. Die hoort daar te staan. Nou, dan gaat je vlees heel snel dood. Amen. Maar soms zijn er dingen die je heel bewust moet doen om je vlees te kruisigen. Amen. Om dat niet te voeden, maar het tegenovergestelde te doen. Dus stel je voor, dat is misschien een voorbeeld voor de vrouwen. Maar je bent jaloers omdat de andere vrouw een bepaalde tas heeft. Zie je die schraak, hè? Horen jullie dat? Dat was een woord van kennis, stiekem. Ja. Of ze heeft bepaalde schoenen. Dan ga je niet zeggen, joh, kijk die nou, dat staat daar helemaal niet. Met die veel te grote tenen in die schoenen. Het ziet er toch niet uit. Weet je wie die schoenen mooi zouden staan? Nee, dan koop je nog een tweede paar voor ze. In een ander kleurtje. Niet in een andere maat, hè? In een ander kleurtje. Maar het is heel goed om dingen actief te doen als je merkt dat je worstelt ergens mee. Om het te kruisigen, om het te doden. Nou, niet volgende week allemaal schoenen aan elkaar geven, hè? Want dan weten we precies wat hier speelde. En sommige mensen hebben last van bijvoorbeeld woede, van ruzie. Nou, allemaal dat soort dingen. Je kan het tegenovergestelde gaan doen. Om op die manier actief je vlees te kruisigen. En dat is precies wat de Bijbel zegt. In Efeze zegt Paulus, laat wie gestolen heeft. Zegt hij niet alleen niet meer stelen, zegt hij ook, dat is belangrijk. Zegt hij, nee, laat hem geld verdienen, gewoon door eerlijk te werken. En het daarna weggeven. In andere woorden, gaat het tegenovergestelde doen. Laat er geen vuile taal over uw lippen komen. Maar ga mensen bemoedigen in plaats van. Dus Paulus moedigt heel vaak mensen aan. Omdat de Bijbel zegt, overwin het kwade met het goede. Overwin het kwade met het goede. Een van die dingen wat ik ook wel zei, bijvoorbeeld in het voorbeeld van jeugdleider. Zeiden jongeren, nee, ik wil geen pornografie meer kijken. En er was heel duidelijk, nee, dat willen ze niet meer. Ik zei, maar wat wil je wel? Wat wil je wel? Soms kunnen mensen een hele grote nee hebben, maar je kan beter een hele grote ja hebben. Dat is een veel sterkere kracht. Wat wil je wel? Nee, ik wil niet langer stelen. Ik ga geld verdienen en het weggeven. Ik wil niet langer jaloers zijn, afgunstig zijn. Ik word gunnend en vrijgevig. Ik ga complimenten geven. Ik ga positief spreken. Ik ga niet langer roddelen. Ik ga mensen bemoedigen. En dan ga je daar heel actief tegenin. En wat gebeurt er dan? Jouw vlees gaat heel hard dood. En die vrucht van de geest, die wordt gevoed. Amen. En die krijgt ruimte. In plaats van ruzies, word je een vredestichter. Jezus zei, zalig zijn de vredestichters. Heel soms komen er op YouTube van die stukjes langs van het familiediner. Wie kent dat? Het is toch fascinerend waar mensen ruzie over hebben, hè? Laatst zag ik een familie die had elkaar al 15 jaar niet meer gesproken. En het ging over een snackbar. Dat die persoon een frietje had gehaald bij een andere snackbar. En niet maar de snackbar waar die andere graag heen wilde dat hij heen ging om frietjes te halen. En sommigen hebben gewoon 10 jaar lang ruzie over frietjes. En over een snackbar. Wie ziet dat soort stukjes wel eens? En het is ook maar zelden zo dat je denkt van nou, dit is echt een hele goede reden. Toch? Het is vaak niet zo, ik ben 20 jaar lang misbruikt. Nee, hij vergat me te groeten op de verjaardag. En soms is het ook zo, hebben mensen al 20 jaar ruzie en dan vraagt hij wat is er aan de hand? En dan weet niemand het meer. Heb je die ook wel eens gezien? Ja, wat is er dan precies gezegd? Ja, dat is ook zo lang geleden. Hè? Wat is er dan precies gedaan? Ja, dat weten we niet meer, maar we hebben wel ruzie. En wat frappant is, wat je dus altijd ziet, is hoe moeilijk mensen het vinden. Zachtmoedigheid. Nederigheid. Nederigheid. Is het 20 jaar waard om ruzie te maken over frietjes? Dat is nog geen 2 seconden waard. Amen. Maar dit soort gedrag komt ook voor onder christenen. Ik sprak een keer in een kerk en iemand kwam naar voren voor gebed. Wil je voor me bidden? Het ging helemaal niet goed. Stress aanvallen, paniek aanvallen. En wil je met me in geloof staan? En wat was er aan de hand? Die beste man had al 20 jaar lang ruzie en een rechtszaak met zijn buurman. Over 60 centimeter stoep. Waarvan hij geloofde dat het van hem was. Ik had gewoon de rijdende rechter er zo bij kunnen halen. Ik weet ook niet hoe ze allemaal heten, maar met zo'n meetlat. En nu was er een rechtszaak en de buurman was zo boos. En zijn vrouw leed er zo onder, want die durfde niet alleen naar buiten. Want dan werd de buurman boos. Je laat 20 jaar lang van je leven verpesten door een stomme stoep. Weet je wat ik gezegd? Ik zeg, ik ga helemaal niet bidden. Hoezo niet? Ik zeg, weet je wat je moet doen? Je moet nederig worden. Je moet aanbellen bij je buurman en zeggen, meneer, als die stoep voor u zo belangrijk is, gaan we even naar het kadaster. Hier heeft u 60 centimeter stoep. Is iedereen blij? Je vrouw is zo blij, de buurman is blij, jij bent blij. Maar nu zit je 20 jaar lang in ellende, omdat er geen zachtmoedigheid is, er is geen liefde, er is helemaal niks, alleen maar ellende. En mensen zitten in ellende omdat ze niet wandelen in de vrucht van de geest. Wees een vredestichter. Zalig zijn de vredestichters. Als mensen ruzie hebben, ook een van de dingen die je gewoon kan doen, is naar mensen toe gaan. En zeker als het is in de kerk en dat soort dingen, maar ook in familie. Van, we willen geen ruzie, we willen gewoon goed met elkaar omgaan. Wat kunnen wij anders doen? Mijn punt was, dat zie je nooit bij dat familiediner.
4: Ja, als hij sorry zegt.
3: Als ik dit dan gedaan heb, en zo is het bij jou binnengekomen, dan... Wat is er moeilijk om te zeggen, weet je, dit was verkeerd, dit was niet mijn bedoeling. Het spijt me, sorry. Wat kan ik doen om het goed te maken? Zalig zijn de vredestichters. Amen. Nou, daarom zeg ik, ook in de kerk zijn er bij mensen ruzie. Vijandschappen. In christelijke gezinnen, familie speelt dit ook. Maar dat is niet de vrucht van de geest. Onder bedieningen en kerken speelt dit. waar kampvorming is. Oh, als je bij die hoort, ben je tegen die. En als je met die associeert, dan komt die niet. En, ja, dat speelt. Volop. Nee, die hebben ruzie met die. Want daar is 20 jaar geleden dit gebeurd. Oké. Eén ding is duidelijk. We zitten niet in de vrucht van de geest. Amen. Hoe zit het met vergeven? Loslaten? Nederigheid? De weg van het minste gaan? Amen. Vrucht van de geest. Dat vraagt geloof. Maar ik geloof wel dat dat is wat Jezus van ons vraagt. Amen. Hij komt terug voor een bruid zonder smet of rimpel. Amen. Uiteindelijk moet je ergens van binnen gaan voelen. Dit klopt niet. Maar weet je bij hoeveel kerken, je kan het vragen. Weet je, ook, er zijn heel veel mensen die bij frontrunners werken. Het is niet zo bij ons op kantoor. Oh nee, je mag niet met die bediening samen iets van, want die hebben we ruzie. Ruzie? Maar in heel veel kerken is dat zo. Soms moet je proberen een campagne te organiseren in een kerk of in een stad en de kerken bij elkaar te krijgen. Nee, die en die kerk hebben ruzie. Die en die zitten al 40 jaar lang in de splitsing. Die en die hebben ruzie. Alles en iedereen heeft ruzie. Misschien is het tijd om het op te lossen. Amen. En weet je wat je dan moet doen? Je vlees kruisigen. Als je jaloers bent, ook om de voorgangers speelt dit. Die hebben een grotere kerk. Prijs God, geef ze een gift zodat ze een gebouw uit kunnen breiden. Zodat ze nog grotere kerk kunnen bouwen. Moet je opletten hoe snel het weggaat. Amen. Geen jaloezie, geen afgunst. Kruisigen, kruisigen. Weet je, dit is het ding. Wat je voedt, wordt sterker. Wat voed je, wat honger je uit? Op welke akker ben je aan het zaaien? Amen. De vrucht van de geest. Nou, ik ga niet meer individueel behandelen. Maar wat we volgende keer gaan doen, als we terug zijn uit Canada, gaan we het hebben over die vruchten van de geest. Gaan we er iets dieper op in. Liefde, vreugde, vrede, geduld, goedheid, vriendelijkheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. En wat ik wil doen, ik wil ook nog een avond, of die avond, qua tijd, denk ik niet of we dat gaan redden. Maar een andere avond. Een avond. Over de vrucht van de geest. Hoe bouw je een cultuur van de vrucht van de geest bijvoorbeeld in je huwelijk? Of in je gezin? Met je kinderen, in je kerk, in je bediening. Ik wil het ook hebben over vrucht van de geest als wapen in geestelijke strijd. Want ik denk dat er heel wat aspecten zijn van de vrucht van de geest die God ons heeft gegeven, die we niet altijd nog optimaal gebruiken. Amen. Amen.
2: Bedankt voor het luisteren naar een nieuwe uitzending van Faith Today. Luister de rest van deze boodschap via het YouTube-kanaal van Frontrunners Ministries. Begin je dag met God.
5: Het is beter om te geven dan om te ontvangen. Dat is wat Jezus zei. Dat klinkt misschien raar, maar Gods woord belooft allerlei zegeningen aan gevers. Ontdek de kracht van vrijgevigheid en hoe jij Gods koninkrijk kunt bouwen en ook zelf hierdoor gezegend wordt in het gratis boekje Leven door Geven. Bestel Leven door Geven nu gratis op frontrunners.nl.
1: Heb jij een verlangen om geestelijk te groeien en verlang je naar krachtig, geloofsopbouwend en inspirerend onderwijs? Bestel dan de gratis boeken van Tom de Wal van Frontrunners. Tom heeft meer dan 10 boeken geschreven over thema's als goddelijke genezing, je identiteit in Christus, krachtig gebed, bescherming tegen de duivel, de kracht van tongentaal, de waterdoop en nog veel meer. Bestel al deze boeken nu gratis in de webshop van Frontrunners voor jezelf en als cadeau voor anderen op frontrunners.nl.
6: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël via mazzeltovreizen.nl.
7: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
8: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. charisbiblecollege.nl.
9: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
10: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
11: What did you mean about going to Lazarus? I said what I said.
10: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
12: Lord, why did you come?
11: Take away the storm. What is he doing?
10: Download nu de gratis app en start met kijken.
2: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio. Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding, waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws. God is nog niet klaar met jouw verhaal. Komende zaterdag de herstelconferentie in Nijkerk. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs en gebed met ruimte voor Gods herstel in jouw leven. Ben jij erbij? Bestel je tickets op herstelteam.nl.

0: U luistert naar Dagelijks Brood. Dagelijks voedsel voor uw geest.
1: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van ieder woord dat komt uit de mond van de levende God. Hallo, mijn naam is Moses Muze en welkom naar Dagelijks Brood. Dat is dagelijks voedsel voor uw geest. En we zijn bezig met het boek van Colossenzen. We zijn nu inmiddels bij Colossenzen 3 gekomen. Gisteren zijn we begonnen met hoofdstuk 3. Als je nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet op de aarde zijn, want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden, die ons leven is, dan zult u ook met hem geopenbaard worden in de heerlijkheid. En ik heb gezegd dat u bent met Christus gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. En we hebben dit leven in een aardse kruik. De schat, deze schat, zegt de Bijbel, in een aardse kruik. Dus met andere woorden, onze fysieke lichaam is een aardse kruik waarin wij de heerlijkheid van God eigenlijk behuizen. De heerlijkheid van God woont in ons. En men ziet nog niet wie we zijn. Maar de dag dat we ons nieuwe lichaam zullen aantrekken, onze verheerlijkte lichaam zullen aantrekken, dan zult men zien wie we daadwerkelijk zijn. Eigenlijk Johannes 3, spreekt je ook precies over. 1 Johannes 3 zegt, zie hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft, dat wij kinderen van God worden genoemd. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij hem niet kent. Geliefden, nu zijn wij kinderen van God. En het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Zie je dat? Hij zegt, nu zijn wij kinderen van God. En het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat als hij geopenbaard zou worden, wij hem gelijk zullen zijn, want wij zullen hem zien zoals hij is. Wanneer hij geopenbaard is, dan zullen wij ook geopenbaard worden in onze volle heerlijkheid. Nu, terwijl we nog in dit leven zijn, dat heerlijkheid zit nu in een aardse kruik, in jouw menselijke lichaam. Waardoor mensen zien niet dat wij daadwerkelijk kinderen van God zijn. Van buiten zien ze dat niet. We weten het zelf hoor. Maar de natuurlijke mens ziet dat niet. Ze zien geen verschil tussen ons en hun, in de zin van buiten. We zijn gewoon nog steeds mensen zoals hun. Maar in ons is de heerlijkheid van God. En we zijn kinderen van God. We zijn geboren uit hem. En we lijken volledig op hem. Dus het is belangrijk dus om dit in je mind, in je gedachten te hebben. Dat jij bent een kind van God. En eigenlijk als je leest in het boek van Romeinen. In het boek van Romeinen. Romeinen 8 vers 19. Met rijkhalzend verlangend immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Dat woord daar zijn de zonen van God, de kinderen van God. Met rijkhazend verlangen. Dus eigenlijk de hele schepping. De bloemen, de bomen, de dieren. Alles is aan het wachten op de openbaar worden van Gods zonen. Vol in hun heerlijkheid. Want wanneer zij geopenbaard, wanneer wij geopenbaard zullen worden in onze heerlijkheid, zoals Christus, dan zou ook alles in natuur, alles zou weer veranderen en alles zou weer vol levend zijn. Waarom? De Bijbel zegt dus in Romeinen 8 vers 20, laten we doorlezen. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen. Zie je dat? De schepping, alles wat er is aan de zinloosheid onderworpen. Niet vrijwillig, maar door hem die onderworpen heeft. In de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf. Om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Nou, dit is een hele mooie vers. Romeinen 8 vers 21. Hij zegt, in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf. Nou, wat zegt deze tekst eigenlijk? In onze huidige wereld is er een wet van verderf gaande. Waarom? Hoe is het begonnen? Toen Adam zondigde. De Bijbel zegt in Romeinen 5 vanaf vers 12, door de overtreding van één mens was de zonde de wereld binnengekomen en door de zonde de dood. Dat is verderf. De dood is verderf, oké? Nou, nu zegt de Bijbel dat de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf. Dus toen Adam en Eva zondigden, verderf kwam onze wereld in. Verderf kwam onze wereld in, de dood eigenlijk. de wet van verderf. Alles wat in deze wereld is, heeft een wet, heeft een neiging om achteruit te gaan als je het niet onderhoudt. Stel je voor, je woont in een huis en je gaat op vakantie, één man. En je hebt alles schoongemaakt voordat je weggaat. Als je terugkomt, je gaat stof van overal zien. Hoewel, niemand is in het huis geweest. En je hebt alles netjes en schoongemaakt. Nou, wat gebeurt er? De wet van verderf is in de wereld al. De stoffen die helemaal ineens in je huis komen. En je komt terug en je moet weer schoonmaken. Terwijl niemand was in het huis, dit hele maand. Of bijvoorbeeld, je woont in een huis en je hebt nooit het huis onderhouden. Nou, wat gebeurt er? Het is logisch, in de zin van niet logisch per se, maar het staat vast dat alles gaat achteruit. Want de muren worden beschimmeld, noem maar op. Dus je moet altijd onderhouden. Je moet alles onderhouden in deze wereld. Waarom? Omdat de wet van verderf is aan het werk. Maar prijs de Heere. Prijs onze Heere Jezus Christus, die ons heeft bevrijd van de wet van verderf. En nu als kinderen van God, voordat het volledig openbaard zou worden, wij kunnen al dat openbaring gebruiken en zeggen, in mijn leven, verderf zal geen stand houden. De dood zal nooit stand houden in mijn leven. Alles wat ik doe zal lukken. Mijn kinderen zullen in gezondheid zijn. Mijn handen zullen alleen maar succesvolle dingen verrichten. Nogmaals, laten we lezen eigenlijk Romeinen 8. In de hoop ook dat de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf. Om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Nou, de schepping kijkt naar de bloemen, de gras, alles, de bomen. Ze zijn aan het degenereren. Degeneration zeg je in het Engels. Degenereren. Ze zijn aan het achteruit gaan. Als je geen water geeft aan een plant, dan gaat hij gewoon dood. Maar zo was het nooit bedoeld. Ik heb gehoord van mensen die bijna doodservaring, of ze zijn dood geweest. Als ik boeken lees, ze zeggen dat in de hemel alles leeft. Zoals de planten leven. Zelfs de planten leven. Alles leeft. Alles heeft levend. Alles is extra levend. Daar is alles levend. Daar is het leven aan het werk. De wet van verderf werkt daar niet. De wet van verderf werkt alleen maar in ons wereld. En daarom zie je dat wij ook oud worden. Een kind wordt geboren, je groeit op om wat? Om oud te worden. Nou, je weet, je gaat in de eeuwigheid leven als je in Jezus gelooft. Je zal nooit oud worden in je verheerlijkte lichaam. En nu, wij als kinderen van God, wij hebben al een voorsprong. Met andere woorden, dat leven die geopenbaard zal worden later, waar de schepping op wacht, wij hebben het al in ons. Wij hebben dat leven al in ons. En we kunnen dat leven gaan gebruiken om tegen het wet van verderf in te gaan. Met andere woorden, wij kunnen dat wat al wat klaargelegd is voor ons, voor eigenlijk voor de wereld, dat wat al wat klaargelegd is voor de wereld, is nu al reeds in ons. En wij kunnen alvast gebruik ervan maken voordat wij überhaupt in dat nieuwe verheerlijkte lichaam komen. Man, dit is de wonder van het christendom. Je kan al wandelen in gezondheid, 24-7. Je kan al een leven leiden zonder mood swings. Weet je, sommige mensen hebben mood swings, zeg ik altijd. Vroeger had ik dat ook. Dit was misschien 10 tot 12 jaar geleden. Dat je ineens, je voelt je gewoon down, je weet niet eens waarom. Nou, dat was lang geleden, toen ik het woord van God begon voor mezelf te lezen. En ik zei, volgens mij was het 10 jaar ongeveer geleden. Ik zei, vanaf deze dag nooit meer mood swings. Nooit meer. En dat is nooit meer gebeurd. Als de mood swings wil komen, ik zei, nee. Ik ben altijd en alle tijden blij. Ik verheug mij in de Heer. Mensen die vaak in tongen spreken, dit is een geheim van tongentaal. Mensen die dagelijks vaak in tongen spreken, ze zijn bijna nooit depressief. Ze hoeven niet depressief te worden. Want weet je waarom? Wanneer de dingen van het leven gebeuren, wat gebeurt er? Ze staan, hun geest neemt de overhand. En daarom zei Paulus, verheug je in de Heere. Verheug je wat? In de Heere. Verheug je continu in de Heere. Nou, Romeinen 8 zegt vers 21-22 zegt, want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. Heel de schepping. En vers 23 zegt, en dan niet alleen, maar ook wij zelf die de eerstelingen van de geest hebben. Dus wij hebben al de heerlijkheid in ons. Wij, dan zegt hij, daarna zegt hij, wij die de die de eersteling van de geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Hij zegt niet in de verwachting van aanneming tot kinderen, nee, in ons geest, nee, we zijn al aangenomen als kinderen, oké? Hij heeft het hier over de volledige verlossing, dat is ook van het lichaam. De dag dat we dit mortale lichaam, deze vergankelijke lichaam, zal inruilen voor een onvergankelijke lichaam. Maar in dat vergankelijke lichaam zit al de glorie van God. Zie je dat? Dus jij kan de autoriteit nemen over je vergankelijke lichaam en levend vanuit je geest, zodat je altijd de overhand zou hebben over de dingen, de natuurlijke dingen van deze wereld, dat je de overhand daarover zou hebben. Dat je de overhand daarover zou hebben, dat is mooi. Je kan altijd vanuit je geest leven. En dat is het ding dus, wanneer wij tot Christus zijn gekomen, we zijn niet gewoon. We zijn niet gewoon net zoals iedereen. Terug naar Colossenzen 3. Hij zegt vers 4, want wanneer Christus geopenbaard zal worden die ons leven is, dan zult u ook met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Maar dat heerlijkheid is al reeds in jou, zegt Paulus in 2 Korinthe 4. Zie je, we zijn nu schriften bij elkaar aan het brengen. We zijn niet aan het wachten op de heerlijkheid. Het is al in ons, maar we wachten op de heerlijkheid in de zin van voor het verlossing van ons lichaam. De volledige package. Nu zijn we, onze geest is opnieuw geboren. We zijn kinderen van God. Dan zegt in Romeinen 12, vers 2, vernieuw je denken, vernieuw je gezindheid. Word getransformeerd door het vernieuwen van je gezindheid. Dat is je ziel. Je ziel is in een proces van transformatie. Je ziel is in een proces van transformatie. En ons lichaam wordt getransformeerd op één dag. Dat is waar we nu op wachten. Maar tot die tijd moeten wij ons ziel, onze gezindheid transformeren door het woord van God. We moeten gaan zien wie we zijn. Zodat wanneer wij dat nieuwe lichaam aan hebben, dan hebben we al voorsprong. Dan hebben we al voorsprong. Weet je, daarom zei Paulus, wat bedoel ik ermee eigenlijk? Laat me vertellen wat ik ermee bedoel. Paulus zegt in het boek van 1 Timotheus, hij zegt, lichamelijke oefening is van weinig nut. Ik heb hierover geschreven eigenlijk in mijn boek, genaamd How to Grow in Christ. Je kan het downloaden via www.churchnation.nl en dan ga je naar shop. Dan kan je de pdf gratis gewoon downloaden. Je kan ook fysiek bestellen, maar dan moeten wij nog allemaal instellen. Als het goed is, kan je al fysiek bestellen. Volgens mij nog niet. Volgens mij kan je nog niet fysiek bestellen. Maar dan, als het zover is, dan kan je hem gewoon fysiek bestellen. Nou, Paulus zegt, hij zegt, lichamelijke oefening is van weinig nut. Laten we lezen 1 Timotheus 4 vers 8. Want het oefening van het lichaam is van weinig nut. Het heeft wel nut als je je lichaam beoefent, maar het is van weinig nut. En dan zegt hij, maar de godsvrucht is nuttig voor alle dingen. Je lichaam moet je goed verzorgen, want dat is jouw enige toegang tot de fysieke wereld. Hij zegt, maar het godsvrucht is nuttig, dat is geestelijke oefening, is nuttig voor alle dingen, opdat zij belofte van het tegenwoordige en van het toekomende leven heeft. Dus wanneer je je geest beoefent, dus met andere woorden, je mediteert, je leest je Bijbel, je bidt dagelijks. Hij zegt, het heeft nut, niet alleen maar in deze leven, maar ook in het toekomende leven. Waarom? Alles wat je nu leert volgens Gods woord, neem je mee. Soms denken mensen van, oh, als ik, wanneer je in de hemel komt, dan weet je alles gelijk. Nee, dat is niet waar. 1000% niet waar. Sommige mensen moeten nog steeds onderwezen worden in de hemel. Waarom? Wanneer je sterft, jouw ziel en jouw geest, jij bent een geest en je hebt een ziel. Nou, hoe jij denkt nu is hetzelfde manier hoe je gaat blijven denken. Oké, je denkt van, huh? Wat bedoel je daarmee? Lees opnieuw 1 Timotheus 4 vers 8. Want het oefenen van het lichaam is van weinig nut. Maar de geestelijke oefening, de godsvrucht, is nuttig voor alle dingen. Omdat zij de belofte van het tegenwoordige en van het toekomende leven heeft. Wat je allemaal investeert in Gods woord nu in dit leven, ga je gebruiken je na. 100%. En het is niet van, oh ja, ik ben hier op aarde en daarna als ik in de hemel kom, weet ik alles over God. Nee, 100% niet. Daarom benadrukken wij van, hey, ken je Bijbel, ken de Heere. Leer de Heilige Geest kennen, want je hebt het hierna nodig ook. En daar zou je natuurlijk verder over God leren. Maar het is beter om gelijk als je daar bent, dat je niet gelijk in een schok bent. Want het is een nieuwe wereld. Dat je alvast erover hebt geleerd. En dat het al in jouw ziel, in jouw gezindheid helemaal is doorgegaan. Zodat wanneer je in het nieuwe leven terechtkomt, you're confident in a certain way. Niet zo confident, niet zo vrijmoedig helemaal. Maar je bent vrijmoedig tot een bepaald niveau. In a certain way. En je kan nog meer leren over de Heer. Want van eeuwigheid tot eeuwigheid zullen wij hem leren kennen, zegt de Bijbel. Zoals de engelen leren hem elke dag nog steeds kennen. Want hij is oneindig. Hij is oneindig. Nou, mijn tijd is alweer bijna om vandaag. En voor nu, ik geloof dat je een gezegende dag gaat hebben. Dat je een gezegende dag, als je in de avond luistert, je hebt een gezegende dag gehad. En voor nu zeg ik God zegen en tot morgen weer. God zegen. Hallo, mijn naam is Moses Muze, pastor van Choice Nation Netherlands. Luister elke werkdag om 8 uur 's ochtends naar Dagelijks Brood op God Radio voor dagelijkse bemoedigingen en inspiratie. Ontvang voedsel voor je geest en word geïnspireerd. God zegen.
2: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
3: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
4: Welkom bij Begin je dag met God. Een serie van Wilkin van de Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
5: De herder is in het voorjaar met zijn kudde door het dal van diepe duisternis getrokken en heeft de schapen naar het hoge bergland gevoerd. Daar mochten de schapen genieten van grazige weiden en konden ze aansterken voor de winter die komen gaat. Als de herfst is aangebroken en de winter aanstaande is, leidt de herder zijn kudde weer naar beneden. Hij verlaat de heuvels en de hooggelegen bergweiden en voert zijn schapen naar het dal waar de warmte van de stal op hen wacht. Na alle gevaren en ontberingen verlangen ze naar rust in de veilige schaapskooi. De kudde komt thuis. Daarom zingt David in Psalm 23, vers 6. Ik zal in het huis des Heren verblijven tot in lengte van dagen. Ik zal in het huis des Heren verblijven kun je ook lezen als ik zal in de tegenwoordigheid van God verblijven. Het betekent niet alleen dat de goede herder altijd aanwezig is, maar dat je mag leren in zijn aanwezigheid te leven en een relatie met hem op te bouwen. De goede herder heeft beloofd altijd bij je te zijn. Als je pijn niet meer te dragen is, of als geluk niet meer te vinden is, weet dan dit: hij zal altijd bij je zijn. Jezus zei in Matthäus 28, vers 20, hou dit voor ogen. Ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. Dag aan dag draagt de goede herder jou. Leidt hij jou en bidt hij voor jou. Niet alleen nu, maar telkens weer. De goede herder heeft het goede voor jou op het oog. Je kunt rekenen op zijn trouw. Wat hij heeft beloofd, zal hij ook doen. Hij gaat met je mee om de hevigste stormen te trotseren. Hij omgeeft je van achteren en van voren. En hij legt zijn hand op jou. Hij kijkt je liefdevol aan en zal je nooit uit het oog verliezen. Hij roept je bij je naam. Want jij wordt niet vergeten. Voor hem doe je ertoe. Bij hem zul je niet ontbreken. Hij zal je aanmoedigen om bij de kudde te blijven. Hij zal je dragen als je afgedwaald bent. Hij zal je omarmen met geloof, hoop en heel veel liefde. Hij zal er altijd voor jou zijn.
4: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.
6: 24 uur per dag het geluid van hoop. Dit is God Radio.
7: Engelen hebben een gave en een opgave om den Heer te loven en te danken. Ook door hun muziek en zingen. Ze waren tegenwoordig bij de schepping der aarde. In het boek Job kun je lezen iets over de opgave en discipline die ze hadden, waar ze zich regelmatig moesten melden voor dienst. In Job 38 vers 7 wordt van een engelenkoor verteld dat bij de schepping tegenwoordig was. Het meest bekend is hun zingen in de velden van Bethlehem. Toen eerst één van hen de boodschap bracht en toen een menigte het koor zongen: Ere zij God in de hoogste hemelen, vrede op aarde, in mensen een welbehagen. Engelen zijn niet alwetend, maar ze weten meer dan wij. Er staat op één plaats in de Bijbel dat we zijn dan ook een beetje minder dan engelen. Op een andere plaats staat er weer dat we een beetje meer zijn. Dat ze belangstelling en medeleven hebben met ons mensen is wel duidelijk als de Heer Jezus vertelt dat er vreugde is bij de engelen Gods over iedere zondaar die zich bekeert. En dan ben ik zeker dat hun zingen die blijdschap onder woorden brengt. Er zijn verschillende rangen onder de hemelse wezens. We weten niet hoeveel. De Bijbel vertelt ons van twee belangrijke klassen, de cherubs en de serafs. Toen Adam en Eva uit het paradijs verbannen werden, stond een cherubijn in de oostingang met een vlammend zwaard in zijn hand om hun terugkomen te verhinderen. Hiskia, die man die veel wist over God en de eeuwige dingen, leefde, mag ik het zo noemen, kinderlijk met een Heer. Die lelijke brief die hij kreeg van Rabsaké, de generaal van het Assyrische leger, bij de belegering van Jeruzalem, nam hij mee naar de tempel en legde die brief voor het aangezicht van den Heer. Toen sprak hij een machtig gebed en begon met de woorden: O Heere God van Israël, die uw troon hebt

0: De engelen die op aarde werken zijn dikwijls beschreven in de Bijbel als vriendelijke, begrijpende helpers. Lees maar eens de bevrijding van Petrus in Handelingen 12, vers 1 tot 11. De moord van Jacobus was zo gewaardeerd door de Joden dat de koning besloot om ook Petrus te doden. Hij werd in de gevangenis gebracht onder bewaking van een goed aantal soldaten. Na het paasfeest zou hij voorgebracht worden. De christenen waren bijeen in een permanente bidstond om God te smeken voor Petrus' bevrijding. Petrus sliep met zijn handen geketend aan de handen van twee soldaten. Overal stonden wachtposten bij de deuren en in de gangen. Toen kwam een engel van de Heer in de cel. En er scheen meteen licht. Het schijnt dat al de wachtposten sliepen. Lees nu eens wat en hoe de engel aan het werk ging. Eerst duwde hij Petrus wakker, liet hem opstaan. Sta op, gauw een beetje, zei hij. De kettingen vielen van Petrus af. Kleed je aan en doe je sandalen aan. En toen, wikkel jezelf goed in je overjas en volg me. Het is zo machtig te lezen hoe de engel tot in de kleine dingen alles bedisselde. Petrus kon eerst niet geloven dat alles werkelijk was. Hij dacht dat het een visioen was. De engel ging hem voor. Door geopende deuren en liep met Petrus door de poorten en bracht hem nog een eindje de straat in. Toen verdween hij. En Petrus geloofde pas dat het werkelijkheid was toen hij daar alleen in de nacht op straat stond. De engelen zijn niet minder actief in onze tijd dan dat ze in de Bijbeltijd waren. In de Congo vertelden zendelingen mij een ervaring. In een huis, een soort kostschool, waren 200 zendelingenkinderen. De Mau-Mau's besloten alle kinderen en hun onderwijzers en onderwijzeressen te vermoorden. Toen ze in het huis een grote troep Mau-Mau's zagen komen, gingen ze allemaal op de knieën en baden om bescherming. Er was maar een kleine heg om het huis en een paar soldaten woonden bij hun, maar dat betekende niets tegen zo'n overmacht van vijanden. Plotseling zagen ze dat de rebellen zich omkeerden en wegrenden. De volgende dag gebeurde hetzelfde en ook een derde dag. Toen bleven ze weg. Een van de rebellen was gewond en werd naar het zendelingshospitaal gebracht door de mensen die hem aan de kant van de weg hadden gevonden. Toen de dokter bezig was met zijn wonden te verbinden, vroeg hij: waarom zijn jullie niet in ons huis binnengekomen, zoals je van plan was om ons te doden? De man antwoordde: dat konden we niet. We zagen honderden soldaten in witte uniformen en we werden doodsbang. Nou, in Afrika zijn nooit soldaten in witte uniformen. Die mensen hebben engelen gezien. De zendelingen begrepen dat het engelen waren geweest. Hoe groot is onze God en wat een liefhebbende vader hebben we dat hij deze gedienstige geesten had gestuurd voor de bescherming van degenen die de zaligheid beërven zullen. Dank u, Vader in de hemel, dat we weten dat ze er zijn. U engelen, die niet alleen in de tijd van de Bijbel actief waren, maar ook nu ons omringen. Dank u voor de grote liefde die er hierachter staat. In Jezus' naam. Amen.
1: Geloof, hoop en liefde. God Radio.

Een hele goede morgen en van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Leven vanuit Gods Woord. Dit is Leven vanuit Gods Woord, een radioprogramma en podcast van Derek Prince Ministries Nederland. Het tijdloze bijbelonderwijs van Derek Prince, verspreid in ruim 45 landen en beschikbaar in meer dan 100 talen.

0: Laten we samen bidden.
1: Ik wil je vragen om het nu volgende gebed in geloof te ontvangen. Niet passief, maar actief. Geloof is geen gevoel. Geloof is het woord van God in je denken en in je hart als waarheid accepteren en daarnaar gaan handelen. Zelfs als je gevoel totaal iets anders zegt. Je kunt het nu volgende gebed heel eenvoudig ontvangen door in je denken en in je hart amen en dank u Jezus te zeggen. Vader, ik bid voor degene die iedere fout opnieuw voor zichzelf afspeelt. Voor degene die weet dat u vergeeft, maar zichzelf nog steeds veroordeelt. In de naam van Jezus spreek ik tegen iedere aanklacht die blijft terugkomen nadat God heeft vergeven. Zwijg. De aanklager heeft niet het recht om een zaak opnieuw te openen die aan het kruis is afgehandeld. Als jij je zonde hebt beleden, ontvang dan nu ook Gods antwoord daarop. Vergeving, reiniging, herstel. Ik spreek tot je geweten, kom tot rust onder het bloed van Jezus. Ik spreek tot je gedachten, stop met jezelf opnieuw te veroordelen voor datgene waarvoor Christus al heeft betaald. Vader, geef onderscheid tussen overtuiging door de Heilige Geest en veroordeling door de vijand. Waar bekering nodig is, geef gehoorzaamheid. Maar waar vergeving is ontvangen, laat vrijheid komen. Je verleden is niet je meester. Jezus Christus is Heer. In de machtige naam van de Heer Jezus Christus. Amen.
2: En dan nu de proclamatie van deze week.
3: Guess how we're going to begin.
4: Raad eens waarmee we gaan beginnen.
3: With a proclamation.
4: Proclamatie.
2: Het woord van God uit jouw mond is net zo krachtig als het woord van God uit de mond van God zelf. Omdat het zijn woord is, zijn autoriteit, zijn koningschap. Dus proclameer mee.
5: U maakt alles nieuw. U belooft, ik maak alles nieuw. Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En aan wat vroeger geweest is, wordt niet meer gedacht. Het komt niet meer in de gedachten op. Er zal alleen maar blijdschap zijn en groot gejuich om wat ik schep. Ik herschep Jeruzalem in een jubelende stad en schenk haar bevolking vreugde. Geen geween of geweeklaag wordt daar nog gehoord. Er is in het nieuwe Jeruzalem een rivier met water dat leven geeft. Aan weerskanten staat een levensboom. De bladeren van de boom brengen de volken genezing. Er zal niets meer zijn waarop nog een vloek rust. De schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt. En God zal alle tranen van onze ogen afwissen. En de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Ik vertrouw op Gods belofte en zie uit naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. Omdat ik hiernaar uitzie, span ik mij in om smetteloos en onberispelijk en in vrede door hem te worden aangetroffen. Amen.
0: Over de hele wereld helpt Derek Prince Ministries mensen om Gods woord te kennen, te geloven en door

0: Je zou denken dat vervolging werkt. Sluit kerken. Arresteer voorgangers. Verbied samenkomsten. Zet mensen jarenlang gevangen. Maak het gevaarlijk om iemand te vertellen dat je Jezus volgt. Dan houdt het vanzelf een keer op. Maar in Iran gebeurt iets anders. De zichtbare ruimte voor christenen is enorm beperkt. Persisch-talige kerkdiensten zijn verboden en christelijke bekeerlingen ontmoeten elkaar daarom vaak in woningen. Alleen al in 2025 werden volgens een gezamenlijk mensenrechtenrapport 254 christenen gearresteerd vanwege hun geloof of christelijke activiteiten. Sommigen worden verhoord. Sommigen mishandeld. Sommigen verdwijnen voor lange tijd achter de tralies. En toch groeit de kerk. Mensen komen tot geloof in Jezus, terwijl ze weten dat dat gevolgen kan hebben. Ze zoeken elkaar op. Ze bidden. Ze delen Gods woord. Ze leiden nieuwe gelovigen op. En juist daarom hebben ze onderwijs nodig. Niet een oppervlakkige boodschap die alleen werkt wanneer het leven comfortabel is. Ze hebben Bijbels onderwijs nodig over volharding, gebed, vergeving, geestelijke strijd en trouw aan Jezus wanneer de prijs hoog wordt. Dat is precies wat Derek Prince Ministries beschikbaar wil maken in hun eigen taal. Wil jij deze groeiende, vervolgde kerk helpen versterken? Ga naar derekprince.nl.
1: Iedere dag willen wij de tijd nemen om stil te staan bij de mensen die God zijn kwijtgeraakt en bij hem zijn weggelopen. Iedere dag willen wij speciaal voor deze mensen een moment nemen om de gelegenheid te bieden om terug te keren naar hem. Misschien luister je vandaag en weet je, ik ben ooit begonnen, maar ik ben onderweg afgedwaald. Soms door teleurstelling, soms door zonde, soms omdat het leven harder ging dan je aankon. De Bijbel spreekt over een schaap dat wegliep, maar ook over een herder die niet ophield met zoeken. Die bleef en die blijft. Dit moment is voor jou. Niet om je vast te zetten op je verleden, maar om ruimte te maken voor terugkeer. De tijd is kort en de uitnodiging is eenvoudig. Kom thuis bij God. Je gaat zo meteen luisteren naar een gebed van Derek Prince. Ik zal zijn woorden voor je naar het Nederlands vertalen, zodat je het kunt meebidden. Wacht niet langer. Het heeft al zo lang geduurd. Kom thuis. Keer terug tot God. En voor de mensen die al thuis zijn, bid op dit moment voor alle luisteraars die op het punt staan terug te keren tot hem.
2: And I want you to know God loves you.
1: Ik wil dat je weet dat God van je houdt.
2: He's never given up on you. You understand?
1: Hij heeft je nooit opgegeven. Begrijp je?
2: You may have given up on him, but he has never given up on you.
1: Je kunt hem opgegeven hebben, maar hij heeft jou nooit opgegeven.
2: Thank you, Lord.
1: Dank u, Heer.
2: I would like all of you to just say this simple prayer after me.
1: Ik wil jullie allemaal vragen dit eenvoudige gebed na te bidden.
2: Praying to Jesus, not to me.
1: Je bidt tot Jezus, niet tot mij.
2: I'll give you the words. You say them after me.
1: Ik geef je de woorden, jij bidt me na.
2: Lord Jesus, I'm sorry.
1: Heere Jezus, het spijt me.
2: That I turned my back on you.
1: Dat ik u de rug toe heb gekeerd.
2: And went my own way.
1: En mijn eigen weg ben gegaan.
2: Tonight I repent.
1: Vandaag bekeer ik me.
2: I turn back to you.
1: Ik keer terug tot u.
2: I submit myself to you.
1: Ik onderwerp mijzelf aan u.
2: And I ask you to have your way in my life.
1: En ik vraag u om uw wil te doen in mijn leven.
2: Take me as I am.
1: Neem me zoals ik ben.
2: And make me what you want me to be.
1: En maak me wat u van mij wil maken.
2: I want you to say those last words again. Take me as I am.
1: Ik wil dat je dat laatste opnieuw zegt. Neem me zoals ik ben.
2: And make me what you want me to be.
1: En maak me wat u van mij wil maken.
2: In the name of Jesus.
1: In de naam van Jezus.
2: Amen.
1: Amen. Welk mens onder u die 100 schapen heeft en er 1 verliest, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. En als hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over 1 zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. Als jij dit gebed net gebeden hebt en als je met iemand wil napraten, dan nodigen we je uit om ons te bellen op 085 005 1049. Dat is 085 005 1049. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9 en 1 uur. Welkom thuis.
3: Meer inzicht, meer waarheid. Elke dag een stap vooruit. Derek Prince Ministries. Gods woord, jouw fundament. Wil je reageren? Heb je een vraag? Of wil je persoonlijk contact? Bel ons op 085 00 51049 of mail naar info@derekprince.nl. De boeken van Derek Prince bestel je via derekprince.nl. Daar kun je je ook gratis inschrijven voor onze dagelijkse overdenkingen per e-mail en voor de onderwijsbrief die iedere 2 maanden per post en per e-mail verschijnt. Derek Prince Ministries Nederland. Onderwijs dat je leven verandert.
4: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
5: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
6: Hi sister, kom je ook? 19 september vanaf 1 uur tot 8 uur bij de Veerpolder 6A in Warmond. The Wings of Healing. Het Strong Her vrouwenevenement. Met krachtige bediening, mooie worship, sisterhood, sport, beauty, fashion, art, food, valetparking en goodiebags. Kom, voel je thuis en meld je aan. Gratis via Eventbrite Strong Her. En word fit in je geloof.
7: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
5: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
3: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via god.radio.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer.
10: De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de Schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het Goede Nieuws.
11: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
12: Nu te zien op New Faith Network.
13: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
14: Apparently the best writing comes straight from the heart.
15: So what's in your heart?
12: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ik heb gemerkt dat er een krachtig principe schuilt in de uitdrukking: alles wat je aandacht geeft, groeit. Ik hoor deze populaire uitspraak veel, maar dat is ook omdat het klopt. Alles wat we aandacht geven, krijgt meer ruimte. En alles wat meer ruimte krijgt, kan ook beter groeien. Vergelijk het met zaad in de grond. Als we het zaad voldoende water en voeding geven, goed verzorgen, voldoende zonlicht toelaten en onkruid verwijderen, dan kan het zaad goed groeien en vrucht dragen. Met andere woorden, als we goede dingen willen zien opkomen in ons leven, moeten we ook onze tijd en energie erin steken. Wil je meer rust, balans, meer positiviteit? Of wil je je gelukkiger voelen? Geef dan aandacht aan datgene wat die dingen de ruimte geeft. En geef God de ruimte. God laat niet voor niets zijn licht graag over je schijnen. Hij wil dat jij tot bloei komt. En zijn goedheid voor jou niet wordt overschaduwd of verstikt door onkruid. Verwijder dus het onkruid, richt je op het goede en leef ten volle.
2: Nice. If you don't believe, I need you to get up and move.

0: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why did you come?
4: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
7: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.
8: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

God Radio staat aan.

0: voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
6: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing: vertrouwen op Gods woord, ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
9: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
10: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst. Struggle jij ook wel eens met loslaten of vergeving? Soms moet je er oké mee zijn dat je de sorry die je graag wilt hebben nooit zult krijgen. Ik dacht vaak dat ik dit nodig had om verder te kunnen in het leven. Maar ik leerde dat dit niet nodig is en het me zelfs gevangen hield zolang er geen afsluiting was. Ik leerde dat het goed is te vergeven door te zien op Gods liefde. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander. Niemand is perfect en het is beter te vergeven dan vast te houden aan eigen gerechtigheid en het willen krijgen van erkenning voor je pijn. Dan raak je ook niet verbitterd en kun je in liefde loslaten en zelf herstellen. Laat een seizoen in je leven niet een gevangenis worden. Laat gebeurtenissen niet je toekomst en bestemming bepalen. Laat je identiteit vormen door God en niet door je pijn. Word die persoon die lief heeft en een voorbeeld is voor anderen. En besef dat niet iedereen bedoeld is om altijd in je leven te zijn. Sommige mensen zijn bedoeld om tijdelijk met je op te trekken. En hoe je ook uit elkaar gaat, wees dankbaar voor de tijd dat je van hen hebt mogen leren. Juist ook in dat moment van pijn. Turn your radio.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
4: God Radio. Je bent niet alleen.

0: Hij staat niet gemute. Oké, dankjewel. Goed, dan zou ik heel graag onze broer, onze grote broer moet ik zeggen, Kees Goedhart willen uitnodigen. Ik ga even helpen. Ja, heb ik nog iemand? Oké, nou dan doen we het met z'n twee. Zo. Ja. Ja, lukt dat zo? Waar wilt u staan? Oké. Lukt dat met de kabels zo? Anders hoort maar gewoon eventjes als u...
1: Nee, we hebben de microfoon neergezet, zodat ik hem niet in mijn hand hoef te hebben. Ja, en daarom staat hij daar eigenlijk standaard.
0: Kijk, nou, dan ga ik die even erbij zetten. Even kijken.
1: Wat je niet meer
0: wat u wil, zeg maar.
1: Ja,
0: zo.

0: Tosca TV. Zit ik er tegen aan te kijken.
1: Maar ook weer even voor het
0: woord. Ja, straks zien we.
1: Zo
0: is het wel niet te spelen.
1: Kijk.
0: Zet hem eens veel meer daar. Een beetje dichter.
1: Zo?
0: Ja, is goed. Ja. Ja.
1: Dat is
0: oké. Okay. Goedemorgen. Na al die jaren is het wel weer eventjes wennen. Een herstelconferentie. Ik had het voorrecht om aan 10 conferenties mee te doen op de Bron. Heette het toen nog. Nou heet het Mooie Rivier. Maar of het mooier is geworden, weet ik niet. Maar het gaat er wel om. Wat we hebben beleefd is prachtig. Maar je kunt niet eeuwig terug blijven kijken. Er zijn mensen die leven steeds nog in het verleden. En als ik ze spreek, zeggen ze nog... 1958, weet je nog? Osborne, Nederland. 100.000 mensen. 100.000 mensen. In die tijd, hè? Kijk, nou is elk festival zo'n beetje voorzien van die aantallen... Toen wij in 1971 begonnen met opwekking, toen zaten we in een tentje met 500 man. En dat was het. Maar ik heb de hele groei mogen meemaken tot 60.000 mensen. En dan zeg ik, wat heeft God grote dingen gedaan? En het mooie van God is, hij is nog steeds niet veranderd. Dus daar kunnen we naar blijven kijken. Maar we kunnen er ook aan meedoen. Want het is niet op. Het is nooit op bij God. Het is altijd weer, hij heeft meer. En mooie dingen. En ik vind de ontwikkeling van een herstelconferentie... met de opzet om mensen weer mee te nemen het woord in... en weer diep daarin te duiken, vind ik prachtig. Dat was ook de boodschap van Derk Prins. En Derk Prins hebben we ook mogen ontmoeten. En hebben steeds gemerkt van... Hij is bezig met het woord. Het woord doet waartoe God het heeft gezonden. En daarom zul je altijd bij dat woord moeten blijven. Je mag niet je eigen woord gaan vertellen. Je mag het wel met je eigen woorden zeggen. Maar niet je eigen mening steeds naar voren brengen zonder het woord te raadplegen. En een van de dingen waar we mee zitten in deze tijd is... dat veel mensen het woord niet meer kennen. Aan de ene kant, godzijdank, komen er nog veel mensen tot geloof... Er is nog weer een opleving. Jongeren zijn op zoek naar. Maar tegelijkertijd is er nog weinig kennis van het woord. En ik begrijp dat ook wel een beetje. Want prediker zegt... meer kennis geeft meer smart. En wie wil er nou meer verdriet? Niemand. Dus waarom zou je op zoek gaan? En ik ga jullie meenemen in dat thema. Meer kennis geeft meer verdriet. Eigenlijk tot mijn stomme verbazing... is in de NBV 21 het woordje smart weer terug. Dat vind ik helemaal geen woord voor deze tijd, hè? Wie heeft er nou nog smart in deze tijd? Smarties, ja. En misschien rij je zo'n autootje. Dat ziet er ook smart uit. Misschien bedoel je ook wel een automerk als je het erover hebt, hè? Wie zal het zeggen? Maar wat is nou smart? Nou ja, smart is verdriet. En het woord is weer terug. En ik neem jullie mee naar Prediker... hoofdstuk 1, vers 18, waar Salomo zegt... Want wie veel wijsheid heeft, heeft veel verdriet. En wie kennis vermeerdert, vermeerdert smart. Nou, wie heeft daar zin in? Maar gelukkig zegt Hosea het wat anders. Hij zegt, mijn volk gaat te gronde door gebrek aan kennis... Dus ja, meer kennis geeft meer smart. En aan de andere kant, een volk gaat te gronde door gebrek aan kennis. Maar laten we eerst eens eventjes kijken waarom kennis meer smart kan geven. Je moet je even voorstellen, een man in een grote stad zoekt naar een parkeerplaats. En hij rijdt 20 keer een blokje rond, maar vindt geen plaats. En ten einde raad parkeert hij de auto waar het niet mag. En hij stopt een papiertje achter de ruitenwisser met de tekst: ik heb 20 keer dit blokje rondgereden en geen parkeerplaats gevonden. Vergeef ons onze schulden. En als hij terugkomt, dan zit er toch een bon achter zijn ruitenwisser, maar ook met een begeleidend briefje. En daarop staat: ik werk al 20 jaar bij de politie. Leid ons niet in verzoeking. Kennis van het woord brengt hier toch veel smart. Ze weten wat er staat, maar ze beleven het op een andere manier. Als hij naar Prediker kijkt, dan maakt hij eigenlijk niet veel propaganda voor het gebruik van meer kennis of het bezitten van meer kennis. Prediker is eigenlijk meer bezig met te zeggen van, nou ja, het geeft een heleboel verdriet. Maar kennis, ja, wat moet je ermee? Kennis vermeerderen betekent smart vermeerderen. Maar wie strekt zich daar naar uit? Niemand dus. En omdat niemand verdriet wil, strekt niemand zich meer uit naar kennis. En daarom gaat het volk verloren door gebrek aan kennis. Amen. Hoe vind je die uitleg? Amen. Goed, hè? Ik zie jullie denken. Daar klopt natuurlijk niks van. Maar ik denk, nou, je kan niet weten. Misschien denken ze ook zo. Maar kennis goed of niet goed? Het is duidelijk, lieve mensen, dat kennis belangrijk is. Maar de vraag is, daartoe moeten we veel leren. En mijn vraag is: is dat wel verstandig dat we nog zoveel leren? Want de Heer komt spoedig. En waarom zou je nog veel leren? Tegenstanders van kennis zeggen: je kunt beter praktijk opdoen. Voorstanders die zeggen: wie kennis vermeerdert, vermeerdert macht. Hoe meer kennis je hebt, hoe meer macht je hebt. En soms dient kennis ook nog bij mensen om een minderwaardigheidscomplex te verdoezelen. Als ze heel veel kennis kunnen laten zien, maakt dat indruk op de toehoorder. Maar kennis vermeerderen en meer verdriet, wie heeft daar nou behoefte aan? En ik zeg dit bewust allemaal eventjes om jullie te laten zien hoe makkelijk je bijbelteksten uit hun verband kunt rukken. Want dat is eigenlijk wat er gebeurt. Heel vaak doen wij dat ook nog. Toen ik tot geloof kwam, toen was het zo helemaal niet in om te gaan studeren. De Heer kwam spoedig, waarom zou je nog studeren? En bovendien hadden we nu de Heilige Geest, en de Heilige Geest zou ons wel de juiste kennis geven. En laten we wel wezen, zeiden ze in die tijd, Adam en Eva, die zijn juist in zonde gevallen omdat ze wilden eten van de boom van kennis. Dus dat moet je nooit doen. Je moet zorgen dat je zo min mogelijk kennis hebt. En daarom kregen we dan een heleboel cretologie, maar weinig kennis. Ja, hoe zit dat dan precies? Het probleem is dat wij met elkaar moeten gaan zien wat er gebeurd is. Toen Adam en Eva aten van de boom van kennis van goed en kwaad, toen kregen ze kennis van goed en kwaad op een aardse manier, niet op een hemelse. Want het was zonde. En met kennis van goed en kwaad kunnen wij niet omgaan. Daarom mochten ze ook niet eten van die boom. Want wat jij goed noemt, noem jij kwaad. En dat is ook gebeurd in onze kerken. Wat de een goed vond op zondag, vond de ander fout. En we hadden allemaal kennis van zaken. En we wisten exact wat God goed vond en wat God niet goed vond. Want we hebben dat allemaal op een rijtje gezet. En de wetten kwamen. We zeiden, ja, de rabbijnen hadden wel 700 wetten en nog wat. Maar onze kerk ook. De ene wet naar de andere, wat ik niet mocht. Ik mocht op zondag, toen ik jong was, niet zwemmen en ik mocht niet fietsen. En toen ik 12 was, mocht ik ineens wel fietsen, maar nog steeds niet zwemmen. En nog steeds, niemand heeft mij tot op heden uitgelegd waardoor de verandering tot stand is gekomen. Dus het is een inzet van mensen. En wet maakt dat mensen gaan doen dingen, maar altijd onder druk. Zonder dat hun harten veranderen. Dus je zult goed moeten opletten, als je het hebt over kennis van goed en kwaad, dat wij daar in principe niet mee kunnen omgaan. Vaak, als we heel vroom zijn, willen we geen wereldse kennis, want wereldse kennis, dat vertroebelt ons kennen van God. Maar als jouw godsbeeld afhankelijk is van je wereldbeeld, moet je je afvragen of je God wel kent. Want als wij echt God kennen, verandert ook ons wereldbeeld. En het wereldbeeld moet niet God veranderen. Dat zal het ook nooit doen. Maar het kennen van God verandert mijn wereldbeeld, jouw wereldbeeld. Wij zien de dingen, als wij God kennen, door de ogen van God. En dat betekent, als je de dingen ziet door de ogen van God, dan krijg je goddelijke kennis en die veroorzaakt geen smart. Die geeft alleen maar vreugde. Want door zijn ogen kijken maakt dat je de dingen kunt zien zoals hij ze heeft bedoeld. En God is een goede God. Nou, laat me dat principe even uit mogen leggen vanmorgen. Wat is nou het verschil tussen kennis van God en kennis waar je voor geleerd hebt? Kennis waar je voor geleerd hebt, heb je hersenen voor moeten gebruiken, wetenschappelijk. Maar het kennen van God gaat om je geest. Het kennen van God is openbaring aan je geest. En gewone kennis is openbaring niet eens, maar kennis in je verstand. Je weet de dingen verstandelijk. Het is informatie voor je verstand. Nou, wat is kennis van God? Ik neem je even mee naar 1 Korinthe 2, vers 10. God heeft ons dit geopenbaard, zegt Paulus, door de geest. Want de geest doorgrondt alles, ook de diepten van God. Wat staat er? God heeft ons dit geopenbaard door de geest. Je kunt de hele Bijbel uit je hoofd leren, maar God niet kennen. God kennen betekent dat je een ontmoeting met hem hebt gehad. Dat je knieën gebogen hebt. Dat je Jezus hebt ontmoet. En daardoor God hebt leren kennen. God leren kennen heeft te maken met geloof. En niks met verstand. Want met het verstand is hij niet te doorzien. Paulus zegt in Romeinen 10 heel nadrukkelijk dat geloof heeft te maken met je hart. Met het hart geloven wij. Niet met je verstand. Met je verstand kun je hoogstens hopen op de Heer. En hoop is niet weggegooid. Hoop is ook goed. Ik hoop, mijn verstand vul ik met hoop. Maar met het hart gelooft men. Dat is wat er staat ook in Romeinen 10. Met het hart geloven wij. En door dat geloof leren wij dus God kennen. Maar niet verstandelijk. Daarom is geloof ook een groot probleem voor mensen die alles verstandelijk willen beredeneren. Wat niet wil zeggen dat je je verstand niet moet gebruiken. Want dan kun je niet functioneren op deze wereld. Je hebt je verstand wel degelijk nodig. Maar geloven met je verstand is lastig. En toch, als je gelooft, en de wereld zegt het altijd zo, eerst zien en dan geloven. Maar dat vind ik zo'n stomme uitdrukking. Want als ik het zie, hoef ik het niet meer te geloven. En het gekke is dat diezelfde wereld het ziet en het nog niet gelooft. Nee, dat is toch gek? God zei, oké, jullie zeggen eerst zien en dan geloven. Dus wat doe ik? Ik maak mijn zoon zichtbaar, voelbaar, hoorbaar, tastbaar. Ik kom binnen in jullie werkelijkheid. Ik laat jullie ervaren wie hij is. En toen zagen ze het. En toen konden ze het nog niet geloven. Zo gek. Kennen jullie het verhaaltje nog? Het komt nog van een hele oude herstelconferentie. Het gaat over dat jongetje wat een hondje kreeg voor zijn verjaardag. En dan gaat hij met het hondje wandelen langs het kanaal. En dan vindt hij een stukje hout en dan gooit hij dat op het water. En dan wil hij dat het hondje dat apporteert. En dan, tot zijn stomme verbazing, loopt dat hondje over het water, pakt een stukje hout en loopt weer terug. Hij denkt, nou, dat heb ik niet goed gezien. Dat kan niet. Dus hij doet het nog een keertje. Hondje loopt over het water, pakt een stukje hout, loopt weer terug. Ik denk, nou, niet te geloven. Dus de volgende keer neemt hij zijn vriendje mee. Hij zegt niks van tevoren. En hij loopt met zijn vriendje en het hondje langs het kanaal, gooit het stukje hout op het water. Hondje loopt over het water, pakt een stukje hout, loopt weer terug. De jongen kijkt zijn vriendje aan, maar die zegt niks. Hij denkt, nou, dat zeg ik ook niks. En ze lopen verder. En na een minuut of 10 kan hij het niet meer houden. En kijkt hij zijn vriendje aan en zegt hij... Hé joh, zag jij nou niks bijzonders aan dat hondje? Ja, zegt zijn vriend, dat beest kan niet zwemmen, hè? Is dat niet van deze tijd? Ze zien altijd wat het niet gebeurt. Ze zien nooit wat er wel gebeurt. Al gebeuren de wonderen voor hun ogen in deze wereld... dan zeggen ze nog, nou, het zal wel meevallen. Het zal wel niet zo erg geweest zijn. We denken nog altijd dat veel mensen tot geloof komen door wonderen... maar dat is niet zo in de westerse wereld. Wel op het zendingsveld. Maar in de westerse wereld zeggen ze... Oh, het zal wel meegevallen hebben. Het zal wel niet zo erg geweest zijn. Was het psychisch. Weet je wel? Ja. De huidige wereld heeft moeite met onverklaarbare dingen. En zo is het ook. Oké, we gaan terug naar punt. Dus geloof is belangrijk om God te leren kennen... maar verstand moet je niet afdoen als onbelangrijk. Daar was ik gebleven. En in Spreuken 23 vers 7 staat in een van de vertalingen... want zoals iemand denkt, zo is hij. En luister nu even naar deze zin, deze stelling... Wat we denken is bepalend voor wat we doen. En wat we doen is bepalend voor wat we worden. Nou, het eerste deel van die stelling is niet zo moeilijk, hè? Het eerste deel is, wat we denken is bepalend voor wat we doen. Wat je denkt, dat doe je. Maar het tweede deel is, wat ik doe is bepalend voor wat ik word. En dat is in de kerk net zo. Op een gegeven moment... ga je helpen in je kerk, in je gemeente. En je gaat mensen bezoeken die eenzaam zijn. En na een verloop van tijd word je voorgedragen als oudste. En een deel van de mensen zegt, oh, ik dacht dat hij dat al lang was. Want wat je doet is bepalend voor wat je wordt. En dat is op elk gebied zo. Als je niks doet, word je ook nooit wat. Maar als je wat gaat doen, kun je worden wat je aan het doen bent. Zichtbaar daarin worden. En dan kunnen er mooie dingen gebeuren. Dus wat we denken is bepalend voor wat we doen. En wat we doen is bepalend voor wat we worden. En dan staat er in Genesis 6 vers 5. De Heer zag dat alle mensen op aarde slecht waren. En dan staat er. Alles wat ze uitdachten was steeds even slecht. Dus wat deden ze? Slechte dingen. Ze deden wat ze dachten. Dus het is superbelangrijk wat er in je denken gebeurt. Ons verstand, onze denkwereld, is communicatiecentrum. En die denkwereld, dat communicatiecentrum, ontvangt doorlopend informatie, de hele dag door, 's nachts ook, uit allerlei bronnen. En al die informatie die bij je binnenkomt, die beïnvloedt je denken. Je verstand. Veel vaker denken we dat het wel meevalt, maar er blijft heel makkelijk iets hangen. En nou is er één lastig ding. Je verstand schakelt niet meteen automatisch de verkeerde gedachten uit en houdt de goede gedachten vast. Niet automatisch. Daar zul je zelf voor moeten kiezen. Wat wil ik vasthouden en wat wil ik loslaten? Bepaalde dingen blijven hangen. Andere dingen gaan erin en eruit. Maar het gaat niet altijd alleen over goed of slecht. Datgene wat we binnenkrijgen en wat we vasthouden... komt binnen in onze wil. En nu gaan we, doordat het in onze wil is binnengekomen... gaan wij het willen. En wij gaan het doen. Wij gaan het uitvoeren. En daardoor wordt ons gedrag zichtbaar... Dus ons gedrag wordt zichtbaar in principe ook weer door ons verstand. door onze denkpatronen. Denkpatronen gaan binnen in je wil en dan gaat het worden uitgevoerd en dat toont je gedrag. Maar het gaat nog een stapje verder. Ook je karakter wordt mede bepaald door je gedachtenleven. Denk je altijd in een doemvorm, dan is ook je karakter altijd pessimistisch. Denk je in een andere vorm, dan kun je optimistisch zijn. Dat betekent dus dat jouw denkwereld heel belangrijk is. En daarom is het goed om in deze studie van deze morgen even na te denken over, maar wat zijn dan de dingen die ons gedachtenleven beïnvloeden? Nou, allereerst is dat de wereld om ons heen. Je televisie, radio, alle dingen die je maar om je heen hebt. En tegenwoordig is dat ontzettend veel, ook voor onze jongelui. Als ze alleen al op die smartphones kijken en kijken naar TikTok en alle toestanden meer, dan wordt hun hele denkwereld de godganse dag beïnvloed door wat er op hen afkomt. Dus je denken, je gedachtenleven wordt beïnvloed door de wereld die op je afkomt en alles wat er in die wereld gebeurt. Het tweede wat je gedachtenwereld beïnvloedt is wat Paulus noemt je vlees. Je begeerte. Begeerte is niet alleen naar iemand van een ander geslacht of van hetzelfde geslacht, seksuele begeerte. Maar begeerte is ook voedsel. Begeerte kan zijn op alle punten, kleding en noem maar op. Dus de tweede wat ons gedachtenleven beïnvloedt is ons vlees, onze begeerte. De derde is de duivel. Ik noem hem bewust niet als eerste. De duivel infiltreert ook in het denken van de mens. Als ik lees in 2 Korintiërs hoofdstuk 21 vers 3. Hoofdstuk 11 vers 3. Dan staat er: alleen vrees ik dat zoals Eva door de slang op sluwe wijze bedrogen werd, uw gedachten worden weggelokt van de oprechte naleving, de oprechte bevrijding van Christus. Dus hij zegt, Eva werd door de slang beïnvloed. De duivel infiltreerde in haar denken en ze deed wat de duivel eigenlijk voorstelde. En zo worden wij ook vandaag de dag nog beïnvloed in ons denken op een duivelse manier. Dus de eerste is de wereld, de tweede is je begeerte, je vlees, de derde is de duivel en de vierde is ons verleden. Fouten die je in het verleden hebt gemaakt, kunnen je nog steeds aanklagen. Vooral in christelijke kring tobben heel veel mensen over fouten die ze gemaakt hebben. En die fouten hebben ze ook gemaakt. Maar als je het beleden hebt, kan het ook weg zijn. En zal het ook weg zijn. Er is nog iets. Opmerkingen van mensen die in het verleden gemaakt zijn, kunnen je nog steeds pijn doen. Dus als je in het verleden blijft hangen, blijf je elke keer als je iemand ziet weer pijn ervaren, want hij heeft of toch wel dat gezegd of zij. En het doet me nog steeds pijn. Dus herinnering aan het verleden is wel selectief. De optimist herinnert zich de goede dingen, de pessimist de slechte dingen. Zet een optimist en een pessimist in de mist en kijk naar hun reactie. En de optimist zal zeggen, hij klaart wel optimist. En de pessimist zal zeggen, wat een pest die mist. Ik ben een optimist. Ik geloof altijd in het goede. Ik geloof altijd dat God mensen kan veranderen. Ik wil me ook altijd herinneren wat goed is geweest in het verleden. En wat fout geweest is, dat weet iedereen meestal wel. Maar wat is goed geweest? En toch zijn wij selectief in onze herinnering. Heb je wel eens opgemerkt hoe selectief Israël was? Moet je opletten, bijvoorbeeld nummer 11 vers 5. Nummer 11 vers 5, daar staat dat Israël zegt in de woestijn, de Israëlieten, we verlangen terug naar de vis in Egypte en naar de komkommers, de watermeloenen, de prei, de uien en de knoflook. Geen woord over slavernij. Geen woord over stenen bakken in de brandende zon. We verlangen terug naar de uien, de knoflook, de komkommers enzovoort. Is dat selectief of niet? Heel selectief. En de vraag is dan ook, Hoe krijg jij, hoe krijg ik nou overwinning over al die zaken die ik net genoemd heb? Want al deze zaken beïnvloeden ons denken. En daar zullen we overheen moeten komen. Allereerst de wereld om ons heen. Paulus zegt in Galaten 6 vers 14... maar wat mij betreft is die wereld gekruisigd. En ben ik ook gekruisigd ten opzichte van de wereld. Ik ben dood, wat die wereld betreft. Maar ik leef in het nieuws. Dus wat staat er tussen jou en die wereld? Het kruis. Waarin alles is volbracht. Waarschijnlijk dus bij dat kruis. Dan vleeselijke begeerte. Maar wat staat er tussen jou en vleeselijke begeerte? Ik heb het vlees met zijn hartstochten gekruisigd. Dus er is een kruis tussen gezet. Ik schuil bij dat kruis. De duivel, Satan, beïnvloedt je denken. Maar Paulus zegt in Colossenzen 2 vers 15... dat hij, Jezus, heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. En waar deed hij dat? Aan het kruis. Dus alles aan het kruis. Kun je dus zonder het kruis van Jezus? Nee. Je hebt niet een kruis van iemand anders nodig, Madonna of zo. Maar je hebt een kruis nodig van Jezus. En als ik naar het kruis kijk, dan zie ik Jezus. En die heeft dat allemaal weggedaan. En hoe zit het dan met je verleden? Paulus zegt in 2 Korinthe hoofdstuk 5 vers 14... wij kennen niemand meer naar het vlees. Hé, hoeveel mensen ken jij nog naar het vlees? Niemand. Dus ook jezelf niet. Alles wat je in het vlees gedaan hebt en beleden hebt is weg. Zit niet te zeuren, joh. Het is weg. Ja, amen. Reinig je van je verleden. Kom er los van. Je kunt niet leven in het heden als je het verleden niet loslaat. Daarom moeten we ook verder. Dus ook voor jezelf geldt, we kennen niemand meer naar het vlees. Het kruis, en dat is wel even lastig. Het kruis neemt het verleden niet weg uit je denken. Je weet het nog wel. Maar het kruis zorgt ervoor dat het verleden geen macht meer heeft over het heden. Dus ben ik vrij van het verleden. Het kruis bewaart ons niet voor verzoekingen, maar het heeft de autoriteit, de macht van de verzoekingen weggenomen, zodat ik er niet op in hoef te gaan. En daarom is verzoeking niet jouw probleem. Het werkelijke probleem is, hoeveel autoriteit bezit jij om tegengas te geven tegen alles wat er op je afkomt. En die autoriteit bezit je alleen maar door gehoorzaamheid aan hem. Gehoorzaamheid aan Jezus. Ons verstand, daar zijn goede dingen voor. Je hebt het nodig. Maar ons verstand geeft geen scheppende mogelijkheden. Houd dat ook even vast. Ons verstand kan niet iets maken uit niets. In ons verstand hebben we altijd iets nodig om iets te maken. Wij halen, laat ik het nog anders zeggen. God kan iets maken uit niets en dat kunnen wij niet. En als je daar bewijs voor wilt hebben, moet je eens letten op onze taal. Wij vinden uit. Het zat er dus al in. Wij ontdekken, wij halen de bedekking weg. Maar wij kunnen niet iets maken uit niets. We hebben altijd iets nodig. Ik ga 2 keer in de week naar Fysio Fitness. En ik had iemand die mij daar hielp, die ook helemaal niet geloofde. En deze man, die, daar kwam ik mee in gesprek. En op een gegeven moment zei hij, als fysiotherapeut, ik geloof wel in God, Kees. Ik zeg, maar waarom geloof je in God? Ga nooit naar een kerk, zie je nooit, je hebt het niet over de Bijbel. Hij zei, ik geloof in God, als ik naar de mens kijk. En wie kan zoiets moois maken als een mens? De mens bestaat alleen uit water en stof. Dus daar heb je een God voor nodig die daar een mens uit kan maken. Ik geloof in God. Ik zeg, maar hoe is het dan met Jezus? Hij zegt, Jezus bestaat ook natuurlijk. Want iemand moest ons laten zien wie God is. En toen dacht ik, het is wel waar. Zelfs uit de natuur kun je zien dat God bestaat. Je kunt het, als je je verstand dan wilt gebruiken, kun je het ook goed gebruiken. En zelfs met je verstand doorzien dat er een God moet zijn. Dus wij ontdekken, bedekking wordt weggenomen. Wij hebben altijd iets nodig, maar God maakt iets uit niets. Nou, Prediker die zegt dus, meer kennis geeft meer smart. Maar is dat ook zo? En hoe moeten we er dan naar kijken? Ik heb ontdekt, hoe meer je weet, hoe meer je vaak gaat twijfelen. Iedereen die veel weet, komt tot de ontdekking dat hij eigenlijk nog niks weet. Ik ben nu aardig op leeftijd gekomen en ik ontdek nog steeds nieuwe dingen. In Gods woord. Nog steeds. En hoe meer ik tot de ontdekking kom van nieuwe dingen, des te meer denk ik, ik weet nog lang niet alles. Maar hoe komt het dan? Ik kan het niet allemaal bevatten. Kun jij alles begrijpen? Nee. Ik heb een vraag voor je. Hoe past de wet van de zwaartekracht bij de hemelvaart van Jezus? Kun je dat verklaren? Nee. En die van Elia? Kun je dat verklaren? Kun je ook niet verklaren. En met de wet van de aerodynamica kom je er ook niet uit. Want dan heb je toch minimaal wel wat vleugeltjes bij nodig en wat andere middelen. Dus hoe kun je het verklaren? En hoe meer we weten, des te meer raken we verbijsterd. En door veel kennis raken mensen hun geloof kwijt, omdat ze niet kunnen verklaren wat er wel gebeurt. En dan geeft kennis veel smart. Want ik kom er niet uit. Mijn verstand kan er niet bij. En ondanks alles is Prediker toch een denker. En het is jammer, vind ik wel eens, dat sommige mensen denklui geworden zijn. Ze laten voor zich denken. Met AI zit dat er nou helemaal in ook, hoor. Je hoeft niet meer te denken straks. Dat is jammer. Het is jammer als je zelf niet meer denkt. Er wordt voor je gedacht. En dat is ook heel vervelend soms. We onderscheiden daarom ook niet meer waar het op aankomt. We onderzoeken dingen niet meer. We worden ook als christenen juist de ene dag na de andere worden we bedrogen. Het bedrog komt elke dag op ons af. En elke dag zijn er weer moeilijke dingen. En we luisteren naar mensen die dingen zo snel zeggen dat je het nog accepteert ook. Ik heb één voorbeeld voor je gevonden. Het was een stelling van iemand die zei het, heel snel zei hij het ook. Hij zegt, wet doet zonde kennen, maar Jezus is gekomen om de wet te vervullen, dus wij kennen geen zonde meer. Klinkt goed, hè? Zou hem nog een keer zeggen. Wet doet zonde kennen, maar Jezus is gekomen om de wet te vervullen, dus wij kennen geen zonde meer. Wij kennen geen zonde meer. Is dat zo? Nee. Weet je hoe ze dat noemen? Dat noemen ze koffertheologie. Ja, koffertheologie. Ken je dat? Koffertheologie. Je koopt een pyjama. Je past de pyjama. De pyjama past jou. De pyjama past in je koffer. Dus jij past in de koffer. Dat is pyjama-theologie. Feit en gevolgtrekking. Hoor je dat ook vaak, pyjama-theologie? Het is dus zo. Kijk, als je het zo ziet, is het zo. Zo kom je er wel uit. Goed. Dus het is belangrijk om te kunnen denken. Prediker die denkt heel veel, geeft hem ook veel verdriet. Maar het lastige is nu weer, als wij die tekst lezen, dat wij bij smart en verdriet gaan denken aan ziekenhuizen, aan begraafplaatsen. Daar denken wij bij verdriet aan. Maar daar gaat het niet over. Dat is ook niet de bedoeling van prediker. Hij probeert je duidelijk te maken dat hij er verdriet over heeft, smart over heeft, dat hij niet kan doordenken tot aan God, zodat hij God kan begrijpen. Daar zit zijn verdriet. Hij kan niet bevatten hoe God denkt. Wie God werkelijk is. Wij kennen dat probleem ook. En we hebben dat opgelost door God te willen maken zoals wij. Wij zijn bezig in onze tijd om niet meer in God te geloven, maar God te vertellen hoe hij het zou moeten doen. Dus wij zijn geschapen naar Gods beeld, maar wij willen een God die geschapen is naar ons beeld. En dat geldt voor alle godsdiensten, behalve voor het christelijk geloof. Alle godsdiensten hebben hun eigen God ontworpen. Maar de God die wij dienen, heeft ons gemaakt. Wij zijn geschapen naar zijn beeld en gelijkenis. En alle godsdiensten hebben een God gemaakt naar het beeld en de gelijkenis van de mens zelf. Wat je ook kiest. De moslimwereld heeft de God van de maan. Uit 300 goden hebben ze ook een God gekozen. Allah is niet jouw God. Helemaal niet. Onze God heeft een zoon. Allah niet. Dat alleen al. Maar het is ook een gekozen God. Dat betekent dus dat onze God is de schepper van hemel en aarde. En heeft ons gemaakt. En wij zijn gemaakt naar zijn beeld en gelijkenis. En wij laten ons in deze tijd enorm verleiden om een God te creëren die een soort lievertje is, een soort Sinterklaas is, die een soort iemand is waarvan wij denken, zo zal het wel zitten. Dus wij komen er niet uit. Ons verstand kan er niet bij. En omdat ons verstand er niet bij kan, daarom klopt het niet. En daarom heeft prediker ook verdriet. Hij kan er met zijn verstand niet bij. En daarom is het ook zo belangrijk dat wij komen tot de conclusie, waar geloven we nou eigenlijk in? Wie is dan onze God? Ook als je naar Job kijkt, zie je dat hij blijft doordenken. En uiteindelijk ontmoet hij God weer. Weet je nog? Een heleboel moeilijkheden, maar hij ontmoet toch God weer. En hij heeft ook vastgehouden aan die God. En die God heeft zich ook laten zien aan hem. En als je goed Job leest, dan zie je dat bij Job niet zozeer de kennis is verminderd, maar dat hij ook meer last had van kennissen dan van kennis. Want je kunt ook nog de verkeerde kennis hebben. Een voorganger in Duitsland, die zei eens een keer tegen mij, Kees, je moet de mensen niet te veel leren, want over alles wat ze niet weten, hoeven ze ook geen verantwoording af te leggen. Nou, dat is ook een opvatting. Ja, weet je wat het eigenlijk is? Hou de mensen maar dom. Want het geluk is met de domme. Misschien kom je het. Misschien gaat de hemel voor je open. Is er een portaaltje klaar. Veel kennis is dus niet altijd makkelijk. Maar je hoeft het ook niet allemaal in één keer te weten. Er is voortschrijding van openbaring als je wandelt met God. Je gaat elke dag iets meer zien. En iets meer begrijpen van God. Als Jezus zijn discipelen roept, moet je eens opletten, dan vraagt hij niet op de eerste dag al, wat zeggen jullie dat ik ben? Wie zeggen jullie dat ik ben? Dat zegt hij niet op de eerste dag. Heb je nog geen kaars van, weten ze niks van. Pas na langere tijd stelt Jezus voorzichtig de vraag, wie zeggen de mensen dat ik ben? Dus wat doet hij? Hij geeft de discipelen, de leerlingen tijd om te groeien. Ze mogen groeien tot ze de zekerheid hebben dat Jezus de echte verlosser en redder zou zijn. En alleen de zekerheid die wij zelf gegrepen hebben, biedt zekerheid. Als je meedobbert op het geloof van anderen, kom je er niet. Waarom lopen veel traditionele kerken leeg? Simpelweg omdat er veel mensen zitten die alleen het maar gehoord hebben van hun ouders. Dat God er is en in de kerk, maar nooit een ontmoeting zelf hebben gehad met Jezus. En iedereen heeft zelf een ontmoeting nodig met Jezus. Om hem te kennen, moet daar het moment zijn. Bij het graf herkende Maria Jezus niet, dacht dat het de tuinman was. Maar toen haar naam noemde, toen wist het ineens. En weet je wat zo mooi is? De enige die jouw naam noemt voor de Vader, is Jezus. Maar dan moet je naam wel bekend zijn bij hem. Dan moet hij jou ook wel kennen. Dan moet je wel een keuze hebben gemaakt. Dus belangrijk is dat wij het verschil zien tussen kennis hebben en kennis van God. En dan ga ik afsluiten met een punt waar ik dan uiteindelijk wel naartoe wil deze morgen. En dat is toch wel van de kerk, de gemeente van Jezus Christus, lieve mensen, is in gevaar. Niet door mensen die kritische vragen stellen. Maar juist door mensen die helemaal geen vragen meer stellen. Ze weten het allemaal wel. En dat is lastig. Want als mensen geen vragen meer hebben, kan je ze ook haast niet meer bereiken. Dus de gemeente van Jezus Christus zal een antwoord moeten geven. Ook op niet gestelde vragen. En dus laten zien dat er iets meer is dan wat ze nu zien. En dat iets zit ook in ons. Wij hebben een ontmoeting gehad met Jezus. Er is een nieuwe generatie nodig. Een nieuw volk van God. Die zegt, we hebben genoeg van oude aangeleerde dingen. Wij willen zelf beleven wat de Bijbel zegt. En dat leer je niet door anderen na te volgen. Maar door zelf op zoek te gaan naar de waarachtige God van hemel en aarde. En wie zoekt zal vinden. De Bijbel zegt, wees in geen ding bezorgd. Maar daar kun je niet mee beginnen. Je mag rustig bezorgd zijn. Je mag best bezorgd zijn over alles wat er gebeurt in deze wereld. Want zorgen kun je inleveren. Maar je moet niet beginnen met nooit bezorgd te zijn. Je moet er wel mee eindigen. Je moet wel zorgen dat je je zorgen kwijtraakt. Twijfel is niet zo erg. Als je daarmee maar klaar komt, tot een volkomen overgave komt tot God zelf. Jezus zegt vanmorgen dit tegen jou. Hij zegt, ik heb voor je gebeden dat je het ongeloof van de 21ste eeuw zal doorstaan. Jezus zegt tegen jou, ik heb mijn handen naar je uitgestrekt om je vast te houden. En als ik je vasthoud, zou je geloof dan ooit kunnen bezwijken? Ik hou je vast. Ik laat je niet los. Ze kunnen de handen van Jezus niet nog eens uit elkaar trekken en spijkeren aan een kruis. Het is volbracht. Het is gebeurd. Het hoeft niet nog eens te gebeuren. Als je voor 60% twijfelt, heb je voor 40% zekerheid. Daar verandert nooit wat aan. Maar als je voor 100% twijfelt en je levert dat in, dan krijg je voor 100% zekerheid. En vanmorgen heb ik op mijn hart om tegen je te zeggen, elke vorm van twijfel moet je kwijt. Want zolang je twijfelt, word je heen en weer geslingerd. Maar geloof is het zeker weten. En dat is niet bedoeld om anderen mee om de oren te slaan, maar wel om te laten zien hoe heerlijk het is om een kind van God te zijn. Veel kennis vermindert smart. Maar Jezus kennen geeft alleen maar vreugde. We gaan samen bidden. Laat het maar even bezinken. Ik weet dat ik veel gezegd heb, maar houd een paar dingen in elk geval vast. En laten we ons uitstrekken naar hem te kennen zoals hij werkelijk is. En hem te zien dan ook door zijn ogen, de God van hemel en aarde. Vader in de hemel, dank u wel dat u hier bent. We hebben van u gezongen, we hebben u groot gemaakt, u was erbij. En u kent ons allemaal. U kent ook onze twijfel. U kent onze onzekerheden. U weet hoe we zitten met een vertekend godsbeeld door alles wat er op ons afkomt. En u biedt aan, Heer Jezus, om uw handen naar ons uit te strekken en ons los te maken van een verkeerd godsbeeld. Als je kan staan, ga er even bij staan. Dat maakt het wat makkelijker voor mensen om hier naartoe te komen. Want ik wil wel een moment voor je bidden. Ik wil namelijk bidden voor je dat God op dit moment zo je aanzet tot verandering, dat je denkwereld wordt aangeraakt en je loskomt van alle godsbeelden die de laatste tijd op je af zijn gekomen. En dat je werkelijk zult zien wie God is door Jezus. En als je wilt dat daarvoor bidden, kom dan gewoon even hier naartoe. Naar dit podium lopen. Er zijn altijd een paar mensen hier ook die met je willen bidden. En dan zouden we een moment willen bidden dat je denkwereld vrijkomt van alles wat er op je afgekomen is de laatste tijd. Mag gewoon even hier naartoe komen, dan kunnen we makkelijk bidden. Kom er gewoon even bij staan. Ik wil ook mensen die voor je kunnen bidden en willen bidden ook vragen erbij te komen. Ik geloof dat de Heer je los wil maken van alles wat er over je uitgestort is in deze wereld. En dat je Jezus zult zien zoals die werkelijk is. Veel kennis geeft veel verdriet. Maar het kennen van Hem is vreugde. En als jij doet wat Hij zegt, heeft Hij vreugde over jou. En de vreugde van Hem is jouw kracht. En Hij komt binnen in jouw situatie. En Hij wil jou doorstromen met zijn liefde. En dan gaan we voor bidden. En daarna willen waarschijnlijk wat mensen nog ook voor je bidden. Maar ik ga eerst alleen voor jou bidden nu. Vader in de hemel, u ziet ons staan voor uw aangezicht. En u weet wie we zijn. Open uw hemel. En daal neer. Kom met uw geest. En raak mensen aan die hier staan. Dat vragen we u, Vader, in de naam van Jezus. Raak mensen aan. Raak hun denkwereld aan. En verlos hun gedachtenwereld van alle invloeden van buitenaf. Laten ze stuk voor stuk een eigen keuze hebben. En een keuze maken. En zeggen, u mag mij bezitten. U mag mij leiden. U mag de regie overnemen in mijn leven, vanaf dit moment. En in de naam van Jezus reinig ik je denken van alles wat er op je afgekomen is. Ik maak je los van alles wat mensen erin gestopt hebben. En ik bid dat de Heer nu binnenkomt in dat wat ontledigd is en je nieuwe gedachten geeft, zijn gedachten. Binnenkom met zijn denken. En dat je leert denken zoals God het bedoeld heeft. Denken vanuit Hem. Door de werking van de Heilige Geest. In de naam van Jezus. En ik wil je vragen als bidders, bid voor de mensen nu een moment. Leg hen de handen op. En zegen hen. Ga je gang. Laten we allemaal in het gebed blijven. In de zaal zelf, je mag er ook bij gaan zitten, maar laat een moment in gebed blijven.

uitstrekken. Ook zullen begrijpen. Zullen oppakken. Dat u de enige bent die wonderen kan uitwerken in hun leven en in hun lichaam. Tot eer van uw naam. En daarom ook degene die nu luisteren. Bid dat je wordt aangeraakt door de kracht van de Heer. En zijn genade je doorstroomt. Zijn genezende liefde je bereikt. En hij je zal geven wat jij nodig hebt op dit moment. Tot eer van zijn machtige naam. De naam van Jezus. Amen. Blijf nog even in gebed allemaal.

Mocht je nou op je plaats zitten en zoiets hebben van, ik had eigenlijk toch naar voren willen of moeten gaan, en je ervaart dat je dat eigenlijk alsnog wil doen, kom gewoon. We zijn hier voor jullie. En het gebedsteam staat voor je klaar om voor je te bidden. Mocht je net dat ene zetje nodig hebben, kijk niet naar wat de rest doet. Sta gewoon op. Loop naar voren. God is klaar om je te ontmoeten in jouw nood.

0: u, Jezus. Kun u, ja, zie je goed horen? Oké, okay, ja. Ik heb nog wel even een mooi getuigenis wat ik eventjes wil delen over de afgelopen twee weken. Wij hebben al een aantal jaren natuurlijk niet heel erg veel evenementen meer gedaan, hè, vanuit Derk Prins Ministries. Nou, herstel, dat is een duidelijk verhaal. Dat was al 14 jaar niet zo heel erg druk meer. op het moment dat je dan weer iets op gaat starten, dan loop je ook tegen praktische dingen aan. Zoals bijvoorbeeld, je neemt je spullen mee en ja, je moet toch een pinautomaat hebben. Dan moet ik dat maar gaan regelen. Dus een week of twee geleden begon ik dat te regelen. En ik vroeg een aantal van die pinautomaten aan. Denk, ja, hoe moeilijk kan het zijn? En er werd me toch een enorme hoeveelheid informatie opgevraagd. Dat ik denk, waar ben ik aan begonnen? En dat keer drie. Want ik had er drie besteld namelijk. En dat wilde maar niet lukken. Iedere keer weer een formulier erbij. Toen moest er weer een ander bestuurslid tekenen. Toen moest er weer een machtiging worden ondertekend dat ik namens het bestuur op mocht treden. Nou, op een gegeven moment word je er redelijk geïrriteerd door, zeg maar. Dat kun je je voorstellen. En deze dag kwam maar dichterbij en dichterbij. Denk je, ja, wow, het zal toch niet dat ik op deze dag geen pinautomaat heb. Want dat is niet heel erg fijn, zeg maar. Maar om een kort verhaal lang te maken. Op een bepaald moment belde een medewerker van die organisatie mij op. En hij zei, ja, het gaat nu toch echt bijna gebeuren. En we zijn er bijna doorheen. En hij begon opeens vragen te stellen over het geloof. En ik heb een uur lang kunnen getuigen over Jezus. En aan het einde van dat gesprek zei hij tegen mij, dit is de eerste keer dat ik huilend met een klant aan de telefoon hang. En kort daarna werkt alles. En wellicht luistert hij ook mee op dit moment. Ik ga geen details en geen namen noemen natuurlijk. Ik heb hem ook uitgenodigd voor deze conferentie. Misschien komt hij in de loop van de dag wel. Misschien luistert hij op dit moment mee. Dus dat zou ik ontzettend mooi vinden. Maar ik wil er maar mee zeggen, soms is het zo dat dingen niet lopen zoals we hadden gehoopt. En dat we de zin en de onzin er niet echt van inzien. Tot er zo'n moment ontstaat en je denkt van, ja, dit is wat het had moeten zijn. En daarom moest het dus zo lopen. Want anders had ik deze man nooit kunnen spreken. En had ik nooit kunnen getuigen. En misschien is dat ook weer een aanmoediging voor iemand die op dit moment ook door een lange rij met tegenslagen heen gaat. Niets is voor niets. De Bijbel zegt niet voor niets dat alle dingen zullen meedwerken ten goede. En dat wil ik toch ook nog even meegeven. Ik vond dat zo'n mooi getuigenis. Want ja, dit is dus gisterenmiddag dat dit gebeurde. Dus ja, dat is vers van de pers, zeg maar. Wat ik ook ontzettend fijn en mooi vind, is dat we vandaag live op God Radio mogen uitzenden. Niet iedereen zal dat weten, maar ik doe ook een wekelijks programma op God Radio. De weekendshow, voor het geval dat je het nog niet hebt gehoord. Voor de luisteraars die op dit moment luisteren, is vandaag dus geen weekendshow. Want we zenden een conferentie live uit. En dat is de herstelconferentie in Nijkerk. De medialozen op dit moment naar God Radio luisteren. Je bent nog van harte welkom. Er zijn nog een paar plaatsen beschikbaar. Maar dan moet je wel snel zijn. Goed, dat was even tegen de luisteraars thuis. En voor wat betreft deze dienst wil ik gaan afsluiten. Even met een paar praktische mededelingen. Allereerst de lunch. Dat is allemaal heel netjes klaargezet. De vraag is of jullie dadelijk, als je lunch besteld hebt, of je via die kant, zeg maar, langs de bar wil lopen. Ja, kijk, ja, ze staan al te zwaaien, hè. Dus als iedereen eventjes via deze kant zo er langs gaat, dan gaan we niet allemaal door elkaar heen lopen. Het gevolg is gewoon dat je sneller je lunch hebt. Dus dat wil iedereen natuurlijk. Met een bon is het mogelijk, dan moet ik hem uit mijn hoofd doen, dat is niet mijn sterkste kant. Twee broodjes mag je pakken, je mag een flesje drinken pakken en een stukje fruit. Dus Neem je bon even mee. Kun je hem daar inleveren. Kun je het allemaal meenemen. En ook koffie en thee staat er zelfs. Dus je hoeft ook niet een droge mond te houden. Heb ik hem zo? Klopt die? Oh, mensen die geen lunch hebben besteld, mogen wel gewoon koffie thee pakken natuurlijk. Dus dat even, ja. Nou, dan heb ik hem zo compleet. Het is een aardige hoeveelheid informatie die je mag onthouden, zeg maar. Vanmiddag om 2:00, dan start de volgende dienst. En dat zal onder andere met Elke Versluis zijn. En daar zullen we ook iets meer vertellen over het prachtige schilderij dat hier is ontstaan. Of nog verder gaat ontwikkelen. Ik weet het niet, maar daar gaan we ook nog iets meer over horen dan. Tot slot dus. Nog één ding. Ik heb daar één klein steentje staan met zalfolie en boeken. Daar heb ik nog geen medewerker voor. Is er misschien iemand hier die bereid is om even bij te springen, zeg maar, en die tafel mee te bemannen? Is er toevallig iemand? Ja? Oh, ik zie er twee achter elkaar zelfs. Maar als je zo meteen even naar me toe wil komen, hartelijk dank. Ja. Rest mij jullie alleen nog maar eet smakelijk toe te wensen. En ik weet niet of Bas daar nog ergens zit, maar in principe mogen we op de radio weer terug naar de gebruikelijke uitzending tot de volgende dienst. Eet smakelijk.
1: Dus we zijn hier ook als gemeente, zeg maar, nog een steentje aan bijdragen. Dat daar? Ja. Ja, ik heb de banden voor. Ik heb echt geen idee. Nee, ik kom niet op.
2: Maar jullie doen meer dan alleen de muziek zijn bij deze?
1: Nee, wij zijn echt voor muziek ingevlogen. De tweede dienst doen wij nog. En dan gaan wij ook naar huis.
2: Ja, precies.
1: Ja. Dus wij zijn niet tot in de avond. Ja, en door de week is iedereen natuurlijk ook altijd hartstikke druk. Dus ik zei ook tegen Rit thuis vandaan, dan ben ik al redelijk op tijd thuis. Na 4:00. Dus. Ja, ik is ook Nederlands.
2: Ik kees goed uit, ja, de eerste keer dat ik naar Holland was, ik zie dat je eens goed bij elkaar zit.
1: Oh ja, ja, ja.
2: Van heel zeven. Ja. Bij Holland nog 25 jaar bij.
1: Ja.
2: Hij was ook daar al een mond liggen. Dat is wel geen zo'n lijn. Dus dat is nog steeds geen.
1: Die generatie. Die generatie is nog
2: altijd.
1: Nee. Die gaat gewoon hier weer. Respect op 80 of zo. Het is altijd rustig. En iedereen snapt
2: het. Ja, dat is wat ik heb. Ik ga echt iets erbij
1: houden. Ja, zo.
2: Ja, dat spreek ik. Ik heb
1: even
2: een bonnen,
1: jongens.
2: Is dit
1: de shirt? Dat is zo vaak. Dat is zo vaak. Dat is zo vaak. Dat is zo vaak. Dat is zo vaak. Dat is zo vaak. Dat is zo vaak. Dat is zo vaak. Dat is zo vaak. Dat is zo vaak. Dat is zo vaak. Dat is zo vaak. Dat is zo vaak. Dat is zo vaak. Dat is zo vaak. Dat is zo vaak. Dat is zo vaak. Dat is zo vaak. Dat is zo vaak. Dat is zo vaak. Dat is zo vaak. Dat is zo vaak. Dat is zo vaak. Dat is zo vaak. Dat is zo vaak. Dat is zo vaak. Dat is zo vaak. Dat is zo vaak. Dat is zo vaak. Dat is zo vaak. Dat is zo vaak. Dat is zo vaak. Dat is zo vaak. Dat is zo vaak. Dat is zo vaak. Dat is zo vaak. Dat is z
3: Thank you.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
6: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
7: Is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
8: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
6: God is nog niet klaar met jouw verhaal. Komende zaterdag de herstelconferentie in Nijkerk. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs en gebed met ruimte voor Gods herstel in jouw leven. Ben jij erbij? Bestel je tickets op herstelteam.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je heel graag bemoedigen. Zeker als je het momenteel moeilijk hebt, stress ervaart of zorgen hebt in je leven. Omstandigheden kunnen ons namelijk echt overweldigen en soms zelfs het gevoel geven dat er geen hoop meer is. Maar je mag weten dat God je hoort als je het uitroept naar Hem. Laat me dat ook bevestigen met een tekst uit de Bijbel. In Psalm 34, vers 18 tot en met 20 staat namelijk het volgende. Wanneer zijn kinderen roepen, luistert de Heere. Hij bevrijdt hen uit elke moeilijke situatie. De Heere is heel dicht bij mensen met groot verdriet. Hij helpt hen die te neergeslagen zijn. Vele zorgen en problemen kunnen de gelovigen treffen, maar de Heere zal altijd voor uitredding zorgen. Wat je omstandigheden ook zijn, weet dat je het altijd mag uitroepen naar God. En dat Hij altijd naar je om zal zien en voor een uitkomst zal zorgen in je leven als je je vertrouwen stelt in Hem.

0: baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is.

0: inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
3: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
4: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
5: What did you mean about going to Lazarus?
6: I said what I said.
4: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
7: Why didn't you come?
8: Take away the storm.
9: What is he doing?
4: Download nu de gratis app en start met kijken.
10: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
11: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws. God is nog niet klaar met jouw verhaal. Komende zaterdag de herstelconferentie in Nijkerk. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs en gebed met ruimte voor Gods herstel in jouw leven. Ben jij erbij? Bestel je tickets op herstelteam.nl.

Dat betekent dat we voortaan iedere eerste vrijdag van de maand de top 33 aan je gaan laten horen. De christelijke top 33 gaat dus ook in dit programma aan je oren voorbij razen. Want we hebben weer een gloednieuwe editie voor je. Die je overigens natuurlijk weer gewoon volledig terug kan vinden op christelijketop33.nl. Dat zometeen in het programma. We begonnen met God's Warrior, You Got My Heart. En verser krijg je ze bijna niet. Die plaat verscheen afgelopen vrijdag pas, ja. En we blijven nog eventjes in de tips. Straks Limo Blaze samen met Seth Sleuter. Die combinatie begint meteen internationaal los te maken. What I Believe kwam in Engeland namelijk direct de Christian en Gospel top 10 binnen. Gewoon zomaar, omdat het kan. Ja, dat zijn de leuke berichten. Hey, eerst Nofsky. Dit is zijn nieuwe single, Fry.

hoorde Limo Blaze en Seb Sleuter met What I Believe in de weekendshow op Gas Radio. Ik moest even denken hoe in mijn programma ook alweer. Nee hoor, dat is maar gekkigheid. Dit is de weekendshow en zometeen de christelijke top 33 in dit programma. Ja, het is weer helemaal terug. Een maand geleden begonnen we met de eerste editie sinds lange tijd. En ja, vanaf nu doen we dat dus iedere eerste vrijdag van de maand. En dit is een eerste vrijdag van de maand. Dus zometeen gaat hij jouw kant op komen. Goed, ja, What I Believe is het nummer wat je zojuist hoorde. Het is nog geen 3 weken uit en in Engeland dus al meteen binnengekomen op nummer 5. Nou, dat is helemaal niet verkeerd. Nee, dat kan ik je wel vertellen. Dus ja, wat ook wel bijzonder is, dat we dus over een plaatje of 3 met de christelijke top 33 gaan beginnen. Ik zeg het toch maar eventjes, je hoeft helemaal niet zo lang te wachten. Het gaat er zo meteen aankomen. We zijn nog heel eventjes bezig met de tips in de aanloop naar, zoals het dan heet. En die volgende die ik voor je heb klaarstaan is ook nog steeds een tip dus. Maar dat heeft Jamaica wel behoorlijk diep in het DNA zitten. Stephen Malcolm samen met Soul Rebel Marley. Ja, dat is dus echt inderdaad de kleinzoon van Bob Marley. Holy Water ging zelfs in première op Bob Marley's eigen Tough Gong Radio. Ik ken het hele station niet, maar ik vermoed dat het niet heel erg christelijk zal zijn. Het nummer Holy Water is dat overigens wel. Of dat schijnt het te zijn, dat gaan we zo meteen horen. Daarna Sydney Alexander en Jackie Hilberry. Maar nu eerst gaan we eventjes over naar Jamaica met Stephen Malcolm en Soul Rebel Marley. Holy Water.

Luister naar de weekendshow op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Zojuist hoorde je Jackie Hilberry met Clean. Een gloednieuwe single is dat. En ja, daarmee zijn overigens ook meteen alle tips voorlopig wel eventjes de revue gepasseerd, zeg maar. En dan gaan nu toch wel echt de echte cijfers spreken.

0: Top 33. Geen airplay, geen meningen, maar de echte cijfers. Actuele streams en views. Wereldwijd. Dit is het geluid van jouw weekend. Top 33.
1: Robin Price. En ja, daar is hij weer. De top 33. De christelijke top 33. Zoals je vorige maand ook al hebt kunnen horen, staat hij ook nu weer volledig gepubliceerd op christelijketop33.nl. Daar kun je de hele lijst terugvinden en ook alvast pieken wat er op nummer 1 staat. Ik zou het niet doen, dat houdt de spanning er toch een beetje in, zeg maar. Ja, gewoon. Ja. Goed, de top 33 dus. We hebben een gloednieuwe versie gemaakt voor de maand september. En die maand september is natuurlijk volledig samengesteld op al die streams en views. De daadwerkelijke streams en views.

0: 34 We Are Messengers en Room For You. Dat komt van het nieuwe album Halfway Home, dat later deze maand verschijnt. Dus ja, ik zou zeggen, ga even lekker achterover zitten, want die plaat gaat gewoon lekker jouw kant op komen. We gaan die grote hitmachine weer opstarten. Dit is de Top 33.
1: Is de christelijke hitlijst van Nederland. De 33 best verkochte, best bekeken en best gestreamde christelijke platen van dit moment.

0: En Wilson hoorde je zojuist voorbij komen in de christelijke top 33. Een nieuwe binnenkomer op 32 met Who I Am To You. Ja, ik moest toch eventjes twee keer kijken. Want vorige maand, ja, als je het een beetje goed hebt geluisterd... dan ja, hoorde je een Ann Wilson op nummer 33 toen. Ja, vorige maand op 33 Ann Wilson met Cole Swindle en Still Do. Maar dat Still Do, ja, dat heeft het gewoon niet goed genoeg gedaan. Is ook weer gewoon uit die top 33 verdwenen. En deze maand komt Ann Wilson gewoon alleen, zonder met iemand erbij. Dus gewoon nieuw binnen met Who I Am To You. En ja, dat is dus echt een daadwerkelijke positie. Want wij baseren onze lijst niet op basis van airplay of op de industry push, hè, zoals het dan heet. Maar gewoon op de daadwerkelijke luistercijfers. Dus wat jullie hebben geluisterd, dat hoor je terug in de christelijke top 33. Goed, blijkbaar hebben we deze maand bij de voordeur geen partier gezet. Want ja, ook op nummer 31 komt rechtstreeks iets nieuw de lijst binnen. Voor King & Country met, ik denk dat je het uitspreekt als L. Hè, zo zeggen we dat. Allemachtige. L. En die is hier in Nederland inmiddels trouwens ook al live uitgetest. Want Joel en Luke speelden we vorige week nog in Ahoy Rotterdam. Rotterdam, ja. Daarna eindelijk iemand die vorige maand ook al in de lijst stond. Hulvey & Corner, Price en Automatic stond vorige week nog op 32. En deze, vorige maand op 32. En deze maand pakken ze toch even twee plaatsen winst. Want ze gaan naar nummer 30 toe. En op 29 wacht alweer een nieuwe binnenkomer. Het is ongelooflijk. Maar eerst voor King & Country.
1: Nummer 31.

0: L. Limebear met Give Me Joy. Je hoorde hem zojuist nieuw binnen op 29. De dochter van Martin Smit. Ja, ik zeg het toch maar even. Hè. Ja, de Martin Smit van Delirious. Ja, die ooit zo populair was. En ja, dat is zijn dochter die, ja, die is eigenlijk net zo populair. Dit wordt best wel interessant, want ja, waar ze bij ons voorzichtig op nummer 29 binnenkomt, staat diezelfde plaat in de officiële Britse Christian en Gospel Chart inmiddels al 5 weken achter elkaar op nummer 1. Dus ja, deze zou de komende maand zomaar eens stevig kunnen gaan doorstoten. Maar je weet het niet, hè, want die Britse Christian en Gospel Chart zou natuurlijk ook al zeer hevig beïnvloed kunnen zijn door industry push en airplay. En airplay betekent dus gewoon dat radiostations hem heel veel draaien. En dan gaat dat dus stijgen, zeg maar. Ja, dat is toch niet helemaal zoals het hoort, vind ik. Hè? Het gaat om wat jullie luisteren en niet om wat radio-dj's luisteren in een studio. Yo. Goed. Over Kane gesproken. Ja, die pakt deze maand ook wel lekker winst, zegt. Living Water stond in augustus nog op 31. Nu 3 plaatsen winst. En door naar nummer 28. En daarna krijgen we de eerste echte forse daler van deze lijst. Maar nu eerst Kane, Living Water.
1: Nummer 28.

0: Nou, Toby Mac en Gio. Ja, met Lord It Feels Good. Vorige maand nog op nummer 15. Deze maand kukelen ze dus helemaal omlaag naar nummer 27. 12 plaatsen eraf, zeg. Daarmee krijgt deze plaat voorlopig een van de hardste tikken in de nieuwe top 33. Ja, zo gaat het dan soms. Als jullie hem minder luisteren, ja, dan gaat hij gewoon genadeloos omlaag. Ook de nummer 26 levert iets in, maar een stukje minder dramatisch. Torren Wells stond vorige maand nog op 24 met What a Miracle Feels Like. Twee plaatsen verlies deze maand, dus nu op nummer 26. Torren Wells, What a Miracle Feels Like. Wij gaan er ondertussen even uit voor de reclame en het nieuws. En daarna zijn we graag weer bij je terug met het volgende deel van de top 33.
1: Nummer 26.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten...
3: Yes. Een hele goede middag. Ja, ik moest heel even wachten totdat we weer live op de radio zouden zitten. En dat is vanaf nu het geval. Dus van harte welkom bij de middagdienst op de herstelconferentie 2026. En ook van harte welkom natuurlijk aan al onze luisteraars via God Radio. Ik heb even een paar mededelingen. Ik zal het kort houden. Even om te beginnen. Lopen hier mensen rond met een mooie badge om van gebedsteam. Dat zijn de mensen die mogen bidden voor andere mensen. Dat klinkt een beetje flauw, maar dat willen we wel doen voor de veiligheid van een ieder hier. Het gebeurt nog wel eens dat er ook mensen toch een beetje naar binnen sneaken, zeg maar, die vanuit een iets andere geest ineens met andere mensen beginnen te bidden. En dat willen we gewoon voorkomen. Dus alleen de mensen met de badges mogen voor anderen bidden, binnen dit pand in ieder geval. Even zien hoor. Ik ga het gewoon even neerleggen. Ik had een hele mooie PowerPoint gemaakt. Maar kennelijk is dat niet helemaal goed gegaan. Ben ik toch even heel erg blij dat Elke een heel mooi programmaboekje heeft gemaakt waar op de achterkant een QR-code vermeld staat. Herstelteam is nog maar net begonnen en dat betekent ook eigenlijk dat we dus niet beginnen met de luxe van een grote buffer. We beginnen gewoon, zoals iedere andere organisatie, vanaf nul. En vanaf daar ga je weer verder bouwen. Ik ga daar gelukkig geen manipulatief verhaaltje van maken. Maar mocht de Heilige Geest je op je hart leggen om dit werk mee te ondersteunen, dan kan dat via deze weg. Mocht je het op je hart hebben om een maandelijkse partner te worden, of dat je liever gewoon via een automatische incasso geeft, daar op de hoek liggen incassokaartjes, die kun je dan invullen en aan een medewerker geven. En dan wordt dat gewoon geregeld. Dus dat is het enige wat ik over geld wil zeggen vandaag. Goed, hè? Sorry? Ze mogen ook contant geven. Mag ook contant gegeven worden. Ja, zeker. Ja. Jezus, zeg je helemaal goed. Ja, het is heel slecht hoorbaar vanaf hier. Hebben wij iets van een... Ik kijk eventjes naar onze financiële dame. Hebben wij iets van een mandje? Hoort u dat? Nee, hoort. Vraag maar eventjes. Dat is een... De mevrouw van 84 jaar. Beetje een gehoorprobleem af en toe, maar... Ja, oké. Okay, ja, mocht je iets... Precies. Voor de mensen die contant willen geven, dat kan dus daar. Dan hebben we dat ook weer opgelost. Wij hebben van Herstelteam een hele mooie pakketdeal, zoals we het hier hebben genoemd, zie ik. Dat sluit ontzettend aan bij wat Elke zo meteen gaat onderwijzen. Dus dan weten jullie dat ook. Het is een boekje, dat heet In Zijn Nabijheid. En dat is een praktisch schrijfboekje voor je tijd met God. Een bijbelleesrooster. En daarbij mag je ook een aantal... vijf proclamatiekaarten na keuze uitzoeken van Dirk Prins. Dus ik zou zeker eventjes gaan kijken zometeen in de volgende pauze. €14 maar. Kun je het niet verlaten, hè? Dus, ja. Gekkigheid. Dan heb ik natuurlijk... We hebben ook nog een herstelmagazine, want het is ook weer terug. Ik weet niet wie dat allemaal... Het werd tijd. Het heeft maar 14 jaar geduurd. Maar dan heb je ook iets, hè? Dus, en save the best for last, zeggen ze altijd. Dus. Ik heb begrepen dat een hoop mensen die hier vandaag zijn nog geen abonnement hebben. Ja, dat kan echt niet. Nee hoor. Mocht je het fijn vinden om één keer per kwartaal bemoedigd te worden met prachtige getuigenissen, artikelen, die aanmoedigen in geloof en. En ook je bevestigen in wat je gelooft. Dan kan dat voor €27 per jaar. Dan krijg je ieder kwartaal dus een Herstel magazine voor thuis gestuurd. En als je vandaag abonnee wordt, krijg je daarnaast ook het eerste Herstel magazine in 14 jaar. Dat is deze. Die krijg je er gratis bij. Dus nou, daar kun je het ook niet voor laten liggen. Dat kun je daar bij de medewerkers aan die tafel doen. Bij de hersteltafel, zeg maar. Kun je meteen herstellen. Ik hoor het je denken. Even kijken. Deze had ik al gehad. Ja. Ik ga nog even schaamteloos reclame maken voor mijn eigen boek. Nou, ik er toch sta. Ik heb een jaar of 10 geleden heb ik van de Heer de opdracht gekregen om een studie te schrijven over de zalving en zalfolie. En ik dacht, nou, dat doen we even. Dat even werd een half jaar. Iets langer dan ik had gedacht. En ik had ook niet verwacht dat het een boek zou worden. Ik dacht dat het gewoon een studie zou zijn. Maar uiteindelijk had ik zoveel dat het een boek is geworden. Wat inmiddels al iets van 10.000 keer over de toonbank heeft mogen gaan. Tot mijn eigen stomme verbazing. Want dat was nog nooit eerder gebeurd. Vandaag is dat boek €10. Voor wie het interessant vindt om over de zalfolie en de zalving wat meer te leren. En dat kun je vinden op de zalfolietafel daar. Dat gezegd hebbende, ik ben vanmorgen helemaal vergeten om het bestuur aan jullie voor te stellen. En dat had ik eigenlijk wel willen doen. Dus ik zou eigenlijk willen vragen of die mensen eventjes hier naartoe zouden willen komen. Dan kan ik ze. Ja, kom op. Loes, kunt u ook even komen? Kijk, dit zijn namelijk de mensen die het allemaal mee mogelijk maken. Want ja, ik kan natuurlijk wel iedere keer met mijn gezicht overal opstaan, maar. Kijk, we hebben bijvoorbeeld Elke. Elke is echt, die heeft ontzettend veel gedaan om deze conferentie mogelijk te maken. Daar had ik niet alle tijd voor. Ja, groot applaus. Hè. Eigenlijk heeft ze gewoon het meeste gedaan, dus ja, laten we daar maar gewoon eerlijk over zijn. Dan hebben we onze secretaris Henk. Dat is echt een gouden vent. En we zijn ook erg blij dat je dat je mee wil helpen om ons te steunen, te dienen hierin. En we hebben natuurlijk onze, de vrouw die altijd in de schaduw staat. Maar dit is onze financiële dame, 84 jaar oud. Die kunt u wel horen, hè? Ja. Ze hoort het niet allemaal altijd maar goed, maar. Nu wel. Maar het mooie ervan is dat Loes is al vanaf het begin van DPM en herstelteam altijd betrokken geweest als de financiële dame. Dus dat kan niet anders dan. Ik zeg, ja, u hoort er gewoon bij. Hè? Dat gaat niet anders. Dus, en ik, nou ja, goed, laat mezelf niet vergeten. Mijn naam is dus Robin Prijs voor het geval dat je het gemist mocht hebben. En ik mag leiding geven aan zowel herstelteam als Derk Prins Ministries. Ik ben inderdaad de voorzitter van het hele clubje. Dank u wel. En wij worden daarnaast ook ondersteund met advies. En dat hebben wij niet van de minste. Ik wil toch even vragen of jullie er ook bij willen komen. Ik heb allereerst Rob Allard bereid gevonden om ons mee te adviseren. En daar zijn we ontzettend blij mee. Ontzettende zegen. En we zijn ontzettend blij dat u dat wil doen. Hè? Ik zei, hij is al 82 jaar, maar toen zei Loes. 83, sorry. En toen zei Loes, oh nee, dat is nog een jonkie. Ja, toch? Ja, hè? Ja. En we hebben natuurlijk onze grote vriend, mijn grote vriend, Ivar. Hè, die al die jaren zoveel inzet en tijd heeft gestopt in Derk Prins Ministries en Herstelteam Nederland. En ja, daar willen we ook je nogmaals voor bedanken. Hè. En we blijven geloven dat God op een bepaald moment een wonder zal doen. Ik hoop aan deze kant van de eeuwigheid. Ja. Hè, dat zou het mooiste zijn. Maar we blijven het wonder verwachten, of niet, Ivar? Dus, nou weten jullie alles. Dus mogen jullie weer gaan zitten. En volgens mij heb ik dan het grootste deel... Eigenlijk heb ik al mijn mededelingen wel gehad, dus... Ik wil het weer aan jullie overgeven. Oh ja, wacht, sorry. Nee, voor ik het vergeet. Carla, sorry hoor, ik schaam me diep. Zoveel dingen om tegelijk aan te denken. Carla die is met iets ontzettend moois bezig. En daar wil ik haar graag zelf iets over laten vertellen. Dus bij deze geef ik hem aan jou.
4: Goedemiddag. Ik zit ook in het pakket, inderdaad. Zo even de stoel aan de kant. Nou, ik vind het heerlijk om te mogen schilderen. Het is gewoon creative worship. Ik heb een organisatie wat eigenlijk in het Koninkrijk alle kunstenaars bij elkaar roept. Van allerlei disciplines. Om weer voor God te gaan en om echt met kunst zijn verhaal te vertellen. En dus ik kom uit een hele grote groep. Ik ben één van hun. En dit doek, dat is zo mooi. Want Kees sprak erover vanochtend dat God zijn hand naar ons uitstrekt. En dit is eigenlijk een leap of faith, een sprong in geloof. En zwaartekracht is een absoluut, hè. Daar kan niemand wat aan doen. Maar de andere absoluut is dat God er altijd is, zijn armen uitstrekt. En dat we nooit in het luchtledige zullen blijven vallen of hangen. En dat hij ons meeneemt op een reis van dynamiek, van verandering. En laat het je gewoon bemoedigen. Je mag een fotootje maken als je het maar niet gaat verkopen. Er zijn mensen die mijn werk verkopen. Ik weet daar niks van, helaas. Maar gewoon als bemoediging en beeld van wat ik van God ontving voor jullie. A leap of faith. En dat God een absoluut is. Dat hij daar is. En ook als je hem niet voelt, dan komen de momenten van het vangen komen weer. Ja.
3: Ik wil jou ook ontzettend bedanken dat je talent en tijd beschikbaar wil stellen om hier te zijn vandaag. Het is zeer gewaardeerd. Blessings. Nu mag je hem wel overnemen.
5: Oké, lieve mensen. Wil u vragen om te gaan staan als het mogelijk is? Yes.

Wij zijn hier voor één iemand en dat bent u. Heer, wij dienen geen andere Heer en geen andere naam dan uw naam, Koning Jezus. Ja, doe maar, speel maar door.

Wees aan, ja. Halleluja. Ik kan niet anders zeggen. Als we zo in de aanwezigheid van God mogen zijn. Het is gewoon heel bijzonder. Ik ben Elke Versluis. Ik zal eerst even kort iets over mezelf vertellen. Ik ben moeder van twee prachtige dochters. Oma van vier heerlijke kleinkinderen. Mocht je benieuwd zijn hoe oud ik dan ben. Ik ben 54. Redelijk jonge oma. Heerlijk van genieten. Ik ben al bij Herstel betrokken vanaf het allereerste begin. Vanaf nadat het is overgenomen door Herstel. Nou ja, eigenlijk Dirk Prinsminnes en de brug die Herstel overnam van Rob. En ik herinner me die eerste conferentie nog. Dat was ook gelijk de laatste dat ik daadwerkelijk in de dienst zat. Daarna heb ik alleen nog maar kinderwerk gedaan. Maar die eerste conferentie zat ik daadwerkelijk in die diensten. En er werd op een gegeven moment een oproep gedaan. Ik weet niet meer wie er sprak. En ik wou naar voren gaan. Het was gewoon een uitdaging om in actie te komen voor de Heer. En ik wilde naar voren gaan. En ik hoorde ineens, neem je Bijbel mee. Dus ik had nog zo'n heel klein Bijbeltje. Nu heb ik alles op mijn telefoon. Maar toen had ik nog zo'n klein Bijbeltje bij me. En ik griste mijn Bijbel mee. En ik ging naar voren. En ik ging daar op mijn knieën. En dat is de plek waar God mij de roeping gaf voor onderwijs. Hij gaf mij een liefde voor het woord. Hij zei daar, ik ga jou een liefde voor mijn woord geven. En dat heeft hij gedaan. En ik heb dat mogen inzetten jaren en jaren voor hoofdzakelijk de kinderen. Ik heb ook wel voor volwassenen mogen spreken en onderwijs mogen geven, maar hoofdzakelijk voor de kinderen. En dat hebben we vele jaren mogen doen. Ik heb het kinderwerk van Herstel van de Zomerweek en ook de kleinere conferenties mogen leiden. En ook in de lokale gemeente heb ik altijd kinderwerk gedaan, ook nu. Waar ik het liefst voor doe, ik vind het heerlijk met de kinderen, daar gaat het niet om. Maar het liefst is dat ik ze mag onderwijzen. En ik vind het heel mooi. Er kwam net iemand naar me toe die me bedankte voor wat wij 20 jaar terug toen hebben geïnvesteerd in haar kinderen. En dat is voor mij een enorme bemoediging. Omdat die kinderen zijn opgegroeid en ze zijn er volop in de zending en dienen de Heer. En ze zegt, daar is toen wat gebeurd in ons gezin tijdens die herstelconferentie voor zowel de kinderen als voor de volwassenen. Dus ook mensen op de radio, als je dit hoort, investeer in de kinderen. Ja. Onderwijs de kinderen, niet alleen de volwassenen. Maar nu sta ik voor een groep volwassenen en dat vind ik ook heel mooi om te doen. Dus daar gaan we nu mee verder. God heeft mij een woord gegeven voor vandaag. Dat eigenlijk wordt geademd door de hele Bijbel heen. Wat hij mij gaf is dat hij verlangt naar jouw aanwezigheid. Hij verlangt ernaar om in jouw aanwezigheid te zijn. Om heel dicht bij jou te zijn. En dat verlangen, dat is van het begin tot het eind. In ieder deel van de Bijbel komt dat naar voren. Er is een breuk geweest. Helemaal in het begin. En God heeft er alles aan gedaan om dat te herstellen. Hij heeft zichzelf gegeven. En alles leidt daar naartoe. Dus het is eigenlijk een woord wat je... Ik kan niet 1 of 2 teksten noemen. Maar het is gewoon iets waardoor de hele Bijbel heen gaat. Jullie hebben vast, de meeste van jullie, wel eens een zin gehoord. Hoeveel in de tijd in de week besteed jij aan God en hoeveel aan Netflix? Ik denk dat de meeste van jullie dat wel eens een keer gehoord hebben. Ik ga geen handen vragen. Maar dat wordt toch best wel regelmatig gezegd. Wat gebeurt er als je dat hoort? Wat je dan eigenlijk vaak het gevolg is dat er een stukje schuld op je komt. Een stukje schaamte. En dat creëert uiteindelijk alleen maar afstand. Het is niet zo dat we vanuit een plicht die tijd met God kunnen gaan. Ja, we moeten keuzes maken. Maar uiteindelijk gaat het erom dat er een verlangen in ons ontstaat naar God zelf. Zijn verlangen naar ons moet in ons bewerken dat wij gaan verlangen naar hem. Zodat het geen plicht en geen moeten is. Maar dat het vanuit je verlangen gaat ontstaan. We kennen natuurlijk allemaal het verhaal van Martha en Maria. Super bekend verhaal. Martha is hard aan het werk voor de Heer Jezus. En Maria zit aan de voeten van Jezus. En zij luistert. En zij is in zijn nabijheid. En zij is gewoon echt alles wat hij zegt aan het opdrinken, aan het innemen. En Martha wordt een beetje jaloers, want die is maar hard aan het werk. Moet Maria niet ook even wat doen? Heer, zegt er wat van. En dan zegt hij...
Slechts één ding is nodig. Maria heeft het goede deel uitgekozen dat niet van haar zal worden afgenomen. En wat mij vooral opviel nu is dat stukje dat niet van haar zal worden afgenomen. Als je zit aan de voeten van Jezus, als je in zijn aanwezigheid bent, zal dat nooit van je worden afgenomen. Iedere seconde die jij bent in de aanwezigheid van Jezus wordt nooit van jou afgenomen. Het heeft eeuwigheidswaarde. Niet alles wat ik door de dag heen doe heeft eeuwigheidswaarde, maar dat heeft eeuwigheidswaarde. En dat is zo belangrijk dat we ons dat beseffen. Dat wordt nooit van je afgenomen. Ik ben van nature, ik zal het maar eerlijk toegeven, een echte Martha. Ik ben altijd maar aan het werk en ik vind het heerlijk om te werken. Ik vind het fijn om mijn gewone werk te doen. Ik vind het heerlijk om voor de Heer te werken. Ik vind het heerlijk om voor mijn gezin te werken. Ik ben heel veel aan het werk. En God weet dat. Dus wat zei hij op een gegeven moment tegen mij? 24 juli, is nog niet zo heel lang geleden. Wees dicht bij mij. Het gaat mij om jou. Niet om wat je doet en kan. Ja, ik heb je kwaliteiten gegeven om in te zetten. En ik wil ook dat je dat doet. Maar dat is niets vergeleken met jouzelf. Ik wil bij jou zijn. Ik wil jou dienen zoals ik mijn discipelen diende toen ik hun voeten waste. En dat mag je gaan vertellen op 12 september. Nou, dat is vandaag. Dus ik denk dat dit niet alleen voor mij was. Ik ben niet de enige Martha in deze zaal. Tuurlijk zijn er mensen die hier al helemaal doorheen gegaan zijn. En echt al ontzettend veel in de aanwezigheid van God zijn. Maar er zullen ook mensen zijn voor wie dat een dagelijkse struggle is. Die wel in zijn aanwezigheid willen komen. Maar dat er iedere keer weer een blokkade is. Om daar echt toch daar te zijn. En daar de tijd voor te nemen. Die rust te vinden ook van binnen. En echt bij Jezus aan zijn voeten te zitten. He, dus hij zegt dat niet alleen tegen mij, maar ook tegen jullie. Daarvan, nou, in ieder geval een deel van jullie. Minimaal één naast mij, geloof ik. Wat mij het meeste nog aansprak in deze woorden is de intimiteit die spreekt uit het beeld. Jezus wil ons dienen. Hij wil jou en mij dienen. En voor mij voelt dat een beetje als de omgekeerde wereld. Want ik moet toch God dienen? Dat is toch mijn opdracht? Dat is mijn taak? Ik moet toch dingen voor hem doen? Ik wil ook dingen voor hem doen. En dat is ook goed. Je mag heel veel, je mag alles doen voor de Heer. Maar hij wil ons ook dienen. Maar om dat toe te laten, moet je heel dicht bij hem komen. Het is een bepaalde intimiteit dat Jezus jouw voeten mag wassen. En tuurlijk was het als voorbeeld voor ons, hè, dat wij elkaar mogen dienen. Maar om te beginnen diende hij ons. En dat is niet alleen op dit moment. Hij kwam naar de aarde, hij genas zieken, hij dreef demonen uit. Hij waste de voeten van de discipelen, hij onderwees. Hij was er om jou en mij, ons te dienen. Maar om hem jou te laten dienen, moet je hem dus heel dichtbij laten komen. Even tussendoor drinken af en toe.

0: Stel die twee beelden nou eens naast elkaar. Maria aan de voeten van Jezus, luisterend in volle aandacht voor hem. En tegelijkertijd het beeld van Jezus die jouw voeten wast. Als je dit samen ziet, dan zie je waar de relatie gaat ontstaan. Waar er echt een diepe relatie tussen God en jou kan ontstaan. Daar waar jij zelf in zijn aanwezigheid kan zijn. Maar waar je ook in staat bent om hem toe te laten om jou te dienen. En dat is waar zijn verlangen naar uitgaat vanaf het begin van de schepping. In Efeze 2 vers 18 staat, door hem hebben wij door één geest de toegang tot de Vader. Dat komt straks nog terug, maar we hebben toegang tot de Vader. De weg is open. We hoeven niet afstand te houden. We mogen heel dicht bij hem zijn. Ik wil gaan naar Genesis 3 vers 8 tot 10. En zij hoorden de stem van de Heere God die in de hof wandelde, bij de wind in de namiddag. Toen verborgen Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de Heere God, te midden van de bomen in de hof. En de Heere God riep Adam en zei tegen hem, waar bent u? En hij zei, ik hoorde uw stem in de hof en ik werd bevreesd, want ik ben naakt, daarom verborg ik mij. God wandelde in de hof en hij riep de mens, maar Adam en Eva verstopten zich. Ze voelden de schuld, ze voelden de schaamte van de zonde die in hun leven was gekomen. En dan zien we daar het allereerste dierenoffer. Want de God zelf bekleedde hen met dierenhuid. En dus de allereerste keer dat er een dier werd geofferd, deed God dat zelf. Om Adam en Eva te bedekken. Hij bedekte hun zonde met het allereerste offer. Waarom deed hij dat nou? Hij deed dat uit verlangen naar Adam en Eva. Hij verlangde naar de aanwezigheid van Adam en Eva. Maar door de zonde was dat verbroken. God kon niet meer bij hen zijn. Daarom moesten ze ook die tuin uit. Voel je wat een verdriet God dat moet hebben gedaan. Hij heeft mensen geschapen naar zijn beeld. Hij heeft zijn eigen adem daarin geblazen. En dan moet hij ze de tuin uitzetten. Omdat er zonde is en dat er een breuk is. Terwijl hij zo verlangt naar de aanwezigheid van de mens. En op dat moment wordt er een dier geofferd. Hij bekleedt hen met die huid. Hij bedekt de zonde. Zodat hij toch in een bepaalde mate heel beperkt bij de mens kan zijn. En we zien dat terugkomen. In het hele Oude Testament worden de dieren geofferd. En wordt er telkens wordt die zonde bedekt. De zonde werd niet weggenomen. Dat komt pas door Jezus. Maar het wijst vooruit naar het offer van Jezus. Zie je dat daar al het plan werd uitgevoerd. Om weer die aanwezigheid te herstellen. Dat wij weer een open relatie met God mogen hebben. In de intimiteit mogen leven met hem. En dat was vanaf het allereerste begin. En daarom zeg ik, het ademt door de hele Bijbel heen. Want het hele Oude Testament zie je hoe God een volk apart zet. Die de offers kunnen brengen. Die dus die bedekking hebben. Hij zoekt mensen uit. Die mensen naar zijn hart. Waar hij meer dichterbij, waar hij tegen kan spreken. Die naar hem luisteren. De profeten, koningen, richters. Maar het zijn enkelingen. En God verlangt zo naar die relatie met ons allemaal. En daarvoor kwam Jezus. Alles wijst vooruit naar het offer van Jezus. Maar wat doen wij vaak? Toch nog steeds. Net als Adam en Eva, verstoppen. Wij verstoppen ons. Waarom gebeurt dat? Waarom is het soms zo moeilijk om echt in die stilte te komen? Om echt in die aanwezigheid te zijn? Om God echt diep toe te laten in jouw leven? Alle stukjes van jouw leven. Niet alleen dat wat er mooi uitziet, maar alles. Ik denk dat het komt omdat Satan een tactiek heeft bedacht. Hij wil namelijk niet dat de kracht van het offer van Jezus in jouw leven werkzaam is. Op het moment dat jij denkt dat jij niet goed genoeg bent, omdat jij dingen verkeerd hebt gedaan. Of omdat jij gewoon niet gelooft dat je het waard bent. God is zo groot en dat is hij ook. En wij zijn maar zo klein en zo nietig. Maar als je dat blijft denken, dan houdt jou dat weg van God. En Satan wil dat jij dus niet gaat leven vanuit die intimiteit met God. En daarmee dus de kracht van het offer teniet doet. Weet je, Satan heeft natuurlijk al lang verloren. Hè? Jezus heeft overwonnen. Maar hij wil niet dat wij dat weten. Dus hij gaat proberen om tegen jou te vertellen dat je dat niet waar bent. En dat kan dus als gevolg hebben dat jij het moeilijk gaat vinden om echt in die stilte te komen. Om echt in die rust te komen. Om God echt dichtbij te laten komen in jouw eigen tijd met hem. En dat is gewoon een tactiek die de Satan toepast. En het is heel belangrijk dat we dat onder ogen gaan zien en dat we het gaan opruimen. Dat is ook waarom het Netflix-verhaal, waar ik het net over had, het uiteindelijk alleen maar erger maakt. Want op het moment dat jij al die afstand in stand houdt, muur om je heen gebouwd, om God eigenlijk toch buiten te houden, vaak onbewust hoor. Maar op dat moment dat iemand dan zo'n uitspraak doet over jou, hoeveel uur besteed je aan Netflix en hoeveel uur aan God, dan ga je eigenlijk alleen nog maar verder in die schulp. En je gaat het misschien wel proberen, je zet je ertoe, ik moet echt iedere dag zoveel tijd aan God besteden, maar op die manier hou je het niet vol, omdat je het uit eigen kracht doet. En niet vanuit het verlangen naar hem. Maar we willen juist dat we vanuit het verlangen naar hem in zijn aanwezigheid komen. Dan gaat er echt wat veranderen. En dan kan hij pas echt, dan krijg je echt pas die wisselwerking van, ik zit aan de voeten van Jezus en hij mag mijn voeten wassen. Dat is echt gewoon veel diepere intimiteit dan alleen maar eventjes, omdat het moet, omdat je het vanuit schuld doet. Nou, waarom is het nou zo belangrijk? Ten eerste dus, het allerbelangrijkste is, God verlangt ernaar. Hij verlangt ernaar om echt tijd met jou door te brengen. En dat is denk ik de allerbelangrijkste reden waarom we dat doen. Maar het is ook zo dat in jouw eigen tijd met hem, hij tot je kan gaan spreken. Natuurlijk is het heel goed om door de dag heen met hem bezig te zijn. Je kan ieder moment van de dag Gods stem verstaan. Maar weet je, hij moet er dan best wel een beetje moeite voor doen. Want er zijn zoveel woorden in je hoofd. Zoveel dingen die om je heen gebeuren. En dan af en toe is daar vluchtig die stem van God. En jij moet hem er maar net op dat moment uit zien te pikken. Hij moet eigenlijk zijn best doen om ertussen te komen. Dat is wel zo. Terwijl als je echt stil gaat zitten en tijd neemt voor hem, tijd neemt om te luisteren, dan kan hij tot je gaan spreken. Weet je, heb je geloof nodig? Heb je genezing nodig? Heb je roeping nodig? Wil je weten wat God van je vraagt? Heb je antwoorden nodig? Hij kan het jou vertellen als jij tijd neemt om te luisteren. Als jij echt in die stilte kan komen en kan gaan luisteren naar wat hij tot je zegt. En dan komt dat allemaal vanzelf, omdat het voortkomt uit jouw relatie met hem. Nou, de Satan wil natuurlijk niet dat wij op die plek komen. Hij wil niet dat wij in die intimiteit met hem komen. Dus hij gaat blokkades oproepen. Nou, daar wil ik nog even wat tijd aan geven. Om te beginnen. Verwondingen in je ziel. Ik denk dat dat een heel veel voorkomende is. Waarom? Omdat dat direct terugpakt op dat verstoppen van Adam en Eva in die tuin. Als jij je minderwaardig voelt, als jij verwond bent, als jij trauma's hebt meegemaakt, het geeft jou het gevoel, ik ben het niet waard. Jij moet weten dat jij het waard bent om in aanwezigheid van God te komen. Weet je, God is een heilig God. Hij is een groot God. Er wordt wel eens gezegd, evangelische christenen doen alsof ze Jezus in een broekzak hebben zitten. Nou, dat is natuurlijk niet zo. Hij is een heilig God. Ze moesten niet voor niks die tuin uit. En God is heilig. Hij kan niet bij zonde zijn. Hij is machtig. Hij is de schepper van hemel en aarde. Maar die grote God, die wil tijd met jou doorbrengen. Amen. En op het moment dat wij dat kunnen accepteren, dat God echt met jou tijd wil doorbrengen, dat kan best een hobbel zijn, omdat we weten hoe groot hij is. Maar het een sluit het ander niet uit. Het is allebei waar. Die heilige God, die machtige God, die de schepper van hemel en aarde, wil tijd doorbrengen met jou. En dat komt maar op één manier, door het offer van Jezus. Maar dat offer is gebracht. En op het moment dat wij dat niet ten volle pakken, dan doen wij het niet ten niet, maar we doen het wel tekort. Jezus wil bij ons zijn en hij wil ons de kracht geven die in alles wat in het bloed aanwezig is. Onvoldoende besef van de liefde van God voor jou heb ik nog staan. Dat is ook een belangrijk. Op het moment dat jij zelf weinig liefde hebt gehad in je leven, kan het ook heel moeilijk zijn om te aanvaarden dat God zoveel van je houdt. Dus ja, het is gewoon belangrijk dat je het inziet. Dat je gaat erkennen van, hey, dit is een blokkade in mijn leven. Dit is waarom ik het moeilijk vind om echt tijd met God door te brengen. En hem echt toe te laten in mijn leven, in mijn hart. Om echt in die intimiteit te komen. Want dan weet je waar je aan kan gaan werken. Waar je mee bezig mag zijn. Wat je aan God mag vragen. Ga onderwijs erover lezen. Een vriend van ons vroeger, die zei iedere ochtend in de spiegel, ik ben een kind van God. En weet jij nog, Bert, wat hij precies zei? Maar een uit...
1: Ik ben een kind van God, God houdt van mij.
0: Ja, ik ben een kind van God en God houdt van mij. Iedere dag, hè? Iedere dag zei hij dat in de spiegel tegen zichzelf. Ik ben een kind van God en God houdt van mij. Ga dat doen. Als je weet, dit is mijn blokkade, dit is mijn belemmering. Ga dat doen. Ga dat uitspreken. Ga ook naar voren voor gebed. Al ga je iedere kerkdienst 3 keer naar voren, maakt mij niet uit. Maar zorg dat jij vrijkomt. Dat jij hiervan herstel gaat ontvangen. Want het is gewoon zo belangrijk. Nou, dan volgende. Onvoldoende geestelijke voeding. Gebrek aan kennis. Daar hebben we het vanmorgen natuurlijk al over gehad. Hè, kennis is van, als je niet weet dat God met jouw tijd door wil brengen, dan ga je daar natuurlijk ook niet naar uitstrekken. Ga je daar niet naar verlangen. Dus het is echt wel belangrijk dat je het woord kent. Dat je in het woord duikt. En dat je het woord jou laat voeden. En jou laat genezen en herstellen. Onvoldoende voeding voor je geest. Nou, daar wil ik iets meer. Dat bedoel ik een beetje zo. We hebben geest, ziel en lichaam. Als jij je lichaam veel voedt, dan ga je dus, zodra je zin hebt om wat te eten, ga je wat eten, drinken. Misschien sommige verslavingen waar je aan toegeeft. Sporten kan ook een adrenaline kick geven. Dan ga je daar dus veel tijd. Dan word je sterker. Heel praktisch natuurlijk ook. Hè. Dan wordt je lichaam wordt sterker. Dan gaat daar dus heel veel energie heen. En dat zal dus ook sterker worden. Als jij veel aandacht geeft aan je ziel, dat zijn dingen als je gevoel, maar ook je verstand heeft er ook mee te maken. Dus dat is ook als je heel veel wetenschappelijke dingen, of je wil alles weten van het nieuws, of dan zit je met je verstand, maar ook voor je gevoel. Ja, ik voel me nou niet zo lekker, dus ik denk dat ik nu maar thuis blijf. Weet je wel, als je heel veel aandacht geeft aan je ziel, zal je ziel sterker worden. Maar wat willen we nou juist? Dat je geest sterker wordt. Jouw geest is het deel wat met God kan communiceren. En als jouw geest geen kans krijgt tussen jouw ziel en je lichaam, dan wordt het als het ware heen en weer getrokken. En zal het geen invloed, of een hele kleine invloed maar hebben op jouw leven. Dan wordt het ook heel lastig om echt tijd met God door te brengen. Want je ziel, je gevoel zegt dat je dit moet doen. Je lichaam heeft honger of weet ik veel wat voor verlangen. En dan is er geen tijd meer en geen rust voor God. Dus we moeten onze geest voeden. Nou, hoe voed je je geest? Het woord. Zorg dat je muziek opzet die God alle eer geeft. Kies je vrienden zorgvuldig. Het is prima om ongelovige vrienden te hebben, want dan kan je ze natuurlijk bereiken. Maar zorg dat je ook gevoed wordt door de mensen om je heen. Ga naar conferenties. Ga naar de diensten. Zorg dat je geest wordt gevoed, want dan wordt hij sterker. Gebrek aan openbaring. Heel veel. Als je naar het Oude Testament kijkt, er waren natuurlijk maar een paar mensen die echt open verbinding met God hadden. En heel vaak zie je, zoals Mozes, dat er een openbaring van God aan vooraf is gegaan. Zoals Mozes stond bij die brandende braamstruik. En hij kreeg echt een diepe ervaring van wie God is. Echt de werkelijkheid. Hè? En je ziet het ook bijvoorbeeld bij Paulus. In het Nieuwe Testament. Die was natuurlijk mega tegen iedere christen. En hij ontmoet Jezus. Hij krijgt gewoon een directe ontmoeting met Jezus. Zelf hoort zijn stem spreken. En hij draait volledig om. Gaat volledig voor het evangelie. Een openbaring van God. Het is niet noodzakelijk. Maar het helpt zo ontzettend veel mee. Weet je, onze jongste dochter, die is met 6 jaar oud tijdens de herstelconferentie een aanraking van God gehad. Ja, dat ze viel in de geest op de grond. Ze heeft er een uur gelegen. Geloof me, een 6-jarige, zeker zij niet, zou nooit een uur stilzitten als ze niet sliep. En ze sliep niet, want ze wist het precies te vertellen allemaal. Het is een aanraking geweest waar ze de rest van haar leven op terug kan vallen. En een directe openbaring van God kan zoveel uitmaken. Iedere twijfel uitbannen. En weten, kijk, dit is waar ik voor ga. En zelf heb ik een behoorlijk stuk bevrijding meegemaakt. Toen wij nog kort geleden na ons trouwen, toen ik nog een jaar of 25 denk ik was. En ik heb op dat moment heb ik gewoon gezien dat Jezus kwam op een wit paard. En hij stuurde gewoon zo al die demonen die er nog zaten weg. Hoppa, in één klap er allemaal uit. Het is een stukje openbaring en daar kan je op terugvallen. Je weet, hé, ik heb dit gezien. Ik heb dit echt gezien. Het is niet iets wat tussen mijn oren zit. Ik heb het echt gezien. Maar in de kerk is jarenlang openbaring afgedaan als een stukje ketterij. Dat is niet echt. Daar mag je niet naar luisteren. Daar moet je niet naar kijken. En dat heeft wel zijn sporen getrokken in onze samenleving. Zeker in de westerse samenleving zie je dat heel erg. Zorg als je dat merkt, dat dat bij jou een rol is, dat je je daarvan losmaakt. En dat je je uitstrekt naar een echte ontmoeting met Jezus. En dat je die openbaringen omarmt. Want ze zijn er. Hij wil ze gewoon aan je geven. Maar we moeten er wel voor openstaan. Wat is het? Ik kan niet de klok zien. Oké, prima. Ja. Geestelijke strijd. Als je nog last hebt van demonische gebondenheid, ja, dan is het natuurlijk wel logisch dat het lastig is om tijd met God door te brengen. Want op het moment dat jij de rust gaat vinden om te gaan zitten, zullen die demonen zeggen, dat gaan we niet doen. Want dat is het laatste waar ze willen zijn, in aanwezigheid van God. Dus als er een stukje van jou nog niet helemaal vrij is, bedoel, Dirk Prins is er duidelijk over, je bent niet bezeten als christen, maar we zijn eigendom van de Heere God en niemand anders. Maar het kan wel zo zijn dat er nog bepaalde gebieden in jouw leven zijn waar de Satan nog invloed heeft, waar hij nog zelfs recht kan hebben, omdat er bepaalde uitspraken zijn gedaan, er kunnen vloeken liggen op je leven of op je generatie. En het is heel belangrijk dat je daarmee dealt. Want die gaan jou afhouden van jouw tijd met God. En dat is de plek waar je wil zijn om vervolgens weer te gaan groeien. Dus als jij denkt, dit is de blokkade in mijn leven, zorg dat je vrijkomt. Er zijn mensen die daar een bediening hebben gekregen van God om jou daarin te helpen. Zoek die op. Zorg dat jij vrijkomt. In principe hebben we allemaal ook zelf de autoriteit gekregen om hem eruit te gooien. Geen enkele demon heeft recht om in jouw leven te zijn. Weet je, van buitenaf zal hij natuurlijk, ik heb ook best wel wat aanvallen gehad en ongemakken naar deze conferentie toe. Dan denk ik, ja, tuurlijk, ik ga hier doen wat God van mij heeft gevraagd. Dat vindt hij niet leuk. Maar het is van buitenaf. Maar dit is wat anders dan dat het echt van binnenuit komt. En daar moet je echt mee dealen. Dus ga naar voren, vraag gebed. Als jij merkt, nou, op het moment dat ik echt tot stilte wil komen, echt die rust opzoek, wordt het onrustig in mij. En dan lukt het gewoon niet. Ga naar het gebedsteam toe en laat met je bidden. Zonde in je leven. Het heeft vaak veel te maken ook weer met gebondenheid. Als je vastzit aan dingen waar je maar niet van los kan komen en die iedere keer opnieuw gebeuren, iedere keer weer voorkomen. Zoek daar hulp bij. Ga het niet alleen doen. We zijn aan elkaar gegeven om te helpen. Lees het woord van God. Dat is natuurlijk sowieso altijd de belangrijkste basis. Maar zoek ook elkaar op om hulp te vragen en vraag gebed. Want het houdt je in een vicieuze cirkel. Want door die zonde zet je weer de deur open voor de demonen die weer invloed kunnen hebben. En dan wordt het alleen maar weer moeilijker. Dus het is belangrijk dat je de dingen verbreekt. Maar niet op eigen kracht. God wil je erbij helpen en we hebben elkaar gekregen. Nou, dan nog een paar praktische. Gebrek aan tijd. Uiteindelijk ben jij zelf degene die je agenda vult. En als jij die zo vol propt, dat heb ik dus wel een handje van. Als jij die zo vol propt dat er gewoon letterlijk geen tijd meer over is voor de Heere God. Ja, dan kan je wel zeggen, Heer, help mij om meer tijd aan u te besteden. Maar je moet zelf gewoon strepen gaan zetten in die agenda. Je moet tijd gaan vrijmaken om aan de voeten van Jezus te zijn. Dus ja, daar kan ik eigenlijk heel kort op zijn. Zorg dat je je agenda, je prioriteiten op orde hebt. En dat je gewoon echt tijd vrijmaakt voor de Heere God. Stoorzenders. Op het moment dat ik ga zitten, dan wordt er een pakketje bezorgd. Mijn appjes komen binnen, mijn telefoon gaat. De hond begint te blaffen. Serieus, de Satan kan mijn hond laten blaffen. Echt waar. Dat is echt zo. Zorg dat jij dus een rustige plek hebt. Zorg dat er een omgeving is. Zet je telefoon uit als dat kan. En zorg dat je je kan afsluiten voor de wereld om je heen. Zodat je even echt alleen maar met hem bezig bent. Dat is een cadeautje voor de Heere God. En weet je, al is het maar 1 minuut, hè? Eén minuut echt in zijn aanwezigheid, volledig de aandacht voor hem, is zoveel meer waard dan al die verplichte momenten dat je denkt, het moet nu eenmaal. Maar één minuut echt samen met hem. Liefst meer natuurlijk. Maar dan de afleiding van binnenuit. Heel vaak op het moment dat je tot rust komt, dat is echt, ik spreek gewoon echt uit mijn eigen ervaring, want iedereen is anders. Maar bij mij is het vooral van binnenuit de grootste stoorzender als het ware. He, dan komen er allerlei gedachten op. Oh, ik moet dit nog en ik moet dat nog. Wat mij heel erg geholpen heeft daarvoor, is dat boekje. Ja, Robin heeft hem alweer meegenomen, maakt niet uit. Ik heb een boekje, nou, ik gebruik er eigenlijk een boekje van iemand anders voor. Maar dan miste ik wat dingen, dus ik heb het een beetje aangepast. En ik heb dat gedrukt voor het geval dat andere mensen er ook hulp aan kunnen hebben. Mij helpt het heel erg om te gaan schrijven. Dus wat heb ik gedaan? Hier staan een aantal vragen in. En het begint gewoon, wat moet ik allemaal doen vandaag? En op het moment dat ik ergens halverwege ben, en er popt weer zo'n gedachte op, van oh, ik moet er niet vergeten dat ik dat en dat nog moet doen vandaag. Schrijf je hem gewoon op, geparkeerd, weg, door weer waar je gebleven was. Heel praktisch. Je bent aan het schrijven, dus je weet waar je gebleven was. Je kan het zo weer oppakken. Het is gewoon echt heel praktisch. Voor mij werkt dat. En misschien voor een aantal van jullie ook. Misschien voor sommigen helemaal niet. Hè? Is ook helemaal prima. Maar alles heb ik hierin verwerkt wat ik belangrijk vind voor mijn tijd met God. Dat is dus dankzegging. Vergeving vragen. Vergeving vragen is een hele belangrijke. Want weet je, jouw tijd met God betekent niet dat God alleen maar lieve dingen tegen jou zegt. Jouw tijd met God betekent dat hij ook jou mag vermanen. En dat doet hij bij mij heel regelmatig. Dat kan ik u wel vertellen. En meestal is het omdat ik dan weer... Nou ja, ik ben vrij druk in de kerk. Dus dan bots je nog wel eens met iemand. En dan heb je toch even zo'n gedachte van... weet je wel? En dan de volgende ochtend... Heer, waar mag ik vergeving voor vragen? Pop, gelijk die naam. Ja, tuurlijk. Ik weet het wel. Maar het is zo belangrijk dat je God de ruimte geeft om je te laten vermanen. En dit zijn dan denken die wij denken, ach, dat is maar een negatieve gedachte of een roddeltje. De Bijbel waarschuwt zo duidelijk voor roddel. Dat is helemaal niet meer onderaan van, oh, is niet zo erg, omdat we het nou helemaal toch allemaal doen. Nee, hij staat ergens bovenaan in de lijst, hè. Negatief praat ook. Weet jij wel dat dit mijn kind is? Waar jij nou negatief over denkt. Weet je dat wel? Weet je dat wel? Hè? En laatst was het iets dat hij zei tegen mij van... zegen. Nou ja, dan een naam. Dan denk ik, oh ja. Het is niet zo dat God jou... hoe moet ik dat zeggen? Zijn woorden, zijn vermaning is altijd liefdevol. Het is altijd mooi. Het doet je geen pijn. Als wij elkaar vermanen... Dat kan best wel eens binnenkomen. Ook al hebben ze gelijk. Of niet. Maar als God je vermaant, het doet geen pijn. Echt niet. Maar je moet je er wel voor openstellen. Want het is niet zo dat zijn liefde, hoe groot ook, maakt dat ik dan alles maar mag doen. En dat zonde niet meer erg is. Dat is absoluut niet zo. Zonde is wel erg, want het maakt jezelf kapot en die ander. He, het doet zoveel en het zorgt ervoor dat je de kracht uit jouw leven wordt weggeroofd. En dat je niet tot je bestemming komt. Dus het is zo belangrijk dat je zonde aanpakt. Maar weet je, als de Heere God het zelf tegen jou zegt, dan komt het zoveel anders binnen dan wanneer je het van een ander moet horen. He, maar durf hem ook daarin jou te laten dienen. En heel dichtbij te komen. Nou, Bijbelstudie natuurlijk. Met een aantal vragen die het gewoon makkelijker maakt. Om echt een diepte in te gaan met een bepaald gedeelte. Proclamatie. Ik vind het heerlijk om proclamatie. We hebben heel veel proclamatiekaarten van Dirk Prins Ministries. Spreek een proclamatie uit. Iedere dag opnieuw. Aanbidding. Ieder op zijn eigen manier. We hebben hier... een prachtige vorm van aanbidding. Je kan ook liederen zingen. Iedereen heeft zijn eigen manier van aanbidding. Maar zorg dat je tijd neemt om hem echt te aanbidden met je hele hart. In tongen spreken. Gewoon een periode, een tijd in tongen spreken. Laat het een vaste routine worden van jouw tijd met God. En dan zal je zien dat er doorbraken gaan komen. Gewoon doordat jij in je eentje in tongen spreekt. Tongentaal is in eerste instantie bedoeld voor jouw eigen tijd met God. He, prima als het ook in de gemeente gebeurt met elkaar. Maar het is in eerste instantie voor jouw eigen tijd met God. Voorbeden. Voor wie wil God... voor wie mag jij bidden? Kijk, ik heb daarvoor nog wat ik even vergeten. Maar gewoon je verhaal vertellen. Vragen en vertellen. Je mag alles tegen hem zeggen. Hij wil jouw verhaal horen. alles. En dan bid je ook voor de dingen die je gewoon in je opkomen. Maar hier, dit stukje voorbeden, vraag aan God voor wie jij mag bidden. En dan komen er ineens hele andere namen naar boven waar je zelf niet eens aan gedacht zou hebben. En dan het laatste, het allerbelangrijkste, stil worden en luisteren. Wat spreekt God tot mij vandaag? Voor mij werkt het opschrijven van die woorden heel goed. En ik denk dat dat komt omdat ik dan een soort mijn eigen gedachten kan uitschakelen. Want ik ben al bezig met schrijven. En dan komt het gewoon veel zuiverder door wat God spreekt. En het grote voordeel is natuurlijk dat je ook nog alles terug kan lezen. Dus ga het uitproberen. Niet voor iedereen zal het een fijne manier zijn. Maar ga gewoon proberen om te schrijven. En dat hoeft echt niet met dit boekje. Dat kan ook in je eigen notitieblokje. He, voor mij werkt dit fijn. Maar ga schrijven. Zorg dat jij je kan focussen op God en op Hem alleen. Ja, en dan heb ik als laatste nog staan, neem niet te grote stappen. Want als jij je nu voorneemt, ik ga vanaf nu, iedere dag, 1 uur voor de Heer tijd besteden. Dan is de kans dat het niet lukt gewoon aanwezig. Terwijl het voor een andere misschien is een uur niks. Maar het gaat mij erom, kies een stap die bij jou past. En niet vanuit moeten, maar laat het komen vanuit verlangen. En eigenlijk is nu, ik heb een opdracht voor jullie en dat is niet... Ga nu een tijd kiezen van zoveel tijd iedere dag. Nee, mijn opdracht voor jullie nu is... ga op zoek naar de blokkade die er is in jouw leven. Want als je die blokkade hebt opgeruimd... dan gaat het verlangen naar de tijd met God vanzelf komen. Dus begin kleine stappen. Wees blij met kleine stappen. Hij is ook blij met iedere kleine stap. He, dus dan mag jij daar ook blij mee zijn. En voor degenen die wel al echt een routine hebben... en echt een open relatie met Hem hebben... en iedere dag tijd met Hem doorbrengen... er is altijd meer diepgang mogelijk. Er is altijd meer. Weet je, ik draai echt al een paar jaartjes mee. Mijn eerste keer dat ik in tongen sprak was ik 9. Ik ben gedoopt toen ik 11 was. Ik ben echt een pinksterkindje in hart en nieren. Ik draai echt wel even mee. Maar iedere dag opnieuw is er meer diepgang. En er is altijd meer mogelijk in jouw relatie met Hem. En je gaat ervan versteld staan. Maar je moet wel eerst zelf stappen nemen om iedere blokkade uit je leven op te ruimen. Nou,

Wat ik nu wil gaan doen, is dat we gewoon allemaal onze ogen sluiten. En dat we aan de Heer gaan vragen om te laten zien wat de blokkade is die jij nu mag gaan opruimen. Want het is allemaal wel leuk om dat van ooit een keer. Nee, we kunnen nu dingen opruimen. Ik geloof dat de kracht van God aanwezig is om vandaag vrij te komen van dingen. Om bevrijding te ervaren, om herstel te ervaren. Om te weten wat God van jou vraagt, wat jij nu mag doen. En om nu echt doorbraken te gaan ondervinden. Dus we gaan gewoon een moment stil zijn. En dan gaan we zien wat er gebeurt. Vader, ik bid u, wilt u komen met uw kracht, met uw Heilige Geest. Op dit moment, Heer. Wilt u door de zaal heen gaan? Wilt u iedereen aanraken? Heer, en wilt u openbaring geven, Heer? Wat het is voor ieder persoonlijk. In Jezus' naam. Goed.

proclameer het bloed van Jezus over ieder aanwezig in deze zaal. Dat de kracht van het offer van Jezus tot zijn volle recht gaat komen over iedere van ons. In Jezus' naam.

Ik denk dat er mensen zijn voor wie verdriet een blokkade is. Misschien heb je iemand verloren. Of rouw je om wat had kunnen zijn, wat je verloren hebt in je leven. Wat er geroofd is van je. En je blijft kijken naar dat wat geroofd is. Maar God zegt vandaag tegen jou, kijk niet naar wat geroofd is. Maar kijk naar wat ik jou ga geven. En ik ga door jou heen werken met kracht. Met kracht. Laat los wat was. En strek je uit naar wat ik je ga geven. In Jezus naam. In Jezus naam. Heer, ik bid dat ieder verdriet, wat een belemmering geworden is, Heer, op dit moment verdwijnt. In Jezus naam. In Jezus naam. Kudan takiri, ampa kudan takiri.

spreek ook iedere demonische macht aan die nog aanwezig is in de zaal om deze mensen. Je hebt geen recht om hier te zijn. En ik gebied je om al deze personen en dit pand te verlaten in de machtige naam van Jezus. En niet terug te keren. God, wilt u iedereen vullen met uw Heilige Geest. Iedere opening die ontstaat doordat de demonen verdwijnen, wilt u het vullen met uw Heilige Geest. En verlaat deze mensen in alle rust. In Jezus' naam. Volledige vrijheid spreek ik uit. In Jezus' naam. In Jezus' naam.

Ik geloof ook dat God zegt dat er mensen zijn die door ziekte vastgehouden worden, teruggehouden worden. Dat ze beperkt worden in wat ze doen en laten. Maar ook doordat er een teleurstelling is. Omdat er nog geen genezing heeft plaatsgevonden. En God zegt, laat het los. Laat het los. Ik ben er voor je. Ik ben er voor je. Richt je op mij. Richt je eerst op mijn aanwezigheid. En al het andere komt vanzelf. Richt je op mij. Laat het los. Ik hou zo ongelooflijk veel van je. Omarm die liefde. Aanvaard die liefde. En laat los alle teleurstellingen. En het verdriet. In Jezus' naam. In Jezus' naam. Ik wil vragen of het aanbiddingsteam naar voren wil komen en het gebedsteam. Of die ook naar voren willen komen. Weet je, God houdt zoveel van jou. Hij heeft zijn zoon gegeven voor jou. Voor jou alleen. Besef dat. Die grote God, die machtige God, die wil tijd met jou doorbrengen. Die wil heel dicht bij jou zijn. Zijn liefde is zo groot. Niets kan dat tegengaan. Wat er ook gebeurt in je leven, zijn liefde staat. En is er altijd. Als je naar voren wil komen voor gebed, dan wil ik je nu bij deze uitnodigen. Maak gebruik van de gelegenheid. Het zijn mensen die door God zijn aangesteld om jou nu te helpen, jou nu te dienen. He, kom naar voren, laat met je bidden. Heer, zorg dat je iedere blokkade, wat het ook is, op dit moment verbreekt in Jezus machtige naam. Ik ga erop.

Yeah.

Halleluja. Dank u, Jezus. Ik wil de dienst van vanmiddag alvast afsluiten. Ondertussen mogen jullie hier vooraan gewoon verder gaan. En mochten er mensen zijn die alsnog de stap moeten of willen of durven zetten, doe dat vooral. Ook al kom je iedere dienst naar voren. Dat maakt echt niet uit. We kijken daar echt niet anders van naar jou. Ons doel is dat je hersteld naar huis gaat in iedere mogelijke zin. En dat God een groot wonder aan de binnenkant kan en zal doen. Ondertussen hebben we het eten al klaarstaan. En daarvoor geldt, neem ik aan, precies hetzelfde als de vorige keer. Aan die kant beginnen en dan zo even langslopen. Zoek een leuk plekje uit om het op te eten. En dan wens ik jullie natuurlijk eet smakelijk. En vanavond om 8:00 gaan wij verder met de volgende en laatste dienst. Tot dan. Er zijn nog 8 maaltijden over als je geen maaltijd hebt gekocht. En je hebt zoiets van, ik heb op zich wel trek. Dan kun je daar eventjes om vragen. Een maaltijd kost €16.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
5: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
6: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
4: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
5: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen, politieke spanningen nemen toe en sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De Schrift wijst op een dieper probleem: moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
8: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
9: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes, voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
10: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
11: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
12: Hi zuster, kom je ook? 19 september vanaf 1 uur tot 8 uur bij de Veerpolder 6A in Warmond, The Wings of Healing. Het Strong Her vrouwenevenement. Met krachtige bediening, mooie worship, sisterhood, sport, beauty, fashion, art, food, valetparking en goodiebags. Kom, voel je thuis en meld je aan. Gratis via Eventbrite Strong Her. En word fit in je geloof.
13: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame. En helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Wist je dat lachen ervoor zorgt dat er positieve stofjes, ook wel gelukshormonen genoemd, in je hersenen worden aangemaakt die ervoor zorgen dat je blijer wordt? Het blijkt zelfs zo te zijn dat je er meer ontspannen van raakt, dat je energie een boost krijgt en dat het je helpt positiever in het leven te staan. Wauw, maar wist je dat dit ook al zo is als je alleen al oprecht glimlacht naar mensen? En wees eerlijk, we worden allemaal vrolijker van glimlachende en lachende mensen. Een lach heeft dus een enorm positief effect. Niet alleen op anderen, maar ook op jezelf. Zoals in Spreuken 17, vers 22 van de Bijbel zo mooi staat: een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren. Ik zeg hiermee absoluut niet dat je moeilijkheden moet ontkennen, maar ik nodig je wel uit door alles heen bewust regelmatig te lachen en te glimlachen, zodat het je helpt positiever en krachtiger in het leven te staan.

0: No, I'm serious.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
3: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
4: Counting down!
5: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst.
4: Top 33!
5: Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.
6: Geloof, hoop en liefde. God Radio.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
5: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
6: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
7: What did you mean about going to Lazarus?
8: I said what I said.
6: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
9: Lord, why did you come?
10: Take away the storm. What is he doing?
6: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
11: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
12: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
13: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen. Maar de schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
14: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
15: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.

0: missionary. Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en weet je dat God van je houdt en je wonderlijk heeft gemaakt? Maar echt, weet je dat? Besef je dat? Of twijfel je hieraan omdat je jezelf vaak tekort voelt schieten? Weet dan dat God goed is en je met een bedoeling op deze aarde heeft gezet. Je bent bedoeld en bestemd. Hij maakte absoluut geen fout toen hij jou schiep. Hij is een goede vader en weet precies waar hij mee bezig is. Het is door de gebrokenheid van deze wereld en onze vervelende ervaring dat vaak niet alleen ons zelfbeeld, maar ook het beeld van God en de manier waarop wij denken dat hij naar ons kijkt, verstoord kan raken. Daarom wil ik de woorden van David uit Psalm 139, vers 13 en 14 met je delen. U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepste van mijn ziel. Dit mag je weten. Je bent wonderlijk gemaakt en bedoeld door God zelf.

0: Hij staat niet gemute. Oké, dankjewel. Goed, dan zou ik heel graag onze broer, onze grote broer moet ik zeggen, Kees Goedhart willen uitnodigen. Ik ga even helpen. Ja, heb ik nog iemand? Oké, nou dan doen we het met z'n tweeën. Zo. Ja. Ja, lukt dat zo? Waar wilt u staan? Oké. Lukt dat met dit kabel zo? Anders roep maar gewoon eventjes als u...
1: Nee, we hebben de microfoon neergezet, zodat ik hem niet in de hand hoef te hebben. Ja, daarom staat hij daar eigenlijk standaard.
0: Kijk, nou, dan ga ik die even erbij zetten. Even kijken.
1: Wat u wil, zeg maar.
0: Ja, zo. Ja, zo.

0: weer van deze herstelconferentie, deze hersteldag. Ik hoop dat jullie allemaal een beetje hebben genoten van het lekkere eten, van de gesprekken. En ja, ook dat jullie opgebouwd zijn door de gebeden die er hebben mogen plaatsvinden. Ja, we hebben wel praktische mededelingen. Volgens mij niet heel erg veel meer. Nee, ik kijk eventjes. Hadden we nog mededelingen? Nee, hè? Nee. Nou, dat zijn altijd de mooiste korte. Ja? Ja, nou, mocht je inderdaad nog een bijdrage willen geven aan het werk wat wij hier doen met Herstelteam Nederland. Op de achterkant van je programmaboekje staat een QR-code. Die kun je daarvoor scannen. En ja, dan kun je eventueel een gift geven als je dat op je hart krijgt. En als je dat niet op je hart hebt, dan doe je het gewoon lekker niet. Sorry? Oh ja, mocht je liever een contante gift willen geven, dat kan in het mandje daar. Dat hoeft niet nu, hè, terwijl iedereen aan het kijken is. Mag ook gewoon achteraf. Het mag wel als iedereen kijkt, dat mag, ja, maar het hoeft niet. Voel je vrij, laat het zo zeggen. Dus, ja, we gaan. We hebben een hele nieuwe band hier staan. Helemaal vers. En ik heb me laten vertellen dat ze ontzettend fan zijn van aanbidding. Dus ik zou zeggen, neem ons lekker mee.
1: Yes, thank you.
2: Oh ja, welkom allemaal. Leuk dat jullie zijn. Laten we allemaal lekker gaan staan.

alles dichter trekt, Heer. Dichter naar uw troon, dichter naar uw liefde, dichter in uw aanwezigheid, Heer.

zeggen dat we van u houden, Jezus.

0: Ja. Even kijken. Robin is aan het woord.
1: Nou, dat is mooi. Dan kom ik die kant op.

0: Hey, heel hartelijk dank voor die mooie tijd van aanbidding. Het is niet eenvoudig om ergens binnen te lopen, in te prikken en meteen aan de gang te gaan. Dus dat toch voor elkaar gekregen. Dus hebben jullie allemaal een beetje een goede tijd gehad vandaag? Ik ben ook heel erg benieuwd. Zijn er mensen die echt iets heel krachtigs van God hebben ervaren vandaag? En daar misschien iets over willen delen? In het kort bedoel ik dan, hè? Het hoeft niet, het mag. Ja?
1: Goedenavond.
2: Ja, doe je het, yes.
1: Dankjewel. Het t-shirt is van herstelteam. Een mooie tekst van Dirk Prins. Ja, deze dag was voor mij echt heel bijzonder. Ik kwam hier met nul verwachting naartoe. Ik denk herstelconferentie. Het zal maar wel wat zijn. En ik zie al wat het me brengt. En zo puntje bij paaltje, elke keer naar een andere preek, elke keer een andere dienst. Heb ik elke keer dingen mogen laten bidden. En zijn er wat dingen van me afgevallen. Ik moet zelf nog even bevatten wat er allemaal van me is afgevallen, wat erbij is gekomen, wat goed is. Maar de Heer zal me daarin leiden. En ja, boven dat alles, God is goed. En ik ben heel dankbaar dat ik hier mocht zijn vandaag. En ik ben heel benieuwd naar wat Robin gaat spreken zometeen. En ja, ik denk dat dat wel een mooie toevoeging is voor vandaag. Dus dat.
0: Hey, super bedankt, man. Is er nog iemand die eventueel iets wil delen? Iets in het kort? Ja?
3: Ja, wat mij heel erg raakte was wat Elke liet zien. Het plaatje van Jezus die de voeten wast en Maria bij Jezus. Ik probeer altijd heel erg als Maria te zijn. En dat vind ik heel erg moeilijk om stil te staan bij hem. Maar meestal als het me dan wel lukt, wil ik van hem horen wat ik moet doen. En nu liet God mij echt zien dat hij inderdaad aan mijn voeten wilde zitten en naar mij wilde luisteren. En dat ging echt heel erg diep. En ja, ik weet niet, ik ben gewoon zo blij. Ik huil, maar ik ben eigenlijk gewoon heel erg blij. Ja.
0: Dank je, Jezus. Wat prachtig is dat, hè, als je hoort hoe God aan het werk is. Ik wilde vandaag met jullie iets gaan delen over een van de tactieken die de vijand, Satan, altijd probeert toe te passen. Ik zeg probeert omdat hij daar in sommige gevallen succesvol in is en in andere gevallen wat minder. Een van de eerste dingen die meteen onder vuur worden genomen wanneer het leven wat minder goed gaat dan, ja, dan je had gehoopt, verwacht, is dat hij probeert je aanbidding weg te roven. En wat bedoel ik daarmee? Als we kijken naar bijvoorbeeld de Psalm 100 vers 4, daar zie je dat koning David legt daar een expliciete route uit hoe je in de tegenwoordigheid van God kunt komen. Hij gaat tot zijn poorten in met dankzegging, zijn voorhoven met lof. En uiteindelijk kom je bij die laatste stap. En dat is het heilige der heiligen, waar de zalving, waar de aanwezigheid, de tegenwoordigheid van God is. En hij wil natuurlijk, koste wat het kost, dat je daar wegblijft. Want dat is waar het herstel begint. Dat is waar je werkelijk tot rust komt, tot herstel. Waar je God leert kennen op geen enkele andere manier je kan geven, zeg maar. Alleen de tegenwoordigheid van God. Ik heb eerder vandaag gedeeld over een telefoongesprek dat ik had gehad met iemand waar ik mocht getuigen. En deze man vertelde mij, hij zegt, ja, ik ben opgegroeid met heel veel van het christelijk geloof. En ik heb heel veel mogen leren. En ik ken alles. Hè? Ik weet wat het geloof inhoudt. En ik zei tegen hem, ja, dat is ontzettend mooi. Maar wat je nodig hebt, is ook een ervaring. En ik geloof dat God een ieder een persoonlijke ervaring wil geven. Dat wil zeggen, ik kan natuurlijk getuigen over wat God heeft gedaan in mijn leven, maar dat is mijn ervaring. En die ervaring, wanneer ik die vertel, dat kan natuurlijk geloof in je omhoog brengen. Maar uiteindelijk wil God jou een eigen ervaring geven. Eentje die uniek is en alleen voor jou bestemd is. En op dat moment ga je God leren kennen als nooit tevoren. Ik moet denken aan een getuigenis dat Derek Prins ooit vertelde. Hij vertelde bijvoorbeeld dat hij zijn hele leven lang had onderwezen over God als vader. En dat had hij natuurlijk, op de Derek Prins manier natuurlijk, gedaan. 100% vanuit het woord van God. En het klopte allemaal. Het was super accuraat, super duidelijk. Ontbrak niks aan. Ja, op één ding na. De ervaring. En hij vertelde dat hij op latere leeftijd, ik geloof dat hij op een sabbatical was samen met zijn vrouw in Hawaii. En hij lag op bed en hij vertelde dat hij ervoer dat er een soort, wat is het Nederlandse woord ervoor? Hij omschreef het als een skullcap. Alsof er iets over zijn hoofd werd getrokken. Een duistere macht. Die probeerde iets over zijn hoofd, over zijn denken te doen. Hij zegt, onmiddellijk voelde ik van binnenuit een kracht opstaan die dat wegduwde. Hij zei, en vanaf dat moment kende ik God als vader. En hij zei, ik had alles correct onderwezen. Er was niks verkeerds aan. Maar ik miste de ervaring. En vanaf dat moment was het, was dat voor hem zijn ervaring. En dat is maar één voorbeeld. Ik geloof dat God op meerdere gebieden iedereen een persoonlijke ervaring wil geven van wie hij is. En daarom is het ook zo opmerkelijk dat de strijd eigenlijk gaat het altijd om aanbidding. Want dat is waar de hele strijd uiteindelijk mee begon. Als je kijkt naar wat er in het verleden gebeurde, toen Satan zijn positie verloor als de op één na hoogste in de hemel. Hij keek naar God en hij zei, goh, dat wil ik ook wel. Ik wil ook die aanbidding. Die aanbidding, hij was natuurlijk ook de aanbiddingsleider van de hemel. Dus als er iemand is die iets van aanbidding weet, dan is het Satan. En hij keek naar Satan, of naar God. En hij zei, ik wil die aanbidding. Ik zal mijn troon verheffen tot boven God. Ik zal de hoogste zijn en alle aanbidding zal naar mij gaan. Maar ja. We kennen natuurlijk de geestelijke principes. Een ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. En een ieder die zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. En dat was de val van Satan. Maar je zou zeggen van, goh, daar heeft hij dan toch iets van geleerd. Maar als je dan later kijkt naar de verzoeking in de woestijn, waar was het uiteindelijk om te doen? De derde verzoeking, toen hij tegen Jezus zei van, ik zal u alles geven als je mij maar aanbidt. Het ging wederom om de aanbidding. En op het moment dat je begint te beseffen dat Satan steeds weer uit is op die aanbidding, om de eer, de roem, de heerlijkheid, alles naar zichzelf toe te trekken, dan ga je je eigen situatie ook met andere ogen bekijken. Want datgene wat hij probeert is om onze aandacht af te leiden, zodat de aanbidding bij God weggaat en naar iets anders gaat. Een voorbeeld. Ik heb in mijn leven een aantal momenten meegemaakt die niet zo heel erg florisant waren. Ik ben daar zelfs mee op de televisie geweest voor misschien een enkeling die dat destijds heeft gezien. Ging door een aantal jaren van dakloosheid heen, valse beschuldigingen. Dan ga je op een gegeven moment toch in een situatie terechtkomen waarin je voelt dat alsof iets hopeloos is. En ik zeg met name voelt, want het is een gevoel, het is niet de werkelijkheid. En het eerste wat Satan probeerde was de aanbidding weg te roven. Hij begint met de dankbaarheid weg te nemen. Want waarvoor zou je nog dankbaar zijn? Als je je huis bent verloren, je inkomen, geen zicht meer hebt op iets beters. Tenminste, naar mijn maatstaven. God kijkt er iets anders naar. Waarom zou je nog dankbaar zijn? Maar dat was natuurlijk de grote val van het alles. Want op het moment dat je stopt met danken, is die deur dicht. En dan is de eerste stap naar de tegenwoordigheid van God afgesloten. Niet omdat God zegt, bekijk het maar. Nee, God zegt, die deur is beschikbaar en met dankbaarheid kun je naar binnen. Met lofprijs kun je door die voorhoven heen en uiteindelijk kun je in aanbidding in zijn tegenwoordigheid komen. Dus die weg, die ligt er, die is beschikbaar, maar wij zijn degene die die deur dicht kunnen gooien door uiteindelijk de dankzegging te stoppen. En heel eerlijk gezegd, dat is niet zo heel erg moeilijk. Dat is zonde meestal niet. Zonde is nooit moeilijk. Het is super eenvoudig om op te geven. Het is veel moeilijker om te blijven staan. Het opgeven is eenvoudig. Het vallen, ja, dat heeft iets met zwaartekracht te maken, zeg maar. Het opstaan is vaak lastiger, maar dat is een keuze. En Satan probeert steeds opnieuw om ons op een punt te krijgen waar we zeggen van, goh, ja, die buurman of die buurvrouw, ja, die hoeft maar te bidden en die krijgt het gewoon. Of kijk naar die prachtige bediening die deze meneer of mevrouw heeft. En ik zit hier maar en ik heb niks. Maar ze vergeten vaak natuurlijk dat een ieder die een grote bediening heeft, eerst door een, nou ja, niet zo heel erg leuke periode heen moet. Want zo beginnen grote bedieningen altijd, zonder enige uitzondering. Als je een grote zalving ziet, ligt daar altijd een super, super diep dal voor. En het feit dat iemand op die berg uiteindelijk terecht is gekomen, op die top, betekent dat ze het karakter, het doorzettingsvermogen hadden om door dat dal heen te blijven trekken tot ze op dat punt terecht zijn gekomen. Wat je niet ziet, is dat er heel veel mensen zijn die een roeping hebben om op dat punt uit te komen, maar in het dal blijven steken. Wat ik ontzettend mooi vond, toen ik vorig jaar naar de hele situatie rondom herstelteam keek, zag ik een organisatie die was opgeheven. De domeinnaam was weg, was vrijgegeven. De website was er dus niet meer, de organisatie was er niet meer, het magazine was er niet meer en er waren geen conferenties meer. Alles was weg. En terwijl ik daarnaar keek, zag ik en voer ik dat er ergens nog iets miste, dat er nog iets onafgemaakt was. En ik, ja, het klinkt bijna raar, maar ik kreeg het woord van het herstel van herstel. En dat op een of andere manier bleef dat hangen in mijn hoofd. En ik kreeg daar op een gegeven moment een tekst bij uit Ezra. En daarin las ik een volk dat terugkeerde naar Jeruzalem. Ezra 3. Natuurlijk was het volk vanwege hun ongehoorzaamheid waren ze weggeleid. En de tempel, waar ze altijd naartoe konden om het herstel met God, de relatie, het herstel van hun relatie met God weer in gang konden zetten. Die tempel was verwoest, vernietigd. En na generaties, nou ja, nog niet zo heel erg lang eigenlijk, een aantal generaties later, geeft de koning Kores van Perzië de opdracht aan het volk, ga terug naar Jeruzalem en herbouw die tempel. En wat we daar zien is een prachtig voorbeeld van hoe een proces van herstel in gang gaat in Gods koninkrijk. Zeker het volk Israël, toen zij aankwamen, het allereerste wat zij deden was niet het inspecteren van de ruïnes. Zij begonnen met het hervatten van het offer. Dat was het eerste wat ze deden. Dat kun je lezen in Ezra 3, vanaf de verse 2. En daar zie je het hele rijtje, zeg maar, met het alle soorten offers die ze door God opgedragen hadden gekregen in het verleden en met onmiddellijke ingang weer herstelde. Wat er toen gebeurde, was dat er begonnen werd met het bouwen, het herbouwen van het fundament van de tempel. En dat gebeurde met luidruchtige lofprijs. Dus terwijl het volk aan het lofprijzen was, hè, wat dus echt iets anders is dan aanbidding. We hebben natuurlijk, we hebben de dankzegging, we hebben de uitbundige lofprijs en we hebben het moment waar we in die stilte komen of in de rustige fase, hè, van wat we hier eerder vanavond ook hebben meegemaakt, waar die zalving van God gaat stromen en onze harten kan aanraken. In dit geval waren ze aan het loven en aan het prijzen. En je ziet twee verschillende dingen gebeuren. Je ziet een groep jongelingen die super enthousiast zijn. En die juichen omdat het fundament van hun tempel is gelegd. En tegelijkertijd zie je een groep ouderen. De ouderen die de oude tempel hadden gezien. Die met luide stem weenden omdat zij de tempel van God hersteld zagen worden voor hun ogen. Omdat zij zagen de trouw van God van generatie op generatie. Omdat zij zagen dat het initiatief voor het herstel bij God vandaan kwam. Want hij was degene die koning Kores uiteindelijk bewoog om het volk weer terug te sturen. En zo zie je dat God zelfs door de hele geschiedenis van het volk Israël heen, door alle ontrouw, door alle zonde, door alle pijn, door alle verwoesting, hij was er altijd met een plan van herstel. En dan hebben we het alleen nog maar over het oude verbond. Kun je nagaan wat we nu tot onze beschikking hebben, nu het offer van de Heer Jezus Christus een feit is. Datgene waar het hele Oude Testament naartoe werkte. Op het moment dat zij begonnen met de herbouw van de tempel, begon het met dankzegging, begon het met lofprijs en het eindigde met aanbidding. En wat je ziet, natuurlijk, op het moment dat je gaat aanbidden, het is een super interessant boek, het boek van Esra. Als je verder gaat lezen, zie je ook dat ze tegenstand krijgen. Dat is altijd het geval wanneer je echt probeert door te gaan stoten naar die plaats van de tegenwoordigheid van God. Er gaat van alles gebeuren. Je hebt het eerder vandaag ook gehoord. Er komen van allerlei afleidingen je weg op. Van alles wat er gebeurt om jou maar weg te houden van dat punt waar je echt in die tegenwoordigheid van God kunt gaan komen. Maar wanneer je doorzet, wanneer je door dat gevoel, door die afleiding heen gaat en zegt, nee, ik laat me niet afleiden. Of wanneer je dat wel even hebt gedaan, zeg, oh nee, ik was hiermee bezig, ik doe mijn focus opnieuw terug naar waar het thuis hoort. Dan zie je dat er op een gegeven moment een punt komt waar je inderdaad in die tegenwoordigheid van God komt, waar die zalving gaat stromen en waar je nieuwe kracht ontvangt. En dat is precies hetgene wat we nodig hebben. Dat is ook precies hetgene wat Satan altijd probeert te voorkomen. Hij probeert ons diep van binnen te laten kijken naar alles wat er misgaat in ons leven. En probeert onze focus daarop daar naartoe te laten gaan. En dat kan bijvoorbeeld zijn iets wat er op je werk misgaat. En het neemt een groot deel van je gedachten in beslag. En je bent wel met God bezig, maar een groot deel van je denken is gericht op wat er allemaal mis is gegaan. En dat wil niet zeggen dat je werk een afgod is geworden. Het betekent wel dat de vijand er dan in kan slagen om jouw aandacht gedeeltelijk weg te trekken, zodat je nooit daar volledig komt. En ik zeg ook niet dat het eenvoudig is, want er zijn gewoon dagen bij dat je gewoon verschrikkelijk voelt. Er zijn dagen bij dat er dingen gebeuren waarbij je denkt van, ik ga liever gewoon naar bed en ik word weer wakker als het voorbij is. Hè, het liefste. Daar ben ik vast en zeker de enige in, ben ik van overtuigd. Jullie zijn denk ik allemaal superchristenen. maar dat wil niet zeggen dat het onoverwinnelijk is. Geloof is nooit een gevoel. Geloof is een keuze. Het is een mindset. En geloof is ook vooral een werkwoord. En dat heb ik in die hele moeilijke periode van de afgelopen jaren ook zelf moeten leren. Ik zal je een voorbeeld geven. Dat vond ik wel een bijzondere ook. Ik kwam op een dag was ik gewoon lekker bezig met mijn dingetjes. En opeens zegt mijn vrouw, ik geloof dat we naar Israël moeten gaan. Naar een conferentie die daar plaatsvindt. Ik zeg, oké, dat is fijn. Maar dan moet je even in gedachten houden. Op dat moment hadden we geen huis. We woonden in een caravan. We hadden ook geen inkomen. En ik had iets van €150 in portemonnee. En geen idee wanneer we weer iets van inkomen zouden gaan krijgen. Dus ja, dat is nog een leuke uitdaging ook. Maar ja, goed, uiteindelijk bevestigde de Heer ook aan mij dat het zijn bedoeling was dat we naar Israël zouden gaan. Ik denk, oh, help. Hoe moeten we dat gaan doen? Dus hij zegt, nou ja, goed, als dat is wat u wil. Oké, Heer, ik zal gehoorzamen. En ik ging rekenen wat ik ongeveer nodig had om daar naartoe te gaan. En mijn rekensommetje kwam ongeveer uit op €1.500 voor zowel de vlucht, verblijf en ook een vlucht terug. Is ook wel fijn. Ja, anders weet je daar op geschreept. Vind ik trouwens ook niet erg, maar moest weer terug van de Heer. Maar goed, €1.500 dus. En ik keek, ja, in mijn portemonnee zat 150. Maar ik denk, ja, dat is wel heel toevallig. 10% van het bedrag wat ik nodig had. Dus ik zeg, oké. Ik zeg, nou Heer, ik geloof dat u de opdracht heeft gegeven. En ik geloof ook dat ik dat bedrag dan ook al heb ontvangen. Want als u de opdracht geeft, voorziet u ook. En dus gaf ik het laatste geld wat ik had, gaf ik weg. Niet wetend of ik de volgende dag geld zou hebben om überhaupt iets te eten te kunnen kopen. Want ik kan je vertellen, de meeste van ons hier hebben dat nog nooit meegemaakt. Maar als je geen inkomen hebt, dus echt nul, ook geen uitkering, gewoon echt niks. Dan is dat doodeng. Maar goed, denk ja, als God spreekt, dan moet je toch ook iets. Hè? Die €150 weggegeven, gezaaid en het wachten begon. De volgende dag was die €150 alweer terug. De dag erna was er nog een keer €150. De dag erna nog een keer €150. En dat ging door tot het punt waarin ik niet voldoende had voor de hele reis. Nee, dat ik tot het punt waarop ik de vliegtickets kon kopen. Ja, dan sta je toch weer voor zo'n dilemma. Ja, zal ik wachten totdat de rest van het bedrag ook binnen is? Of zal ik dan in geloof ook maar gewoon die tickets boeken en maar gewoon zien hoe God dat gaat regelen? Ik koos voor het maar gewoon zien waar we op uitkomen en ik boekte de tickets. En daarna hadden we weer geen geld. Maar de dag erna kwam er weer €150 binnen. Om een kort verhaal lang te maken. Wij kwamen aan in Israël. We pakten de trein naar het huisje waar we zouden verblijven. En pas op het moment dat wij bij het huisje aankwamen, kwam het allerlaatste deel van het bedrag binnen. Pas toen. En achteraf gezien, als ik God had op de proef had moeten stellen, als ik had tegen hem had gezegd van, nou weet u, als u zegt dat ik daar naartoe moet gaan, nou ja goed, stort het bedrag maar op mijn rekening en dan ga ik wel. Waarschijnlijk was ik nooit gegaan. En toen ik daar op die conferentie aankwam, wat grappige van alles was, het een van de eerste dingen die ik hoorde was, geloof is geen gevoel. En die uitspraak had ik al diverse keren gehoord, maar dit keer drong die pas echt door. Want ik begon te beseffen, je had geloof inderdaad geen gevoel. Dus geloof is een werkwoord. Geloof betekent dat als God iets tegen mij zegt, dat ik de keuze heb om dat af te wegen. En kan daartegen zeggen dat ik vind dat dat een leugen is. Of ik kan ervan zeggen ik vind dat dat een waarheid is. Maar als ik zeg dat het een waarheid is, dan moet ik er ook naar gaan handelen. Want anders is het geen geloof, dan is het gewoon hoop. Hoop die ziet het en die denkt, ah, ik hoop dat het goed gaat. En hoop is dus heel passief. Maar geloof is heel actief. En dat is ook precies waarom we op dat gebied, juist op dat gebied, zoveel weerstand krijgen. Waarom de vijand zo erg probeert om ons op alle mogelijke manieren weg te houden bij het geloof, weg te houden bij de aanwezigheid, de tegenwoordigheid van God, omdat daar de echte wonderen en de echte tekenen plaatsvinden. En als hij in staat is om jou te ontmoedigen, om te zeggen,

zoveel mensen. Ik was heel erg gewend geraakt aan me laten leiden. Hè. Laat je hart leiden. Hè. Laat je gevoel je leiden. En dat doe je dan ook. Hè, als het goed voelt, dan zal het wel goed zijn. Dan zal het wel van God zijn. Maar God geeft soms een opdracht die helemaal niet goed voelt. Die doodeng voelt. He, als je naar zo'n land moet gaan waar iedere minuut een raket op wordt afgevuurd, ook op de plaatsen waar jij op dat moment verblijft, waar het eerste wat je hoort is van, nou, we zullen je even vertellen waar de gifmaskers liggen en de bunker, zodat je weet waar je terecht kunt op het moment dat een bepaalde substantie de ventilator raakt, zeg maar. Dan, daar zit je niet helemaal op je gemak. Dan heb je toch wel zoiets van, waar ben ik aan begonnen? En dan zeg je gevoel van, nou, misschien had ik beter in Nederland kunnen blijven. Maar dan had ik ook alle zegen misgelopen. Dan had ik ook alles misgelopen wat God voor mijn leven had. En bovendien had ik misgelopen een zeer kostbare les die God mij en mijn vrouw door dit alles heen wilde leren. Namelijk dat hij betrouwbaar is. Dat wanneer hij zegt dat hij iets doet, dat hij het ook doet. En ook als schreeuwtje gevoel van help, dit is niet veilig, ik voel me niet veilig, ik voel pijn, ik voel verdriet, ik voel een gevoel van onrecht wat mij is aangedaan. Ik ga toch bewegen. Tegen beter weten in, zou je bijna zeggen, maar eigenlijk is het niet tegen beter weten in. Want als God gesproken heeft, dan is het, je handelt conform wat God gesproken heeft. Je hebt het aanvaard als de waarheid en je gaat bewegen. En wat er dan gebeurt, is dat je gevoel ondergeschikt is geworden aan wat God in jouw leven wil doen. Kijk, gevoelens mogen er zijn. Laten we dat even voorop stellen. Ik zeg, geloof betekent niet dat je gevoel uitgeschakeld wordt en dat je als een gevoelloos mens door het leven moet gaan. Nee, geloof betekent dat je gevoel niet langer leidend is. Dus het gevoel kan wel volgen. En in de eerste instantie kan het gevoel angst, paniek, verdriet, pijn enzovoort zijn. Maar wanneer we in de tegenwoordigheid van God komen, dan zien we altijd dat God juist op die gebieden begint te stromen met zijn genezing, met zijn herstel, om maar even in de termen te blijven. Dat hij ons hart, wat misschien door de jaren heen verwond is, die gaten die zijn geslagen in ons vertrouwen, dat hij dat wil herstellen. Dat hij wil laten zien, kijk, jij hebt voor mij gekozen. Jij hebt gekozen om mijn waarheid te volgen tegen beter weten in, tegen je gevoel in. Nu ga ik jou herstellen en ik ga jou laten zien dat ik betrouwbaar ben. En sterker nog, zelfs voordat het zover is, kunnen we door de hele Bijbel heen al zien wat de betrouwbaarheid van God is. Want als ik ga kijken, dan zie ik één heel dik boek waarin God wel geteld 0 keer heeft gefaald. Of ik moet me vergissen, dan mag je me zeker verbeteren. Ik zie een God die in iedere opzicht soms gekke dingen doet, vanuit menselijk oogpunt, maar altijd trouw is gebleken. Ik zie een God die serieus is over onrecht, over zonde, maar ook een God die, terwijl hij dat zegt, al werkt aan een oplossing voor het herstel. Die dat aanbiedt en zegt, goed, wat je hebt gedaan was misschien niet goed, maar kom terug. Laten we er samen naar kijken, laten we er samen van leren en we proberen het opnieuw. En als je weer een keer valt, kom op, we staan weer op, we proberen het nog een keer. Net zolang tot het jou wel lukt. En dat is een van de meest belangrijke dingen die ik zag toen ik bezig was met het herstellen van het herstelteam. Dat God op het punt staat om een beweging in dit land op gang te brengen. Waar zijn herstel dieper gaat dan ooit tevoren. En hoe dat eruit gaat zien, ik heb geen idee. Maar ik weet wel dat we in een tijd leven waarin grijs niet langer een

geen optie is. Het is of zwart of wit. Je ziet de tegenstellingen groeien in de wereld. Het wordt, als je geen christen bent, zou je zeggen, het wordt met de dag enger. En tegelijkertijd weten wij ook dat hoe verder de tijd vordert, hoe dichterbij we het moment komen waar God uiteindelijk gaat ingrijpen en ons terug naar huis gaat halen. Maar tot die tijd hebben wij wel een taak op deze aarde. Want het zou zomaar kunnen dat Jezus zegt, morgen is de dag. Maar wat als die dag over 5 jaar is? Gaan we dan 5 jaar lang achteroverleunen? Nee, wij gaan door. En in die tijd wil God nog steeds zijn volk herstellen. En ik geloof dat dat een golfbeweging is. Omdat ik geloof dat als jij een zegen ontvangt, dat dat altijd is om tot zegen te zijn. Een zegen komt niet naar jou toe, zodat jij jezelf ervan kunt verrijken, groter, beter, machtiger, of hoe je het ook wil noemen, kunt worden. Het komt tot je, zodat je altijd dat wat jij hebt meegemaakt, dat wat jij hebt ontvangen, kunt doorgeven. En het gave is, wanneer je dat doet, dat God het meteen weer aanvult. En dat is ook een van de redenen waarom Satan, ik blijf het zeggen, zo vreselijk zijn best doet om juist dat te blokkeren. En misschien is dat in jouw leven ook wel het geval geweest. Misschien heb je momenten meegemaakt waar mensen je ontzettend diep hebben gekwetst. Verraden misschien. Ik ervaar het woord verraad. Dus ik weet ook niet op wie dat van toepassing is. Maar ik weet dat verraad ontzettend diepe wonden kan slaan. En het is iets wat je vaak stilletjes met je meedraagt. En waar je aan de buitenkant vaak niet al te veel van laat zien. Maar wat er ondertussen gebeurt, zeker bij dat soort situaties, is dat je muren om je hart heen gaat bouwen. Net zo lang totdat je in een mooie, dikke bunker leeft. En die bunker is superveilig, dat is absoluut waar. Maar het is ook super eenzaam. Want je zit er alleen. Er komt niks anders doorheen. En ik geloof dat God door die bunker heen wil breken en ons wil helpen om opnieuw te leren vertrouwen. Ik geloof dat hij zijn hand uitsteekt en zegt, probeer het maar over dat water lopen. Misschien faal je. Dat kan. Maar we gaan het opnieuw proberen. En nog een keer. En opeens heb je het. En dan zegt hij, goed gedaan, mijn zoon, mijn dochter. En ik geloof dat God steeds een stap met ons verder wil, als wij bereid zijn om die pijn, de gebrokenheid, het verdriet, alles wat er in ons kapot is gemaakt. Ik zou bijna willen zeggen, ik geloof dat er mensen zijn die met een gevoel rondlopen van een, ja, ik zal het omschrijven als een vacuüm, een leegte in je, die wat je ook doet, maar niet opgevuld raakt. Je gaat naar God toe, je schreeuwt het misschien uit, je bidt, je zegt, Heer, help me, vul me op, kom met uw Heilige Geest. En je voelt die leegte in je. In mijn gesprekken die ik met veel mensen in de afgelopen paar jaar heb gehad, ik heb ook diverse jongeren mogen begeleiden. En een van de vragen die ik altijd, nou, puur uit nieuwsgierigheid stelde, was, hoe zit het met je vader? En 9 van de 10 keer kreeg ik te horen, of vader was niet meer in beeld en weg, of de tweede, de vader was er wel, maar emotioneel niet beschikbaar. Nooit een hart-tot-hart relatie met een vader gehad. En wat je dan gaat zien is dat er ook daar een grote wond, een grote leegte komt, maar ook dat je God gaat vergelijken met die vader die jou hier gefaald heeft op deze aarde. Ook dat is een wond. En ook daar wil God genezing brengen. Ook daar wil God zeggen, kom in mijn aanwezigheid. Ervaar wat de geest van het vaderschap voor jou wil doen. Weet je, Jezus kwam om ons de weg naar de Vader te tonen. Jezus is de weg, de Vader is de bestemming, zoals Derek Prins tijdens zijn leven altijd
zo consequent heeft onderwezen. Maar zolang die wonden open blijven, zolang er niets mee gebeurt, blijft het etteren, blijft een leegte. En wat je ook doet, je kunt er acceptatie in gieten, maar het loopt er als het ware gewoon doorheen. Het loopt gewoon weer weg. En voor je het weet heb je weer zo'n nieuwe gieter nodig vol acceptatie. En ook die loopt gewoon weer weg. En terwijl je wel krijgt de liefde, de acceptatie, de geborgenheid misschien die je nodig hebt, doordat die leegte in je zit, doordat dat lek er is, door al die wonden, loopt het ook gewoon weer weg. En ik geloof dat God dat wil herstellen. Ik geloof dat God ons op een punt wil brengen waar hij zegt, ik wil die vader voor jou zijn die je misschien nooit hebt gehad. Ik wil dat beeld van vaderschap wat jij hebt. Misschien is dat een beeld van een ik zoek even het Nederlandse woord hoor. Misbruikende, mishandelende vader. Dat wil ik herstellen. Ik wil je laten zien hoe een echte vader hoort te zijn. En ik geloof dat God vandaag hier zijn hand uitsteekt. Niet zozeer zodat andere mensen kunnen zien dat jij naar voren loopt of dat je gebed krijgt. Maar ik geloof dat hij zijn hand uitsteekt en zegt, kom alsjeblieft thuis. Blijf niet langer met dat gat in je ziel rondlopen. Misschien ben je al jarenlang christen en wellicht doe je alles goed. Dit gaat niet over goed of fout. Het gaat erover dat soms gaat het niet over de dingen die jij goed of fout hebt gedaan. Soms gaat het ook over wat jou is aangedaan en hoe jij daarmee om bent gegaan. Of hoe je een onvermogen voelde om daarmee om te gaan. En ook op die gebieden kan en wil God genezing brengen. En om die reden vraag ik ook om een stap te zetten. Een stap als je op het moment dat je voelt van binnen, er is iets kapot in mij gemaakt. Of ik heb die vader gemist. Of mijn vader was er wel, maar ik had nooit een hart-tot-hart relatie met hem. Ik zou niet weten hoe God als vader, wat ik daarmee moet, überhaupt. Ik zie het op papier staan, maar dan wil ik je ook uitnodigen om naar voren te komen. Ik wil je uitnodigen op het moment dat je voelt dat je dat er woorden over je zijn uitgesproken die misschien heel lang geleden zijn uitgesproken, maar die als pijlen in je hart zijn ingegaan en daar zijn blijven steken, als het ware. En je weet precies waar ik het over heb wanneer dat exact hetgene is wat je nu in je hoofd hoort. Ach, jij zal nooit dit. Je doet het ook nooit goed. We kennen allemaal die uitspraken wel. Oh, daar heb je hem ook weer. Of daar heb je haar ook weer. Jij doet ook altijd alles fout. Je kent hem. En dat is niet de waarheid. God wil vandaag die leugens die in jouw leven zijn gekomen door anderen in een autoriteitspositie, door vrienden, door familie, die wil hij verbreken. En hij wil zijn waarheid ervoor in de plaats zetten. En daarnaast wil ik ook een uitnodiging doen voor de mensen die ziek zijn. Ik zeg wel ziek zijn, maar nou moet ik ook eerlijk zeggen dat ik altijd zeg, het zijn is identiteit. Dus, en ik geloof niet dat ziekte onze identiteit is. Maar je kunt je wel vreselijk ziek voelen. Mensen die te maken hebben met een ziekte, laat ik het zo omschrijven. Zodat ik het niet hoef te koppelen aan wie iemand is. Als je te maken hebt met ziekte, wil ik je ook uitnodigen om naar voren te komen. Want ik geloof dat God een wonder wil doen. Het zij door volledige genezing. Het zij dat hij begint met een stuk innerlijke genezing. Wat uiteindelijk kan leiden tot lichamelijke genezing. Want als we in de Bijbel kijken naar de bediening van Jezus, het grootste deel van de tijd was hij gewoon bezig met het uitdrijven van demonen. En wat gebeurde er heel opmerkelijk bij heel veel van die uitdrijvingen, zoals ik het maar noem, wanneer hij een demon eruit gooide, was de persoon genezen daarna.
En dat laat ons zien dat er een geestelijke wereld is die ons ziek kan houden. En dat betekent dus ook dat wanneer we een stuk bevrijding krijgen, dat een proces van genezing in gang kan worden gezet. En dat is nooit een één-op-één situatie. Dus dat wil zeggen, de situatie van degene die naast je zit is nooit hetzelfde als bij jou. God weet dat een ieder uniek is en God gaat met een ieder een unieke weg. Maar alsjeblieft, zet die eerste stap. Want ik, nogmaals, ik geloof dat dit een moment is waar die golfbeweging van herstel in dit land mag gaan beginnen. En ik wil het gebedsteam vragen om alvast naar voren te komen. En op het moment dat jij voelt, ja, dit gaat over mij, die pijn, dat verdriet, die gebrokenheid, die leegte, als dat dingen zijn die tot jouw hart hebben gesproken, kijk niet om je heen, maar sta op en kom naar voren. Laat de mensen voor je bidden en ervaar wat God werkelijk tegen jou wil zeggen. En ervaar hoe een echte vader werkelijk kan en wil zijn.

Aan de mensen die niet naar voren komen wil ik vragen. Ga met ons mee weer terug die aanbidding in. Zodat die zalving gaat stromen en de harten genezen worden.

Even voor de luisteraars van God Radio die op dit moment... en die de boodschap hebben gehoord. En zoiets hebben van, ja, maar ik zit helemaal niet in Nijkerk. Ik zit niet op de plek waar ze voor me kunnen bidden. Blijf vooral luisteren, want we gaan dadelijk ook voor jullie bidden. En want wij geloven dat diezelfde Heilige Geest die hier actief is... ook bij jou in je huiskamer of in je auto of waar dan ook aanwezig is. En dat hij met dezelfde kracht op die plek kan werken waar jij nu bent... dan dat hij op dit moment hier doet. Dus tegen jou wil ik zeggen, blijf luisteren, blijf mee aanbidden. Zometeen gaan we voor jou als luisteraar ook een gebed.

0: Yes, dank u Jezus. We danken u voor deze prachtige dag. Deze herstelconferentie 2026, waarvan we dachten dat die nooit meer zou gaan komen, maar vandaag toch mocht gebeuren. En eerder zei ik al dat we ook een gebed zouden gaan uitspreken voor de mensen die op dit moment of thuis of in de auto zitten. Of waar ze ook luisteren. En misschien heb je dit bericht gehoord. Heb je de boodschap gehoord en denk je, ja, dat ging over mij. Maar ik zit niet in Nijkerk. Dan willen we toch voor jullie bidden. Ik heb hier twee mensen van het gebedsteam bij mij staan die voor jou persoonlijk gaan bidden. En als jij voelt in je hart, ja, dit spreekt mij aan, dan mag je dat in geloof ontvangen en gewoon dank u Jezus zeggen. Ja, dank u Jezus, ik ontvang het. Ja, ik geef het woord aan Ronald van der Hoeven en Arita van der Hoeven.
1: Lieve Vader in de hemel, ik wil u danken voor wie u bent. Heer, wil u danken voor uw trouw, wil u danken voor uw liefde. Heer, en als zoals vandaag door het onderwijs heeft geklonken, Heer, houd

luisteraars die vandaag hebben geluisterd naar deze herstelconferentie. Heer, en ik bid op dit moment voor een ieder die heeft geluisterd. En voor een ieder die een gebed nodig heeft. Heer, we bidden ervoor dat u komt met uw Heilige Geest. En dat u deze mensen aanraakt. Dat u komt op de plaats waar ze zijn. Dat u ze aanraakt. En dat er herstel plaats zal vinden. En het herstel.

Heren, ze zijn geliefd en gezien en kostbaar in uw ogen. Heren, dat zet ik over hen vrij. Heren, we spreken leven over hen uit. Heren, en ja, ik bid ook dat ze de komende tijd, dat ze zichzelf zullen gaan zien zoals u naar hen kijkt. Dat ze u zullen gaan leren kennen zoals u werkelijk bent. Heer, want u bent een goede God. Heren,

0: eerst het koninkrijk van God en al het andere zal je gegeven worden. Heer, en kom, en Jezus zegt ook in zijn woord dat komt alle tot mij die vermoeid en belast zijn en ik zal je rust geven. En want mijn juk is zacht en mijn last is licht. En daar willen we jullie mee zegenen. Heer, en ja, de Heer ook mee afsluiten. En een fijne avond verder. En bedankt voor het luisteren.
1: Ja, Hebreeën 11 spreekt over, want wie tot God komt, moet geloven dat hij bestaat en een beloner is voor wie hem ernstig zoeken, staat er in de oude vertaling. Maar ik zou eigenlijk willen zeggen voor wie hem oprecht zoeken. Als jij met een oprecht hart op zoek gaat naar God, dan zul je een God vinden die een beloner is. Ik dank jullie allemaal hartelijk voor het bezoeken van de herstelconferentie, voor het luisteren naar God Radio deze hele dag. De herstelconferentie 2026 vanuit de Medialoods in Nijkerk sluiten wij hier af. Een hele goede avond toegewenst, heel veel zegen en tot de volgende herstelconferentie. Amen.

Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.